0: krijgen. Maar dat gebeurt dan allemaal in de schemerzone, waardoor dat ja, nooit kan naar boven komen, zo simpel is dat. Dus dit is echt wel een opsteker.
1: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Arday was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag, omdat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen en er was nog maar net onderzoek gestart door de universiteit. In de hoogste klasse van het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar de overwinning, maar gaf uiteindelijk een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen door een doelpunt in de toegevoegde tijd. Sint-Truiden keert dus met een gefrustreerd gevoel terug naar Limburg, zei aanvaller Ilias Sembawi.
2: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we vandaag meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
1: Vannacht blijft het droog en nog zeker 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het wordt dan maximaal 31 graden. Zondag gedeeltelijk bewolkt, meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,7 en gebeurde net voor middernacht onze tijd. De Indonesische Dienst voor Klimatologie en Meteorologie heeft ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Kustbewoners zijn opgeroepen om weg te blijven van stranden en rivieroevers en om hoger gelegen gebied op te zoeken. Voorlopig zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is er sprake van nog naschokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een derde medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons won op de 100 meter. En Gies zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 door Simon van Glapeke.
2: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5.000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op

0: Haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als vierde en vijfde op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als tiende en Chloé Herbiet als elfde. In de zevenkamp staat Norwitz zevende na de eerste van twee dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als achtste geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
1: Het is een droge en heel zachte nacht, minstens 20 graden. Stilaan komen er wolken en daar kan in de loop van de dag regen uitvallen, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brand is gisteren rond de middag ontstaan. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. Door de dag is ook geblust met helikopters. Dat is nu in de nacht opgeschort, maar start opnieuw in de vroege ochtend. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De regering van Venezuela zegt dat ze 131 politieke gevangenen zal vrijlaten. Ze zullen wel nog andere maatregelen opgelegd krijgen. De leider van de oppositie in Venezuela zegt dat hij zal ijveren om de gevangenen volledig vrij te laten. Hij voert gesprekken met de regering om samen een schikking te vinden om het land weer te verenigen. Mogelijk leidt dat tot nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mark Rubio, noemt de vrijlating van de gevangenen een cruciale stap voor het verzoeningsproces van het land. In januari haalde een missie vanuit de VS de toenmalige president Maduro weg uit Venezuela. Hij zit sindsdien in een cel in New York. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij van plan is om de straat van Hormuz uit te roepen tot Amerikaans grondgebied wanneer de oorlog met Iran is afgelopen. Dat zei hij tijdens een toespraak voor een politieacademie op Long Island in de staat New York. Trump zei ook dat de VS Iran zullen verslaan.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Ondertussen zou gisteravond in de straat van Hormuz opnieuw een olietanker zijn aangevallen van het Emiraatse staatsoliebedrijf ADNOC. Dat meldt het bedrijf zelf. Ook de voorbije dagen waren er meldingen dat Iran olietankers van dat bedrijf had aangevallen. Het Franse grondwettelijk hof heeft een nieuwe wet ongeldig verklaard die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering al gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk politiek punt. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op het EK. Voor Van Lent zelf was het haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.

0: In de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Cercle Brugge-speler Christian Ravic vond het gelijkspel verdiend.
1: Ik denk dat we de betere ploeg hadden. We hebben denk ik betere kansen gehad. Allee, eerlijk gezegd hadden ze ook wel goede kansen. Maar ik denk dat wij meer balbezit hadden, meer drang hadden naar voren, meer geloof hadden, denk ik. Ja, en als je thuis speelt, dan heb je dat geloof wel altijd extra dan Sint-Truiden. Dus het siert ons dat we de 3-3 nog kunnen maken.
0: Beide ploegen hebben na twee speeldagen allebei 2 punten. We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer die probeert de brand in de Hoge Venen te blussen krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Ondertussen is al een gebied van zeker 100 hectare in de as gelegd. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te trekken, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Volgens de eerste berichten zijn 2 doden geteld. Dat aantal kan nog oplopen. Op beelden is ook te zien dat sommige gebouwen gedeeltelijk zijn ingestort. Ondertussen waarschuwen de autoriteiten in Indonesië ook voor een tsunami. Bewoners, zeker aan de kust, wordt aangeraden hoger gebied op te zoeken. Er zijn ook verschillende naschokken opgemerkt met een kracht tot 6,1. Ook Spanje is de voorbije nacht getroffen door een krachtige aardbeving in het zuiden van het land. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Het epicentrum lag iets ten zuiden van Granada. Er is melding van schade, onder meer aan daken en gevels. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
3: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo. Zowel Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan ook dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisque, we spreken over een stilleven, dingen waar de schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
2: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land gisteren een 3e medaille behaald. Jana van Lent won brons op de 10.000 meter. Nadat eerder deze week ook een Kanza brons pakte bij de 100 meter en Gis zilver in het hinkstapspringen. Een verslag van de prestatie van Lent krijgt u van Simon van Glabeke.
4: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Batocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille.
2: En Jana van Lent is meer dan tevreden met die eerste medaille op een groot kampioenschap.
5: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
2: We krijgen wat wolken vanuit het westen en daar kan regen uitvallen, mogelijk met onweer. Temperaturen tot 31 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, overwegend droog en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 6 uur 14 nieuws met Shema Saizai. De brandweer die de natuurbrand in de Hoge Venen moet blussen, krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. De brand begon gisterenmiddag en heeft al 100 hectare verwoest. Blushelikopters hebben tot gisteravond meehelpen blussen en zullen dat vanaf vanmorgen opnieuw doen. De hulpdiensten roepen ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: De Nederlandse politie zegt dat ze geprobeerd heeft om de tractoren tegen te houden, maar dat dat niet gelukt is. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: Het is de derde medaille voor ons land op het EK Atletiek, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Gies in het hinkstapspringen. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden gaf een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen met een doelpunt van Cercle in de 82e minuut en nog één in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is dan ook groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui.
3: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. De wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
0: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 34 graden in het zuiden. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2 Zomerweekend.
5: Philippe Ledijnen.
6: Goedemorgen, we maken er een zomerse ochtend van met goede muziek, gezellige babbels en vooral veel goesting om straks op pad te gaan.

Bewegen is gezond, maar met die hitte van de afgelopen dagen is het misschien minder aangeraden. Keep on moving van de Backstreet Boys. Beweeg jij vandaag ook? En zo ja, waar beweeg je naartoe? Met andere woorden, ga jij ergens naartoe vandaag? Doe je iets bijzonders of wil je een evenement dat vandaag plaatsvindt een beetje promoten op Radio 2? Het kan natuurlijk gebruik, maak er gebruik van, zou ik zeggen. Laat gerust even van je horen. Alle berichten zijn uiteraard welkom in onze Radio 2-app.

Klinkt misschien wat dramatisch voor zo vroeg op de ochtend, maar geen nood. De tranen zijn van goud, maar het humeur mag gewoon zonnig blijven vandaag. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Heb jij deze week trouwens al gestemd voor VRT Zomerhit? Dat kan elke week, hè? Dus als je echt jouw stempel wil drukken op VRT Zomerhit, dan moet je wekelijks stemmen. En dat kan op VRT Max. En Benson Boone, die zit nu al met zijn hoofd bij morgen. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Club Tropicana, het zou de naam kunnen zijn van een coole beachclub aan onze kust, maar het was vooral een dikke hit van de toen nog jonge mannen van Wham in 1983. Ja, het spektakel van de afgelopen week was zonder twijfel natuurlijk de zonsverduistering. Heel Vlaanderen was in de ban van die eclipse. Er werd koortsachtig gezocht naar eclipsbrillen of desnoods zelf een doos in elkaar geknutseld. Veel Vlamingen zagen hoe de zon verstoppertje speelde achter de maan, van op pleinen, op torens, maar vooral massaal aan de kust, heb ik zo de indruk. En iedereen was het erover eens.
1: Dat is iets wat je maar één keer of een paar keer hooguit gaat meemaken in je leven. Dus dat is iets unieks om mee te maken.
2: Ja, natuurlijk fantastisch, hè. Een wonder van de schepping, hè.
3: Mijn mama en papa hebben waarschijnlijk dat gezien, maar ik was er nog niet geboren en ik vind het spannend.
4: Ik vond het wel cool, zeker hoe dat zo steeds kleiner en ook kouder werd.
5: Ja, prachtig, hè, Jan. We hebben niet dikwijls de gelegenheid om zoiets te zien.
6: Je maakt dat niet elke keer mee, hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
7: Ik had wel wat donkerder verwacht, maar al bij al wel een mooie ervaring.
8: Ik vind het best wel magnifiek eigenlijk. Ik vind het superleuk dat we hier allemaal zitten met hetzelfde doel en dat we allemaal samen naar de zon aan het kijken zijn. En dat geeft toch een gevoel van samenhorigheid.
9: Ik heb dat nog nooit gezien, dus voor mij is het heel spannend om te kijken.
10: Fantastische ervaring. Once in a lifetime, een avond zoals deze, gaan we nooit meer meemaken. En het zegt, was fantastisch. Het weer was ideaal, dus
0: een ervaring om niet snel te vergeten en voor herhaling vatbaar. Al zullen we nu nog 55 jaar moeten wachten op die volgende zonsverduistering in ons land. Tijd genoeg dus om een eclipsbrilletje op de kop te kunnen tikken tegen dan.

Gisteravond zong Jelle van Daal ook nog van Hou me vast, kom dichterbij. Live op het dak van onze Radio 2-studio in Blankenbergen. En wie komt er volgende week allemaal optreden? Ja, het is een hele lijst hoor. Ik heb ze even bekeken, een hele lijst met mooie artiesten. Zoals bijvoorbeeld Nova Star, Bart Kael, Like Me, Camille. En uit Nederland komt ook Samuel Welten. Ken je die nog van vorig jaar? Ja, en dat zijn er nog maar een paar van de 10 om te zien, zeg maar, van volgende week bij Radio 2 in Blankenbergen. Elke dag daar mee te maken om 3:30 en 7:30 's avonds. Misschien kom jij komende week ook wel eens langs.

0: Niet meteen de straat waar ik heel graag zou willen wonen. Heartache Avenue van de Maisonette. Zometeen ons nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Goedemorgen, het is 6:30, nieuws met Shema Saisai. De brandweer die de natuurbrand in de Hoge Venen moet blussen krijgt hulp van korpsen uit andere provincies en ook uit Duitsland. De brand begon gisterenmiddag en heeft al 100 hectare verwoest. De hulpdiensten vragen om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. Bij de twee zware gasexplosies in Brussel is één brandweerman overleden. De explosies gebeurden gisteren in een gebouw van de Europese Unie nadat bij werken per ongeluk een gasleiding werd geraakt. Er vielen ook 3 zwaar gewonden. Zij zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap. Het is ook de 3e medaille voor ons land. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Na die zonsverduistering van deze week weten we weer hoe bijzonder een beetje schaduw kan zijn. Een schaduw die we al meer dan 40 jaar graag horen is deze van Mike Oldfield en Maggie Reilly, Moonlight Shadow.
1: Radio 2.
0: Het weer wordt wat onstabieler vandaag met een afwisseling van opklaringen en wolken. Er kan hier en daar ook een bui vallen uit die wolken. Temperaturen worden stilaan wat draaglijker met maxima van 24 graden aan zee tot 29 in het centrum van het land. Met daarbij een zwakke tot matige wind. En wat kan je doen bij dat soort weer?
2: Radio 2 in Antwerpen.
1: Elke dag telt voor 2.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Op de weide naast het kasteel van Braschaat is er vanavond Klassiek in het Groen. Een klassiek concert met als thema de vijf seizoenen. Er is het orkest onder leiding van Dirk Brossé, het koor Fine Fleur en twee sopranen. Zij brengen muziek van onder andere Verdi en ja, ook Toto Coutinho. Acteur Lucas van den Einde zorgt daarbovenop voor kippenvelmomenten met Les Feuilles Mortes, een lied van Yves Montand en L'été indien van Judas Saint. Alle info vind je ook op braschaat.be.

0: Allemaal de grootste hit van Wim Schoetaren. En ook een van die hits die in een nieuw jasje zijn gestoken door de bende van Like Me. Ja, en toeval wil dat zowel Like Me als Wim Schoetaren volgende week bij ons in Blankenbergen komen optreden. Er zijn ook mensen met mooie plannen, want Brigitte uit Wommelgem die is voor enkele dagen op vakantie vertrokken naar de Moezel. En Marcel van der Smissen die heeft ook plannen voor vandaag. Zij gaat naar Brussel kijken naar dat bloementapijt dat daar een paar dagen ligt en dat een Japanse inslag heeft, heb ik gisteren op Facebook gezien. Een paar duizend mensen zijn op dit eigenste moment ook aan het proberen om 100 kilometer te wandelen of te lopen voor de dodentocht van Bornem. Ik bel straks met een van de deelnemers, een jongen van 24 die dat doet in een brandweeruniform en daar ook een goede reden voor heeft. Maar dat is voor straks.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Pannenkoeken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2.
1: Radio 2.

0: De mannen van Take That op hun blote knieën. Oh, yeah. I want you back for good.
1: I guess now it's time that you came back for good.
0: Terwijl jij misschien nog horizontaal ligt of rustig aan het ontbijten bent, zijn duizenden wandelaars en lopers de dodentocht van Bornem aan het doen. En Robbe Klaas uit Lier is daar één van. Hij wandelt de 100 kilometer samen met zijn broer Ruben en met wat extra bagage ook. Want terwijl de meeste deelnemers gewoon een lichte rugzak meenemen, doen Robbe en Ruben hun tocht in een volledige brandweeruitrusting van maar liefst 20 kilo. Robbe, een goeiemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hoe gaat het op dit moment?
2: Op dit moment weer eventjes goed. Het is wat erger geweest, maar we zitten er eventjes terug aan. Ja. Op de positieve bij.
0: En hoe voelen de benen?
2: Af en toe toch heel zwaar, een paar kleine pijntjes. Maar die moet je vergeten, het positieve naar boven houden.
0: Ja, ja. Ik zei net dat jullie een volledige brandweeruitrusting dragen. Wat is dat dan allemaal?
2: Een volledige brandweeruitrusting bestaat uit een helm, een jas, een broek en een ademluchtfles.
0: Ja, een zuurstoffles. En waarom doen jullie die outfit aan om te wandelen, Robbe?
2: We moesten ons toch een beetje onderscheiden van andere mensen. En we zijn zelf ook brandweerman binnen de familie allemaal. Ja. Dus daarom dat we dat zo hebben gekoppeld.
0: Oké, maar dat maakt het wel extra zwaar natuurlijk, hè?
2: Ja, klopt.
0: 20 kilo extra. Hebben jullie dat onderschat of wat denk je?
2: Zeker en vast. Want we moeten ook gewoon eerlijk zijn. Onderweg hebben we de tactische keuze gemaakt om het even uit te zwieren, om wat warmte kwijt te spelen. Omdat het anders gewoon niet verantwoordelijk meer was. En nee. Dat we onszelf dan gewoon op de brancard gingen brengen.
0: Ja.
2: Dus we hebben dat tactisch eventjes uitgedaan. Maar dat gaat zeker terug weer aan. Moest de warmte helemaal weg zijn.
0: Ja, ja, dus jullie zijn nu gewoon aan het wandelen zonder dat pak, maar je hebt het wel nog mee?
2: Ja, dus we hebben het momenteel eventjes afgegeven. Ja. Zometeen wordt daar een stukje geleverd.
0: Ja.
2: Maar momenteel wandel ik nog alleen.
0: Oké. Okay. Zeg, dus, jullie hebben ook een goede reden om die dodentocht te wandelen, hè? Voor wie of voor wat is dat?
2: Zeker en vast. Onze oma is 4 jaar geleden gediagnosticeerd met Alzheimer. En daarom dat we geld inzamelen voor Stop Alzheimer.
0: Oké, en hoeveel hebben jullie ingezameld ondertussen, weet je dat ongeveer?
2: De teller stond er straks op 4.900.
0: Wauw, ja, dat is het niet mis, hè?
2: Nee, zeker en vast niet. ja. De actie loopt zelfs nog door tot maandag 12 uur 's middags. Dus we hopen zeker die 5k aan te tikken, wat ons einddoel ook was.
0: Ja, en hoe kunnen mensen steunen?
2: Ze kunnen via de Stop Alzheimer website zoeken naar 2 broers, 1 missie. En via die pagina kunnen ze rechtstreeks storten richting okay. Stop Alzheimer.
0: Voilà. Eventjes surfen naar Stop Alzheimer, die website, en dan 2 broers, 1 missie. Hoe belangrijk is het dat jouw broer Ruben naast je loopt?
2: Dat was heel belangrijk voor mij. Echter heeft hij wel al moeten opgeven, omdat hij gewoon niet meer 100 was.
0: Ja.
2: Hij had het koud, warm en had heel veel last van zijn knie, dus om blessures te voorkomen en zijn werk te kunnen blijven doen, heeft hij een tactische keuze gemaakt om te stoppen.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat was wel even een domper voor mij, maar we hebben één doel en ik ga gewoon verder.
0: Oké, okay. En je wordt goed omringd, neem ik aan.
2: Ja, zeker en vast. Op regelmatige basis komen er familie en vrienden nieuwe voorraad brengen, t-shirts, even ondersteunen voor een sociale babbel, zodat je niet op je eentje blijft lopen en dan ben je weer verder.
0: Ja, ja, ja. Zeg, hoeveel kilometer moet je nog doen?
2: Ik zit momenteel op 49,23, dus bijna in de helft.
0: Bijna in de helft, goed. Ik wens je alle succes, Robbe. Ik zou zeggen, veel goede moed in elk geval. En dank je wel voor de babbel. Ik duim mee dat jij de finish haalt, hè?
2: Dank je wel, daar denk ik zeker in vast.
0: Oké, okay, salutjes, dag.
2: Dag, fijne dag.
3: Radio 2, zomerweekend.

Plastic Paradise, de nieuwe van Laura Tesoro. Echt bewonderenswaardig wat die jongen van 24, Robbe, daar aan het doen is in de buurt van Bornem. 100 kilometer wandelen in een brandweeruniform. Heeft het even afgelegd om wat adem te krijgen, maar straks trekt hij dat brandweerpak weer aan. En dat allemaal voor zijn oma Jeanne en voor de Stop Alzheimer Liga. Hij wil 5000 euro ophalen. Momenteel staat de teller op 4903. Dus nog 97 euro te gaan als jij wil stoppen. Of storten beter. Dan kan dat gewoon even zoeken in Google. Twee broers, één missie, Stop Alzheimer. En dan kom je meteen op die pagina terecht. Laat ons hopen, misschien zelfs tijdens dit programma, dat we nog de 5000 euro halen. Ik zou het zo graag toewensen aan die broers. Wij gaan zo stilletjes aan richting 7 uur. Dan krijg je nieuws van ons, hè. Maar eerst nog even deze hier van Clouseau. Louise, goedemorgen.

Er bestaan heel veel liedjes, hè, met vrouwennamen in de titel. En Clouseau heeft daar ook een aantal van gemaakt. Na Marilou, Anne, Domino en Nathalie was er ook Louise in 1990. Maar voor zover ik weet hebben ze nog geen liedje gemaakt met de naam Rafaela, zoals deze hier.

0: Italiaans temperament op de radio. Raffaella Cara, ook bekend van A far l'amore comincia tu. Dit was een minder bekende hit van haar.
1: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Als je houdt van oude fietsen en dito-kledij, dan moet je zeker blijven luisteren, want dan heb ik straks nog een fijne tip voor jou.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Als je houdt van oude fietsen en dito-kledij, dan moet je zeker blijven luisteren, want dan heb ik straks nog een fijne tip voor

0: Brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het zeer lastig is om te blussen. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam dan een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5,0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Er zijn ook heel wat gewonden. Bruggen en huizen zijn ingestort. En duizenden mensen zijn ook op de vlucht geslagen nadat gewaarschuwd werd voor een tsunami. Maar dat alarm is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vieze Olympisch kampioen, een vieze wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

Ja, de spoedartsen en het verplegend personeel van de spoedafdelingen aan de kust, die zaten deze week ook in het nieuws, want die hebben er al een heel erg drukke zomer op zitten. En daarom draag ik deze plaat graag op aan hen, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Dr. Beats. Ja, hopelijk kan jij wegblijven vandaag van de spoed. Maar wat zijn jouw plannen dan wel? Ik kreeg een berichtje in de Radio 2-app van Christine uit Wingenen. Zij gaat vandaag West-Vlaanderens mooiste rijden. Dat is een fietstocht die in Roeselare vertrekt. En ik kies voor de 25 kilometer, schrijft Christine. Dat zal al meer dan genoeg zijn in die warmte. Maar 125 is ook mogelijk. En ik neem aan dat er nog verschillende afstanden mogelijk zijn. Als je zin hebt om te fietsen, dan moet je dus in Roeselare zijn. En ook als jij andere en bijzondere plannen hebt voor vandaag, of ergens een evenement naar een evenement gaat, dan mag je dat altijd laten weten natuurlijk in de Radio 2-app. In Voeren wordt er vandaag gekoerst, niet op carbonnen koersfietsen of met aerodynamische helmen op of zo, maar gekoerst zoals 100 jaar geleden ongeveer. En waarom ze dat doen, dat hoor je straks van ons.

0: Dat was hem helemaal, de hotshot van Stan van Samang. Moelingen, dat is een deelgemeente van Voeren en dat ligt helemaal in het uiterste puntje van Limburg tegen de Nederlandse grens. En daar wordt vandaag een toch wel bijzondere wielerwedstrijd gereden. Als eerbetoon aan Marcel Kerf rijden de Evenepoels en de Van Aerts van Moelingen en omgeving een parcours op oude fietsen en in traditionele kledij. Roger Duisens van het Voerens Amateurtoneel is een van de drijvende krachten achter dat evenement. Roger, een goede morgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, beste luisteraars.
0: Voor wie Marcel Kerf nog niet kent, wie was dat precies?
1: Marcel Kerf is een Voerenaar die eigenlijk heel kort samengevat die de eerste Tour de France heeft meegereden.
0: Oké.
1: En die daar als zesde geëindigd is.
0: Ja.
1: En voor ons allemaal een beetje fierheid. Eigenlijk voor ons is hij de morele winnaar, want hij was een isolé, zoals ze dat toen noemden. Hij had geen ploeg. Dat wil zeggen dat als je aan de aankomst bent, moet je nog eens naar het station rijden, een valies halen, een hotel zoeken en je klaarmaken voor de volgende rit.
0: Ja.
1: En die vijf anderen, die hadden wel een ploeg. Dus,
0: ja, oké. Okay. En waarom vindt u het zo belangrijk om zijn verhaal opnieuw onder de aandacht te brengen?
1: Ja, zijn verhaal opnieuw onder de aandacht te brengen is... dat is eigenlijk ook een idee van Compagnie Sicilia van Gent. Sébastien de Waele, die hebben daar een monoloog... samen met twee muzikanten een prachtige monoloog over geschreven. Die hebben zijn levensverhaal een beetje terug opgeflakkerd, eigenlijk terug aan de aandacht gebracht.
0: Ja.
1: Want zo iemand die dan eigenlijk in laat 1800 dagelijks op de fiets zat. In het begin was het om voor de slagerij van de ouders vis te gaan halen in Maastricht.
0: Mm-hmm.
1: En later was het om saucisson de Paris te gaan halen voor diezelfde slagerij, dat dan samen met zijn broer. En daardoor hebben ze een geweldige training gehad. En daardoor zijn ze dan natuurlijk ook in de aandacht gekomen van mensen in de wielerwereld.
0: Ja.
1: En zijn de profwielrenner geworden laat 1800. Dus eigenlijk pioniers, hè, dus de eerste Flandriërs, zou ik durven zeggen. En dat het sportief luik wordt, het heroïsche sportief luik wordt veel te weinig in de aandacht gebracht. En dankzij Compagnie Sicilia en Sébastien de Waele werd dat nog eens terug opgeflakkerd.
0: Ja. Heb jij die TV-voorstelling al gezien, Roger?
1: Ja. We zijn al twee keer in Gent geweest om ze te gaan bekijken.
0: Al twee keer zelfs.
1: De moeite waard.
0: Ja. Ja.
1: Ja, eerst om ze te ontdekken en dan hebben we met Compagnie Sicilia een akkoord kunnen vinden dat zij dat verhaal van Marcel Kerf, een Voerenaar eigenlijk, dat ze dat bij ons in Voeren kunnen komen spelen.
0: Ja.
1: En dan zijn we nog eens met plezier gaan terugkrijgen. En het is echt de moeite waard. En ook de tweede keer dus.
0: Ja, oké. Okay. Ze waren onlangs op Theater aan Zee. Ze spelen nog een aantal keer ergens in Vlaanderen op verschillende plaatsen. Maar ze komen dus in november, het weekend van 21 november, naar Moelingen. Hè. Zijn er nog tickets voor die voorstelling?
1: Er zijn nog tickets, maar de verkoop of de voorverkoop loopt eigenlijk vrij goed. Of vrij hard, zal ik zeggen. Dus we zitten eigenlijk al flink in de richting van de helft tickets verkocht.
0: Ja, ik heb...
1: Voor iets dat in november plaatsvindt. En ja, oké, dus daar is nog wel wat tijd voor. Maar
0: niet te lang wachten om tickets te kopen.
1: Ja, niet te lang wachten.
0: Nee, want overal raakt dat snel uitverkocht, die voorstelling. En ik heb zeggen dat het echt de moeite is. Nu, om dat een beetje onder de aandacht te brengen, doen jullie vandaag een soort van retro-koers. Hoe ziet die retro-koers eruit?
1: Die retro-koers, ja, we gaan inderdaad zo goed en zoveel mogelijk stijl 1900... Maar fietsen van 15 à 20 kilo, die vinden we niet meer zomaar. Dus we rijden op oude fietsen, maar helaas niet van 1900. Of gelukkig, wie weet. In oude kledij, die maken we dan in Moelingendorp. Want daar zijn vandaag pleinfeesten. Zij beginnen met een mis en met een Maria-processie. En dan daarna is het tijd om feest te maken. En wij mogen een stukje van dat feest meedoen.
0: Mm-hmm.
1: Volgens amateurtoneel dan animeert dan van 2:30 tot 3:30 de retro-koers.
0: Ja.
1: Een klein koersje, een 500-600 meter eigenlijk in het dorp en doen dat rondje 3 keer. Dat noemen we dan 1 koers. En die koers doen we dan 3 keer op die 2 uur tijd.
0: Oké, maar het maakt weinig uit wie als eerste over de meet komt.
1: Het maakt weinig uit. Daar is de Olympische gedachte die eigenlijk meetelt. Deelnemen en plezier maken is veel belangrijker dan winnen.
0: Dus. Ja, maar supporters zijn nog altijd welkom. Natuurlijk vanmiddag in Moelingen. Dankjewel voor de fijne babbel, Roger. Ik hoop dat er heel veel volk afkomt in het weekend van 21 november naar die opvoeringen van Kerf daar in Moelingen. En ik wens jullie voor straks veel volk, veel ambiance en weinig lekke banden, zou ik zeggen.
1: Dat hopen. Mag ik dat nog heel even vragen? Dus voor de mensen die nog willen aan een kaartje komen voor Kerf.
0: Ja?
1: www.vat89.be
0: vat89.be
1: Be.
0: En ja. Vat staat niet voor een vat bier, maar voor voerens amateurtoneel, neem ik aan, hè?
1: Inderdaad, heel juist.
0: Okay. Maar een vat bier zal er misschien vandaag ook wel bij zijn. Santé, Roger.
1: Dat zal er waarschijnlijk ook bij zijn.
0: Oké, dag.
1: Dank jullie wel.

0: Eén brok energie die Jeroen van der Boom, jij bent zo. Straks gaan we eens in de weerkaarten van David kijken.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Pannenkoeken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Elke dag telt voor 2.

0: willen absoluut niet overdrijven. Jennifer Page, It's Just a Little Crush. David, een goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Filip.
0: Ja, Josette uit Bilzen stuurt in onze Radio 2-app. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Ik ben van plan om een regendans te doen als het gaat regenen. En dan zing ik Singing in the Rain. Zit dat erin, David?
1: Wel, niet veel vandaag, maar er zijn wel afgelopen nacht hier en daar wat regen- of onweersbuien geweest. Ja. Soms dus met een zeer lokale stevige plensbui, maar dat bleef niet lang duren. Vooral in het, de noordwestelijke helft zeg maar, van Vlaanderen dat het geval was. En ja, je merkt wel dat er vandaag toch al iets verandert ten opzichte van de voorbije dagen. Er hangen ook wolken aan de hemel, dus het is een mix van zon en wolken. Een plaatselijke regen- of onweersbui, dat kan. Zeer plaatselijk dan, want op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Mm. Met temperaturen die rond 25 graden schommelen aan de zee. In het binnenland zitten we nog rond 30 à 32. En in het uiterste zuiden zelfs tot 34 graden. Morgen, vanavond en vannacht, dan is het meestal droog. Morgen ook. Mm. Met misschien nog wel kans op een bui. Dat kan zelfs al het tweede deel van de nacht morgenochtend vroeg zijn. Maar op veel plaatsen merken we er niet te veel van of valt er weinig. En krijgen we morgen dan temperaturen rond 26 graden nog. Op veel plaatsen aan zee zitten we rond 22. Ook dan een mix van zon en wolken. En maandag is het meestal droog. Maar dinsdag zou er dan wel meer regen kunnen vallen. Tussen 5 en 15 millimeter.
0: Okay.
1: Ongeveer, of 5 tot 10. Ik denk dat over de ganse week, want ook woensdag, donderdag en vrijdag kan er hier en daar soms wel wat regen vallen. Vaak iets meer in het noordwesten of langs de kust, omwille van het warmere zeewater dat neerslag bevordert. Mm-hmm. Gaan we uiteindelijk toch wel een licht wisselvallige week krijgen met temperaturen die meestal rond een 23, 24 graden schommelen. En dat is eigenlijk vrijwel tot het eind van de maand dat we dat weertype doorzetten. Dus dat topzomerweer hebben we gehad. Maar we hebben heel erg lang gehad, dus het is nu tijd
0: voor iets anders.
1: Ja. Zonder dat het helemaal slecht wordt, hè, dat wordt het ook niet. Maar we kunnen wat meer ademen de komende 14 dagen.
0: Dus de kans is klein dat Josette uit Bilzen vandaag al haar regendans zal moeten doen. Maar in de loop van volgende week is die kans wel iets groter dan eigenlijk. Maar ja, Bilzen ligt natuurlijk in Limburg.
1: Het zal op de meeste plaatsen, denk ik, dinsdag en de andere dagen toch wel wat regenen. Ik beloof niet meteen de zonvloed. Het zal op sommige plaatsen wel eens goed regenen, ja.
0: En dat zal goed doen. Dankjewel, David. En maak er een mooi weekend van jij, hè. Dag.
1: Dag.

0: Goedemorgen, het is 7:30 weer in nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al meer dan 800 hectare verwoest in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het erg lastig is om te blussen. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa, die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap. Het is ook de derde medaille voor ons land. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 Zomerweekend.

0: Veel mensen zijn zot van blauwe ogen, maar die van Texas hebben het meer voor a black-eyed boy. Heel veel mensen zijn al wakker, heb ik de indruk, want veel mensen sturen hun plannen door voor vandaag. Linda Ameijen, die gaat naar de Rubensmarkt in Antwerpen. Ja, dat is ook zo'n klassieker, hè? Op 15 augustus is er Rubensmarkt. En dat betekent dat al die marktkramers een beetje verkleed zijn, zoals lang, lang, lang, lang geleden. En dat is wel mooi om te zien. Aline Gelade, die laat weten dat er in Heers vandaag een oldtimerdag is. En dat je daar welkom bent vanaf 4 uur. Kelly Huis, die blijft niet in huis, want zij gaat vandaag met de kleinkinderen naar de kermis in Tielt. En Arnold van Bokstaal laat weten dat er in Balegem vandaag de 12e editie is van Bruisend Balegem. Vanaf 10 uur in het centrum van de gemeente een rommelmarkt, een oldtimer rondrit met tractoren. En dit allemaal wordt omlijst met heel veel muziek op 4 verschillende podia, schrijft Arnold. Met onder andere Gary Hagger, Barbara Dex, Gunther Neefs, Lies en vele, vele anderen. De toegang is volledig gratis. Dus wie zin heeft in oldtimers, rommelmarkt of muziek, die moet dus naar Balegem. En er is nog meer te beleven in Vlaanderen. Radio 2. Het weer wordt wat onstabieler vandaag, met een afwisseling van opklaringen en wolken. Er kan hier en daar ook een bui vallen uit die wolken. Temperaturen worden stilaan wat draaglijker, met maxima van 24 graden aan zee tot 29 in het centrum van het land. Met daarbij een zwakke tot matige wind. En wat kan je doen bij dat soort weer?
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Op de weide naast het kasteel van Braschaat is er vanavond Klassiek in het Groen. Een klassiek concert met als thema de 5 seizoenen. Er is het orkest onder leiding van Dirk Brossé, het koor Fine Fleur en 2 sopranen. Zij brengen muziek van onder andere Verdi en ja, ook Tutu Coutinho. Acteur Lucas van den Einde zorgt daarbovenop voor kippenvelmomenten met Les Feuilles Mortes, een lied van Yves Montand, en L'été Indien van Judas Saint. Alle info vind je ook op braschaat.be.
2: WRT Radio 2.
4: Biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Ja, sommige mensen hebben echt niet veel nodig, hè. Parkje, biertje, vrienden, dat is meer dan voldoende voor Mark Floor en snelle. Anderen die hebben andere plannen, zoals Anita Martin bijvoorbeeld. Die laat weten dat er in Brustum de fly-in op de Dronepoort is en dat de toegang daar gratis is. Ronnie de Man is op weg naar het examen en de fysieke testen voor scheidsrechters in Rumbeke. En Louis Buits uit Aarschot, die gaat naar de Sint-Rochusverlichting vandaag. Ja, dat is inderdaad ook erg de moeite, heb ik van horen zeggen, want ik ben er ook nog nooit geweest in elk geval. Straks gaan wij naar Diksmuiden.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Wart Lemmelijn.
3: Er is maar één weg hoe dat roeien ooit kan renderen en dat ze nummer 1 van de wereld worden, want vanaf plaats 10 verdienen 0 euro. Als ik mag dromen, dan staat dat wel nu zo'n beetje op mijn bucketlist om ooit een eigen programma te maken. Restaurant Misverstand Down the Road. Zo die aard van programma's is geen entertainment, dat is maatschappelijk relevant.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Radio 2.

0: gaat misschien over een vakantieliefje bij Lady Gaga, Alejandro. Het centrum van Dixmuiden wordt vandaag één groot openluchtpodium. Want Markt op Stelten XL brengt straattheater uit binnen- en buitenland naar die boterstad. En Cindy Bakeland is de coördinator van dat festival. Cindy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als je Markt op Stelten XL kort zou moeten uitleggen aan iemand die er nog nooit geweest is, zoals ik bijvoorbeeld, wat staat daar te gebeuren bij jullie?
1: Heel wat natuurlijk. Hè. Het is een dag vol verwondering, humor en spektakel, waarbij dat we opnieuw een heel gevarieerd programma brengen met internationale straat- en circustheater voor alle leeftijden. Ja. Je kunt bijvoorbeeld van de ene locatie naar de andere wandelen, overal iets anders ontdekken, van intieme voorstellingen tot de grootste spectaculaire acts. Mensen komen van over heel de wereld, de artiesten. Dus je gaat eigenlijk een beetje op reis, terwijl je eigenlijk gewoon in eigen streek blijft. En het mooie is dat zowel gezinnen met jonge kinderen als volwassenen iets van hun having gaan vinden of iets als ze leuk vinden.
0: Oké. Van waar komen de artiesten die vandaag in Dixmuiden optreden?
1: Oh, we hebben artiesten uit Argentinië, Oostenrijk, Frankrijk, de UK, Finland, Denemarken, ja.
0: Argentinië, dat is gewoon. Argentinië, dat is de andere kant van de wereld. Komen die speciaal naar Dixmuiden daarvoor?
1: Ah, die zijn eigenlijk op tour door Europa. Ah. Dus we profiteren een beetje mee.
0: Ja, ja. En je zegt op verschillende locaties. Welke locaties zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: We hebben de Grote Markt, we hebben het Stadspark, de Beheinhof, de Vismarkt. Dat zijn eigenlijk een beetje allemaal pleintjes. En daar zijn overal verschillende acts, meer dan één soms.
0: Dus, ja. En welke voorstelling mogen we volgens jou zeker niet missen?
1: Wel, als ik één voorstelling mag uitkiezen waar ik persoonlijk het meest naar uitkijk, dan is dat zonder twijfel We Want You Make Circus Not War. Van het Belgisch gezelschap, 1536. Want die voorstelling vertrekt eigenlijk vanuit een heel bijzonder idee, namelijk de historische link tussen circus en oorlogsvoering. Voor een stad als Dixmuiden is dat wel bijzonder boeiend. Ja. Maar in de plaats van de nadruk op conflict te leggen, kiezen zij heel bewust voor verbeelding, humor en samenwerking. Met dan als resultaat een flink stukje acrobatie en zelfs de heruitvinding van het menselijke kanonskogel.
0: Oké, ben benieuwd.
1: Wat het extra bijzonder maakt, is ook dat er maanden voorbereiding aan vooraf gingen.
0: Ja.
1: Dat de voorstelling nog niet zo vaak in België vertoond geweest is. En eerlijk gezegd hebben we de voorbije weken ook een beetje in spanning gezeten. Met inhouden adem naar het weer gekeken. Want door de opeenvolgende hittegolven was het bijzonder spannend. Want als de voorstelling moest opgevoerd worden met meer dan 30 graden, dan kon die eigenlijk niet doorgaan. Omdat de veiligheidsomstandigheden niet konden gegarandeerd worden.
0: Okay.
1: Maar nu lijken de weersomstandigheden mee te zitten. Dus ik zou zeggen, kom af.
0: Net vandaag is het iets koeler in Dixmuiden.
1: Ja, voilà.
0: Dus dat valt mee voor Markt op Stelten XL. Je zegt, de kinderen mogen ook mee, dus we kunnen er echt een gezinsdag van maken. En ik heb gezien dat er meer is dan alleen Markt op Stelten XL. Er is ook een tweedehands boekenmarkt bijvoorbeeld in Dixmuiden.
1: Ja, wie graag boeken leest of nog iets zoekt, kan zeker een bezoekje brengen aan onze vismarkt, waar die boekenmarkt opgesteld staat.
0: Ja, en terrasjes doen, dat kan ook in Dixmuiden. Toch?
1: Zeker, terrasjes kunnen zeker gedaan worden. En ondertussen kunnen de kleine mannen zich amuseren op een gigantisch kinderspeeldorp die hier op de Grote Markt staat met verschillende springkastelen. Dus zeker. Ik zou zeggen, komt zeker af.
0: Heel veel te beleven.
1: Niet alleen deze zomer dat er heel veel te beleven valt en ook nog de rest van de zomer. Maar we hebben een gigantisch, fantastisch evenementenkalender. En er valt ook op toeristisch vlak heel veel te beleven. Dus aan alle luisteraars en ook de mensen van Radio 2 zou ik zeggen, check een keer onze website www.bezoekdixmuiden.be en gaat zien dat we geen seconden meer vervelen.
0: Voilà, genoeg reclame gemaakt voor Dixmuiden, lijkt mij. We weten wat gedaan in elk geval vandaag of de komende weken natuurlijk. Cindy Bakeland, dankjewel en heel veel plezier. De groeten in Dixmuiden. Dag.
1: Dankjewel. Tot straks. Geen dag.
2: Radio 2. Zomerweekend.

0: even de dansvloer op met Michael Cimbello en Maniac. Ja, de zomervakantie lijkt mij ook de ideale periode om eens een nieuwe sport uit te proberen. En dankzij Sport Vlaanderen kan dat ook. Elk weekend kan je bij Radio 2 in Blankenbergen een sport komen uittesten. Vandaag is dat Aikido. Ja, ik heb totaal geen idee wat dat precies is. Ik moest spontaan aan noedels denken. Maar ik heb even opgezocht en blijkbaar is het een soort van Japanse zelfverdedigingskunst. Waarbij je leert om de kracht van een aanvaller te gebruiken om die aanval te neutraliseren. Als je alles wil weten over Aikido en het zelf eens wil uitproberen, dan moet je dus dit weekend naar de Zeedijk van Blankenbergen. Naast onze Radio 2-studio vind je daar het sportdorp van Sport Vlaanderen. En stel dat je er dit weekend niet geraakt, dan kan je volgende woensdag in Westende ook terecht en donderdag in Knokke-Heist.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

Het is tijd inderdaad om stilletjes aan afscheid te nemen. Liene de Douw leerden we deze zomer kennen met deze plankgas. En Carolien die gaat haar camping zo dadelijk openen bij Radio 2 hier. En ze krijgt uiteraard een gast over de vloer. En dat is niemand minder dan Tom Bonen. Die is er dus straks in de camping van Carolien bij Radio 2. En wij zijn er volgende week opnieuw. Fijne zaterdag.

0: vanavond op VRT1.
1: Wat ook geweldig is, zijn deze prachtige mensen hier, en Niels.
2: Goedenavond, Blankenbergen!
0: Op VRT1 geniet je van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Op VRT Canvas spelen onze Red Lions tegen Frankrijk op het WK Hockey. En op VRT Max vind je nu beide seizoenen van de beklijvende serie De 12. Veel kijkplezier.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. De natuurbrand in de Hoge Venen is erg moeilijk te bestrijden. Er zijn aardbevingen geweest in Spanje en in Indonesië. En op het EK Atletiek wint Jana van Lent brons op de 10.000 meter. In de Hoge Venen is de zware natuurbrand nog altijd niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt. Nina Verhagen, wat is de laatste stand van zaken?
1: Wel, volgens de woordvoerder van de Waalse overheid is er nu al 850 hectare in de vlammen opgegaan.
0: Wint Jana van Lent brons op de 10.000 meter. In de Hoge Venen is de zware natuurbrand nog altijd niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt. Nina Verhagen, wat is de laatste stand van zaken?
1: Wel, volgens de woordvoerder van de

0: Regio's springen bij, onder meer met dieselgroepen en water. De grootste zorg van de brandweer is om te vermijden dat de brand de grote weg oversteekt die van Eupen naar Malmedy loopt. Dat zegt ook Bert Sijsens van de brandweer van Bilze die net is aangekomen.
1: Het belangrijkste is eigenlijk gewoon vooral het vuur proberen in te dijken en binnen het gebied te houden, dat het niet over de weg gaat. Dat eigenlijk de hoofdweg hier gevrijwaard werd, dat het niet naar de andere kant gaat. De bereikbaarheid is op verschillende plaatsen wel wat moeilijk. Het is een veengebied, er zijn niet overal wegen. Dus dat zijn de zaken die we nu aan het bekijken zijn.
0: Ja, en moet het ook nog gezegd, de autoriteiten roepen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan.
2: Dankjewel, Nina. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Bornem zijn een uurtje geleden de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. En alles is probleemloos verlopen, zegt Ilse Robijn van de organisatie, al zal niet iedereen de eindmeet bereiken.
3: We hebben geen incidenten, of toch geen noemenswaardige incidenten meegemaakt deze nacht. Het was ideaal weer om te wandelen of te lopen. We zitten aan een kleine 800 deelnemers die officieel hebben opgegeven. Natuurlijk niet altijd gemakkelijk om in te schatten wat zo'n 100 kilometer met jouw lichaam doet.
2: Alles samen zijn bijna 13.000 lopers en wandelaars gisteravond aan de dodentocht begonnen. Ze hebben tot 9:30 vanavond om aan te komen. In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5.0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7.7. Er zijn ook heel wat gewonden en er is veel schade, zegt correspondent Saskia Koninger.
4: Mensen renden weg, huizen zijn ingestort. Er is nu sprake van evacuaties voor mensen die voorlopig niet meer in hun huis kunnen wonen. Er zijn vluchten afgezegd. Er waren ook beelden van mensen die op de brommer naar hoger gelegen gebied vluchten. Maar dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig. Er was een golf van ongeveer 1 meter hoog, maar een grote tsunami, een grotere golf is uitgebleven.
2: Marokko en Spanje bereiden zich voor op een mogelijk nieuwe toestroom van migranten die de grens willen oversteken naar Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Dat komt omdat er de laatste dagen opnieuw berichten over circuleren op sociale media in Marokko. Bij een vorige poging kwamen daarbij ongeveer 140 migranten om het leven. Mieke Strings, jij bent nu in Ceuta. Hoe heeft Spanje zich nu voorbereid?
5: Ja, Spanje heeft honderden extra politieagenten en agenten van de Guardia Civil naar hier gestuurd. Alle verloven van militairen hier zijn ook ingetrokken en er patrouilleren fregatten bij de grens. Er vliegt een helikopter rond. Aan de Marokkaanse kant van de grens zijn er de voorbije dagen ook versterkingen geweest. Er is een extra hek geplaatst en er zijn honderden militairen naar daar gestuurd. Dus zowel Spanje als Marokko willen duidelijk de boodschap uitsturen. Dit opnieuw proberen, dat heeft echt geen zin.
2: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
6: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
2: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond eerst 1-3 voor, maar Cercle kon scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Vooraan in het nieuws, de grote brand in de Hoge Venen. Er is nu al 850 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op grote dennenbossen. Meer daarover op vrtnieuws.be.
7: Het is een feestdag en het is helemaal rustig op de weg.
8: Radio 2. Camping Caroline.
9: Caroline de Bekker.
7: En goedemorgen. Ik ben wakker. Ik denk dat

0: Prince and I Would Die For You.
1: Camping Carolien.
0: Goedemorgen. 15 augustus is vandaag feestdag. Er zijn mensen die al goed uit bed zijn, zie ik hier in de Radio 2-app. Een goedemorgen aan iedereen. Camping Carolien, dat is natuurlijk 3 uur lang het hebben over de zomers van mijn gast. En die gast vandaag, dat is de bom van Balen, Tommeke Bonen. Een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe vroeg heb ik u uit bed gehaald?
2: Ik had geluk vandaag. Ik ben om 5:40 kunnen opstaan. Want normaal is een baby altijd wel iets vroeger wakker. Maar dus het was relatief goed. Goedemorgen.
0: Ja? De baby slaapt sinds kort hoor, hè?
2: Ja, de laatste weken begint ze het goed te doen. Ze slaapt toch al tot begint zo 6:30, 7:30 is een uur aan het worden. Zo. Maar het was vroeger echt tot 4 weken geleden nog veel opstaan.
0: Ik vind dat je er opvallend goed uitziet om zo'n baby van 11 maanden te hebben.
2: Dank je wel.
0: Ja, trouwens, mensen, je kan meekijken via de televisie. We zijn op Canvas te zien op dit moment. Maar ook natuurlijk via VRT Max. 3 uur lang, hoe gaan we dat doen, beste Tom? Ik ben heel blij dat je hier bent op de camping. Maar kamperen, je hebt sinds kort voor het eerst gekampeerd in je hele leven.
2: Ja, dat klopt. Allee, ik kom natuurlijk uit een wielercarrière, dus vroeger de zomers, totdat ik eigenlijk redelijk professioneel bezig was, hadden we nog af en toe wel eens een vakantiegevoel. Maar meestal was dat koers bij ons. Dus kamperen was er zeker niet bij in mijn jeugd. En dan vorig weekend hebben wij met een hele hoop vrienden, met de papa's en de kinderen, bij mij in een tuin gekampeerd. En dat was fantastisch. Dat was het beste weekend van de zomer.
0: Echt waar? Ja, ja, het waren 9 kinderen, 4 papa's, hè?
2: Ja, klopt, ja. Dat was superleuk geweest.
0: Ja, en niemand is s'nachts binnen gaan slapen van de grote schrik of zo?
2: Nee, helemaal niet. De kinderen zijn al relatief groot allemaal. Dus het was keiplezant. We hadden zo aan die volksspelletjes gedaan en de hele dag was goed bezig gehouden.
0: Ja, en een goede matras gekocht voor in de tent, want dat is echt noodzakelijk, hè?
2: Absoluut, ja.
0: Ja. En is het voor herhaling vatbaar?
2: Ja, ja, we zijn al aan het kijken om misschien in het najaar, als het wat kouder is en wat natter, dat we ze kampvuurken kunnen aansteken. Dat hadden we nu natuurlijk niet gedaan met de droogte.
0: Geen goed plan.
2: Eind oktober of zo, dat is wel, ik vind dat ook wel leuk. Ook als het al een beetje fris begint te worden, dat je een vliesje moet aan. Dus we zijn al van plan om het najaar het nog eens te doen.
0: Ah, een beetje weerstand. Mag ook niet te gemakkelijk zijn voor Tom Bonen natuurlijk.
2: Nee, inderdaad.
0: Nee. Dankjewel om hier te zijn, beste Tom. 3 uur lang gaan we het samen moeten trekken. Het laatste uur ben jij de DJ op mijn campingdisco. Je hebt je favoriete zomerplaten mee. Ik hoop dat ik jou daar niet mee belast heb, want dat is moeilijk, hè? 15 zomerplaten kiezen.
2: Voor mij is dat heel moeilijk, omdat ik heb een hele brede muzieksmaak. Ik heb een beetje gekozen...
0: We hebben het gemerkt.
2: Ja, ik heb een beetje gekozen voor nummers waar ik effectief wel nog zomerherinneringen aan heb. Die waarschijnlijk toen een tijd op MTV kwamen en zo in een tijd. Maar het is zeker niet... Allee, ik heb nogal een breed oeuvre, zal ik zeggen.
0: Een breed oeuvre, oké. Maar dat is voor straks eerst rustig aan wakker worden met dit bommeke. Zouden de mensen daar al klaar voor zijn?
2: Dat is lang geleden.
0: Van Ekkelpoel en Tom Bonen.

wolf. Van alle schapen en de bij mij dat ik heb bij mijn samurai. En de pyromaan. Hij steekt de koester in de fik, belanger geen een bangerik. En hij beslist. Of dat hem galleke raketten uit de boeën en gefret. De dirigent. Hij garandeert er zijn, ik kring nu welke vullotringeling. Als ze me denken,

Tommeke, wat doe je nu? Tom Bonen gaat weg.

0: Ziet en Tom. Weet je nog wanneer het was? Ziet en Tom, supporterslied van Echelpoel.
1: 2017, ja. Mijn afscheidsjaar.
0: Laatste wedstrijden.
1: Ik weet dat Studio Brussel toen een Thijs gecontacteerd had om deze versie te maken van zijn nummer. En dat is echt wel blijven plakken. Heel dat voorjaar was dat het nummer op de radio.
0: Overal.
1: Hij heeft het wel extra speciaal gemaakt. En het grappige is, mijn kleinmannen spelen dat nu soms nog.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oh ja, want de meeste kinderen hebben zoiets van, oh, het interesseert me niet, maar die van jou wel.
1: Nee, koers, ik denk dat die amper weten wat ik ooit gedaan heb in de koers. Ik was anderhalf dat die gestopt zijn en bij ons is niet echt de koers heel hard nog aanwezig. Maar ja, natuurlijk, ze kijken af en toe nog wel eens op YouTube en zo en dan vinden ze dat wel iets van terug. Hè.
0: Zijn ze nu al uit hun bed?
1: Ja, dat denk ik niet, nee. Ze zijn de beginnende tieners. Dus van vroeger was dat ook altijd 6:30, 7:00. En nu de laatste 2 jaar, dat is zo richting... Als je ze niet wakker maakt, is het 9:30, 10:00 aan het worden.
0: Ja, Tom, we gaan zo dadelijk eens naar jouw kindertijd in de Kempen. Dan zitten we in de jaren 80 in de Kempen. Ik heb daar heel veel vragen over. Want hoe heeft Tom Bonen zijn jeugd doorgebracht in de zomers? Van welke leeftijd ben jij beginnen koersen?
1: Ik heb mijn eerste wedstrijdje gereden, want dat was toen nog zonder licentie, zo'n een proefwedstrijdje. Dat was op het circuit van Zolder. Het schoolkampioenschap noemde dat, was ik 12 jaar.
0: 12 jaar. Ja. Wat gebeurde er daarvoor in de Kempen bij Tom Bonen en zijn familie? Dat is voor zo dadelijk.
2: Met Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
3: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
4: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
7: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Yeah! De muzikanten zijn er al.
9: Nu nog de zomerhits.
8: Woo!

0: Babet, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: Radio 2.

0: Coolio en Gangsta's Paradise. Dan was jij ook een puber, hè, Tom Bonen?
1: Toen was ik 14, 15 jaar, denk ik.
0: Cool was dat, hè?
2: Ja,
0: Michelle Pfeiffer.
1: Ja, goeie tijd meegemaakt, eigenlijk. Ik denk dat wij echt zo wat de prime van de mensheid hebben meegemaakt in ons jeugd.
0: Dat is zo.
3: Camping Carolien.
4: Carolien de Bekker.
3: Radio 2.
0: En vooral een jeugd zonder smartphones. Maar we moeten toch eens even de jaren 80 in, Tom Bonen. Jij bent geboren in 1980, Mol. Dat de Kempen in de jaren 80. Ik was onlangs gaan kajakken in de Kempen op de Grote Neten.
2: Ja.
0: Dat is toch wel iets. De Kempen, dat is toch wel iets. Bij elke bocht stond er iemand een blik bier open te trekken en te kijken naar het water.
1: Ja, was dat slecht?
0: Groepsgevoel, alcohol.
1: Ja, dat is wel, ja, bij ons. Ik denk dat een Kempenaar een stille levensgenieter is. Ik zie mezelf ook eigenlijk niet echt snel in een andere streek van België of in de wereld gaan wonen. Ik ben echt wel redelijk homebound op dat vlak.
0: Ja, want je bent geboren en getogen daar, hè?
1: Ja, ik woon er ook gewoon heel graag. We zitten in het groen, in de bossen. Er zijn voldoende goede restaurants op korte afstand. Goede scholen. En ja, zo dat samenhorigheidsgevoel, dat is bij ons echt wel sterk aanwezig nog.
0: En die zomers als kind, was dat heel anders dan de zomers vandaag? Hoe heb je die ervaren?
1: We hadden een heel onbezonnen jeugd. Wij woonden in de Brede Els in Balen. Tegenover ons huis was een heel groot stuk braakliggend grond. Zo, waar wij konden spelen en ravotten. Er waren bomen, er waren wat heuveltjes, er was een bamboeveld. Dus mijn jeugd heeft bestaan het legertje spelen vroeger.
0: Jij en je broer Sven, hoeveel zit met alle vriendjes in de buurt?
1: Ja, we hadden een straat met heel veel jonge kinderen eigenlijk. Dus dat was superleuk. En er was ook nog geen gevaar. Dat bestond niet. Dat werd niet benoemd.
0: Dat was pré-Dutroux.
1: Ja, van alles. Wij mochten 's morgens vertrekken om 8:30, 9:00 als wij ontbeten hadden. En wij kwamen om 10:00 s'avonds terug thuis. En dan moesten ze roepen van heel ver. Hoorden wij dan zo, Tom, Sven, naar huis komen.
0: Dus in bad.
1: Tegen ons goesting naar huis altijd. Dus dat was inderdaad een heel onbezonnen tijd.
0: Wauw. En dat was dan ook nog eens dicht bij de plassen in Mol.
1: Ja.
0: Dat is toch ook wel iets waar je heel vaak naartoe bent geweest, hè?
1: Ja, absoluut. We hadden in de plas van Sunparks in Mol eigenlijk. Als je dan het stukje van Sunparks, en je kent daar de weg een beetje. Je kunt heel gemakkelijk eigenlijk aan de andere kant van je plas geraken. En dat zijn zo'n paar van die plaasjes, zo wat strandjes en landtongen. En daar hebben wij denk ik duizenden keren gaan zwemmen. Ongelooflijke jeugd gehad.
0: Jij houdt daar nog altijd van, hè? Van die, dat vormt je wel. Als je in de natuur bent opgegroeid, daar wil je toch altijd terug naartoe?
1: Dat is mijn rustpuntje, denk ik wel. Zo. Mijn eikpuntje, dat kan ik zo wat gronden. En, ik ga dan nu soms nog zwemmen, dat mag eigenlijk niet. Dus ik kan het nu toegeven, ik doe dat toch. Maar ik vind dat fantastisch. Ik vind open water goed. Ik hou wel eens van een plonsje in een zwembad om af te koelen, maar ik ben geen zwembadzwemmer. Ik ben een zee- en een vijverzwemmer.
0: Ah ja, ja. Ja, de natuur eigenlijk. Hè? Want je zit daar dan ook vlakbij het Zilvermeer. Ja, de plassen. Dat is niet hetzelfde dan, hè?
1: Nee, dat is...
0: De plassen is Centerparks en dan heb je het Zilvermeer. Dat is...
1: Het Zilvermeer was dan zo, ja, één, inkom betalen. Dat deed wel niet graag. Plus ook had dat gevoel zo. Je ging daar binnen, handdoekjes op het strand leggen tussen duizenden andere mensen. We hadden zo'n verborgen plaatsjes wel. We spraken daar af. En dan zaten we dan met 10, 15, 20 man soms op zo'n strandje. Iedereen bracht zijn eigen drinken en eten mee. En een geweldige jeugd daar.
0: Fantastisch. Jij ging ook graag naar speelpleinen. Je bent trouwens ook mee op kamp geweest. Was dat iets dat je graag deed? Want je had zo de kinderen die dat graag doen en je had de kinderen die dat niet graag doen. Hè?
1: Ja, de avonturier heeft altijd wel aanwezig geweest in mij. Ik deed dat heel graag. Ik heb dat maar één keer gedaan, omdat ik toen het jaar nadien eigenlijk beginnen koersen ben. Ik ben 1 jaar bij een jeugdbeweging geweest, bij de KSA. Maar de speelpleinen, dat was dan enkel in de zomer en dat past wel wat beter bij mij, dacht ik. En ik ben 1 keer mee op kamp geweest. Ik denk dat dat ergens in de regio van Borlo, Gingelong of zo was. En dan een heel goede zomer gehad.
0: Je lijkt mij zo een zondagskind. Alles was plezant. Alles ging goed.
1: Ik leef heel graag. Ik geniet enorm graag van het leven. Ik ben iemand dat eigenlijk in alle situaties altijd het goede wel zie. En ik ben echt een levensgenieter.
0: Heb je dat van je ouders?
1: Ik denk het wel, ja. Ik ben, als ik als mama's en papa bekijk, die zijn anders dan mij, maar ik heb heel veel gelijkenissen met beide van hen. Ik heb natuurlijk ook een heel ander leven gehad. Hè. Ik ben op mijn 18 jaar de wereld ingetrokken en eigenlijk een grote ontdekkingsreis gedaan van bijna 20 jaar met de koers. Je komt in zoveel culturen en samenlevingen en je komt zoveel mensen tegen dat je een hele brede bril krijgt. Dus ik denk dat ik op dat vlak wel anders gevormd ben dan hen, maar de basis is zeker hetzelfde.
0: Daar gaan we straks naartoe, hè, naar hoe jij je zomers doorbrengt als volwassen mens. Maar we blijven even in je kinderjaren hangen, want ik vraag me af of de familie Bonen ook wel eens op vakantie ging. Maar dat is voor zo dadelijk. Trouwens, goedemorgen iedereen. Dit is Radio 2, Camping Carolien, met Tom Bonen en Jeremy Vrielink.

0: is op weg naar zichzelf. Het is 8:30. Tom Boonen hier bij mij in de studio over zijn zomers als kind. Want we zitten nog steeds in jouw kindertijd. Heerlijke jeugd gehad in de eindeloze velden van de Kempen. Maar gingen jullie wel eens met het gezin naar het buitenland? Want de jaren 80 was een overgangsperiode. Hè? Zo mensen, ja, sommigen gingen al in het buitenland op vakantie, anderen weer niet.
1: Onze eerste vakantie naar het buitenland, en met vliegtuig ook voor mij, ik denk dat ik toen 1 jaar of 10 moet geweest zijn, dat was naar Tunesië. 9 of 10 jaar. Ja. En ja, dat waren van die vakanties, zo pakketjes dat je ging kopen en er is een reisbureau. Hè? Dus je kon nog niet veel opzoeken. Je
0: moest in plastic mapjes
1: zelfs. Ja, je moest naar een reisbureau gaan en dan samen gaan kijken en foto's scouten van ja, dat ziet er goed uit, dat ziet er goed uit. Dus dat was altijd wel een beetje op goed geluk, denk ik dan maar. Maar dat was een hele leuke vakantie. En mijn ouders zijn natuurlijk ook niet de mensen die heel veel gereisd hebben in die tijd. Dus je komt er toch in een volledig andere cultuur terecht. En dat was voor hun ook wel een beetje wennen, zo'n begin.
0: Ja, en ik vraag me altijd af, als je op je 9 à 10 jaar voor de eerste keer vliegt, hoe is dat? Doe je het dan in je broek?
1: Ik kan me dat echt niet herinneren eigenlijk, nee. Vliegtuig. Dus ik denk niet dat je daar toen echt schrik van hebt gehad of zo. Maar ja, dat is spannend, hè. Maar ik zeg het, ik heb van die reis zelf, de vlucht zelf, heb ik eigenlijk heel weinig herinneringen nog. Ja. Dat is ergens opgeborgen geraakt, denk ik.
0: Oké, maar wel aan de bergen in Oostenrijk, hè?
1: Dat wel, ja. Toen zijn we met een auto geweest naar Oostenrijk, een klein berghotel ergens bij de Moetie. Was een zwembadje aanwezig ook. En daar heb ik ook een heel mooie vakantie gehad.
0: Ja, maar je broer Sven die was wel aan het blijten. Jij vond het fantastisch. Want je hebt bergmensen en je hebt mensen die bergen haten.
1: Ja, mijn broer die wandelt niet zo graag. Hè. En nu de laatste jaren wel, dat is ook een sportieveling geworden. Maar toen was dat echt nog met huilen en ik wil niet. En blijft hij maar wachten en we zullen speed wel terug oppikken. En dan kwam je terug achterna gehuppeld natuurlijk. Ja. Maar ondertussen is dat ook een sportieveling geworden.
0: Zeg maar, vanaf welke leeftijd begon de koers jouw zomers te beïnvloeden? Daar straks zei je zo 12, 13 jaar dat je je eerste race won. Hoe is het dan pas dat jij voelde van, hey, hier zit iets in?
1: Ik had eigenlijk niks met koers, totdat een vriend van mij in één keer afkwam. Ja, er is een scholenkampioenschap op het circuit van Zolder. Daar kan je meedoen zonder licentie. En er stond een oude koersfiets van onze papa bij ons in de garage. En ik zeg, alles goed, ik zal meedoen, dan moet hij niet alleen gaan. Dus ik heb mij mee ingeschreven met hem. En ik won die wedstrijd direct, maar daarvoor had ik niks met koers. Echt niks.
0: Sorry, ik vind dat zot. Nee, dat is echt gek.
1: Ik ben gewoon toevallig, had ik ontdekt dat ik daar goed in was. En dan is de vonk wel overgeslagen. Want als je op die leeftijd natuurlijk iets wint, ja, dat gevoel dat was onbeschrijfelijk. Al voor de eerste keer, maar wat ben ik hier aan het doen?
0: Ja.
1: Ik had ook niet echt ervoor. Ik heb een klein beetje gebasket even. Maar ik heb niet echt zo groepsporten of ploegsporten gedaan ervoor. Dus dat was eigenlijk voor mij iets van de eerste keer dat ik echt in sportkringen terechtkwam.
0: En dan vanaf alle zomers?
1: Dan was
0: koersen.
1: Het jaar daarop, want ik heb dan maar één wedstrijd gereden. Dat was het najaar geloof ik. En het jaar daarop begon in België voor de eerste keer. Want vroeger mocht in België niet koersen tot bij de nieuwelingen. Dus dat was vanaf uw 14 jaar. Dat jaar daarop kon je zo'n aspirantenopleiding gaan volgen. En dan kon je zo, ja, behendigheidsproefjes, een beetje basis kennen van een fiets. En hoe dat je moest gedragen in een peloton. En als je die cursus had gedaan, dan mocht je voor de eerste keer in de geschiedenis in België vanaf je 12 jaar, ik denk 10 koersen rijden of zoiets. Dat waren dan koersjes van 25 kilometer. Dus ik heb dat dan gedaan. Dat jaar ook al direct 2 of 3 wedstrijden gewonnen, denk ik. En dan 2 jaar aspirant geweest en overgaan naar nieuweling. En ik denk dat ik echt serieus in de koers ben beginnen geloven vanaf de junior show.
0: En dan ben je hoe oud?
1: 16 jaar was ik eigenlijk al wel echt goed. Toen won ik heel veel tijdritten. Ik was eigenlijk een tijdrijder vroeger. Maar in België was dat toen nog niet echt een platform voor om die jongens op te vangen. We waren klassieke renners en sprinters en noem maar op. Maar ik heb mijn eerste WK als jongste deelnemer in San Sebastian gedaan. Als in eerste jaar junior in de tijdrit. En daar hebben ze mij ook opgepikt. Allee, dat jaar hebben ze mij helemaal opgepikt in de nationale ploeg. En toen ben ik het serieus beginnen nemen.
0: Ah, oké. Maar dan zit je daar vanaf je 13 en je wint je eerste koers dan. Je bent 13 jaar en dan merk je, wow, we gaan hier moeten beginnen trainen, want er zit iets in. Is dat dan van alle vakanties zijn tot vanaf dan koersen?
1: Ja,
0: of was er dan toch nog een beetje uitgaan? En,
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, omdat, zeker in die eerste jaren, ik was nog heel jong, dus het was uitgaan was nog geen sprake van. Maar die wedstrijden waren altijd een zomervakantie. Er waren geen wedstrijden in het voorjaar. Dat begon in 1 juli en dat eindigde in 31 augustus. Dat was echt gedaan om de ouders te ontlasten. Nu kon ik een heel programma rijden als aspirant. Maar toen was dat enkel in de zomervakantie. Dus die jaren was dat enkel koers, koers, koers. En dan vanaf het moment dat je dan, ja, junior wordt, ja, dat was echt al serieus. Dus dan zijn de zomers ook helemaal weg. Want dat zijn de belangrijke wedstrijden vaak in de zomervakanties. Want die zit met schoolgaande jeugd natuurlijk nog. Dus die proberen allemaal in die 2 maanden zo alles te plannen. Dus er waren heel veel wedstrijden altijd.
0: En verdiende jij daar dan al goed mee? Want, oh ja.
1: Ik had prijzengeld, hè, maar ja, voor ons in een tijd, dat was gigantisch. Hè. Ik had niks. En ik begon te koersen om een idee te geven. Ik denk dat toen bij de jeugd de eerste prijs 1750 frank was of zoiets.
0: Maar daar kun je dan wel eens het zilver meer van mond mee binnen gaan.
1: Ik had een jaar dat ik meer dan 20 wedstrijden won en dan nog eens 30 keer tweede was. En, dus ik had ik soms jaar dat ik echt 100.000 frank verdiende toen in een tijd als klein manneke.
0: En wat gebeurt er dan met dat geld?
1: Ik moest mijn eigen materiaal betalen de eerste jaar. Dus dat ging eigenlijk allemaal terug de koersen. Ik heb mijn eerste koersfiets van onze papa gehad. En dat was een maatframe, dus al wel, maar dat was nog in staal en alles met een basisgroepje op. Hij zegt, kijk, als je het hier niet meer kunt, dan gaat het nooit kunnen. En alles wat erbij komt, moet je zelf betalen. Dus rijd er maar voor. En ik had die boodschap goed begrepen.
0: Slim van u, papa.
1: Ja, en daardoor zorgde ik ook heel goed voor mijn eigen materiaal, omdat ik moest het zelf betalen.
0: Ah ja, tuurlijk. En zijn die vrienden dan van toen dan ook overgebleven?
1: Enkele, ja. Maar niet veel eigenlijk. Maar ik heb in de koers een paar goede vrienden gemaakt. Natuurlijk, ja, de mensen die nog in de koers zitten, die hebben het ook allemaal druk. Zelf heb ik het ook druk. Maar uit de jeugd denk ik dat ik nog een vriend of twee heb overgehouden. Zo. Echt op die periode. Zo. Ja. Middelbaar en die eerste jaar in de koers.
0: Kijk, Viviana uit de Senderlo is ook al wakker en ze zegt, mijn zoon Willem heeft bij Tom nog in de lagere school gezeten. En ja... Als inwoners van Balen supporterden wij bij elke koers. Vooral met Steeg Kermis.
1: Ja, dat was vroeger ook een wedstrijd in Steeg. Maar die heb ik nooit kunnen rijden. Er waren twee wedstrijden in Balen bij de jeugd. Ik heb er één kunnen winnen. Dat was één in Balen Centrum. Ik denk dat dat met 11 juli was. Dat was een criterium in het centrum. En dan mijn grootouders, die waren van De Most, een Steeg, dat hing er tegenaan. Maar die wedstrijd heb ik nooit kunnen rijden. Ik weet eigenlijk niet waarom.
0: Oké. Wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Ja. Maar goed, we gaan zo dadelijk verder. Jouw zomerzin, je wordt ouder, je gaat puberen. Daar heb ik toch ook wel wat vragen voor. Over Tom Bolen.

0: Harry Styles en American Girl. Het is 20 voor 9, Tom Bonen in de house. Allee, in de tent eigenlijk, dit is Camping Carolien. We gaan zo dadelijk naar zijn hormonale jaren. De zomers van Tom Bonen.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.

0: The Style Council en Shout to the Top.
1: Camping Carolien.
2: Carolien de Bekker.
0: Ja, ja, Carolien de Bekker met Tom Bonen vandaag. Ik ben zo blij, Tom, dat jij hier bij mij op de camping zit. Ik zal het eens zeggen voor de mensen die net wakker zijn. Hè. Tom heeft voor de eerste keer in zijn leven gekampeerd. De afgelopen paar weken geleden was dat.
3: Vorig weekend.
0: Vorig weekend. Ja. En hij vindt het tof, dus ik denk het is voor herhaling vatbaar. Maar we moeten toch eens terug naar jouw puberteit. Daar zijn we aanbeland. De zomers van een puberende Tom. Voor gewone stervelingen, Tom, is dat, en vooral in de Kempen, is dat wat hangen, uitgaan, liefjes opdoen. Hoe is dat voor jou geweest? Want jij zat al heel de tijd op je fiets in plaats van...
3: Ik had een heel, heel duidelijke missie op die leeftijd. Dus ik denk, ik heb ook niet echt zwaar gepuberd of zo. Helemaal niet eigenlijk. Ik denk, als je dan om mijn ouders gaat vragen, was ik een heel gemakkelijk kind. Tot op een bepaald moment. Hè. Maar mijn
0: op je 25ste
3: heb ik het leven nog ontdekt. Ja. Ik denk dat ik... 14, 15 was. En ik had een super duidelijke missie in mijn leven, wat heel zeldzaam is bij een jong iemand. Ik wist wat ik wou worden, ik wist wat ik wou doen, ik wist hoe hard ik ervoor ging werken of moest werken. Dus ik heb eigenlijk niet echt gepuberd. We gingen zo 1 of 2 keer per jaar naar een vuifje in de winter. En misschien oudjaar, zo vanaf 16, 17 jaar dat we op stap gingen, maar dat was het. We gingen eigenlijk niet op stap. Altijd treinen.
0: Nooit gemist? Want de zomers dat is uitgaan.
3: Ja,
0: dus, op de fiets zitten, omvervallen.
3: Maar wij hadden ons dagen dan. Ik moest gaan trainen. Dus dat was ik al wel 15, 16 jaar. Toen begon dat ook wel dat we iedere dag gingen trainen. Daarvoor was dat vooral woensdag namiddag. En met de fiets van en naar school. Dat was ook al best ver. Dat was toen nog voldoende bij de nieuwelingsjes. Maar vanaf dat je junior wordt, ja, dan moest je toch al alle dagen gaan trainen. Dus dat was ook in de zomervakantie zo. En dan trainden wij 's morgens. En dat was een namiddag naar de put zwemmen. En ravotten en spelen. Maar dat was niet echt van op stap gaan 's avonds.
0: Nee. Allee, kom, ik ga het vragen. Heb je veel vakantielieve gehad?
3: Vakantielieve? Niet echt, nee. Ik heb mijn eerste liefje gehad. Echt serieuze liefde. Allee, ik heb er een paar gehad als ik wat jonger was. Maar dat is wel een ontdekkingstocht nog. Maar mijn eerste serieuze liefde was ik 16 jaar of zo. En dat was al direct serieus. Dan ben ik een paar jaar bij geweest. Dus ik was niet zo'n fladderaar.
0: Een standvastige man.
3: Ja.
0: Ja. Kregen jullie ook vakantie van de koers? Of was dat echt elke dag paraat staan?
3: Ja, net zoals ik er straks al zei, de koersen waren hoofdzakelijk in de zomervakantie, ja. In de vakanties, omdat wij nog schoolgaande jeugd waren. Dus daar werd wel rekening mee gehouden dat er echt veel wedstrijden in de vakanties waren. En net daarom hebben wij niet veel in het buitenland gezeten om vakantie te vieren. Dat was altijd van de wedstrijd naar wedstrijd naar wedstrijd. En ik denk dat dat nu nog zo is bij de jeugd. Ik heb er eigenlijk geen idee van. Maar ik denk dat de grote wedstrijden nog altijd vooral in de vakanties plaatsvinden.
0: Mm-hmm. Vakantie voor jongeren is vaak ook festivals. Heb je dat meegemaakt als jonge gast? Zo?
3: Ik heb mijn eerste festival gedaan als ik 38 was.
0: Allee, ja. Serieus?
3: Ja, klopt. Ja.
0: Wauw, dus dat zat er ook niet in?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, ik heb wel een paar keer, als ik prof was al, dat was altijd zo 2 weken of een week na Parijs-Roubaix. Koningsdag of Koninginnedag was dat nog in Amsterdam. Daar konden we dan zo net nog eens een keer naartoe gaan. Dat was dan een dag.
0: Oh, dan kreeg je de Hollandse hoenpapa.
3: Ja, maar dat was van alles. Er waren al 4 verschillende feesten. Hè. Dat konden we wel doen. Dus dat is het dichtste bij een festival dat ik eigenlijk geweest ben in mijn jeugd.
0: Oké. Okay. En herexamen?
3: Nooit gehad.
0: Nooit gehad?
3: Nee, ik ben altijd een vlotte student geweest. Laat ik zeggen. Ik ging niet graag naar school, omdat ik zoiets had van... Allee, we gaan hier 20 individuen door hetzelfde de mal duwen. En dan moeten allemaal hetzelfde resultaten komen. Ik kon dat niet goed tegen. Maar ik ben wel altijd gewoon goed naar school geweest. En er goed door geweest.
0: Maar jongens, wat een droom van een kind was jij. Ik hoop dat je er ook zo'n gaat hebben in je puberteit.
3: Ja, ik hoop het ook.
0: Ja. En de eerste keer alleen op vakantie, want dat is voor heel veel mensen zoiets heel memorabels. Ik vraag daar altijd naar, omdat op een gegeven moment ben je oud genoeg om met je vrienden of zo, of met je lief op vakantie te gaan. Weet je dat nog?
3: Ja, we zijn naar Tenerife geweest toen. Ik denk dat ik 19 was. 19 of 20 was.
0: En dan, was dat al met je lief dan?
3: Dat was met mijn lief aan toen. En met mijn vriend koppel eigenlijk nog. We zijn toen met ons 4 naar Tenerife geweest, naar zo'n all-in hotel. Natuurlijk, want dat moet dan gemakkelijk zijn. En eigenlijk was dat wel een zalige vakantie. Ja.
0: Ja.
3: Maar dat was niet in de zomer, dat was na het seizoen. Dus dat zal ergens half oktober of zo geweest zijn, denk ik.
0: Zomer was echt... eigenlijk is dat altijd een beetje voor jou geweest. De zomer is gewoon werken.
3: Ja, we gingen soms, heel soms, na een druk voorjaar naar Roubaix, zo'n paar dagen weg om eens even weg te zijn van alles en wat warmte op ons lijf te hebben. En dan de vakanties waren na het najaar, hè, oktober, november.
0: Ja, ja. Trouwens, deze zomer, Tom, hoe druk was die nu toch ook weer? Van de ene talkshow in de andere. Vive le vélo, congé payé. Voorbereiding van het nieuwe talkshow met Ruben van Gucht. Dat is ook wel wat, hè?
3: Ja, ik ben
0: een drukke zomer.
3: Ik ben ook nog iets anders aan het opnemen, maar daar later meer over. Dat zat er ook nog tussen. Want ik ben in juli, denk ik, 4 dagen thuis geweest. Maar ik heb dan voor congé payé hebben we toch als Giselle kunnen meenemen. En dan zijn we nog een weekje daarna op vakantie geweest met heel het gezin.
0: Ja, maar toch nog.
3: De grote kinderen wouden niet mee aan congé payé. Die hadden van, dat gaan we niet zitten. Het is snel wat volk.
0: Ah ja, oké. Goed, we gaan straks de zomers van je van de kampioenschappen gaan herbeleven, hè, Tom. Dus blijf rustig zitten. Trouwens, iedereen die aan het ontbijt zit of aan de pistolekes, een goeiemorgen en fijne feestdag vandaag. Elke dag telt voor twee.

0: Eind jaren 90 was het Tarkan met Simarik. Zo dadelijk meer Camping Carolien.
1: Hey jij. Ja, jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater.
2: Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zo dadelijk meer Camping Carolien. Toch eens horen hoe het nieuws zit voor van... Het nieuws, wat zeg ik nu? Het weer voor vandaag. Maar eerst het nieuws van 9.
4: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen worden alle middelen ingezet om de zware natuurbrand te bestrijden. De brandweermensen hebben de hele nacht gewerkt. Nina Verhagen, wat is de situatie nu?
6: Wel, naar schatting is al 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Het gaat om een van de grootste branden ooit daar in de regio. Er zijn geen slachtoffers en er worden ook geen evacuaties gepland van dorpen of zo. Want de brand doet zich dus alleen voor in het natuurgebied zelf. En de prioriteit voor de brandweer is om de brand te omschrijven en niet de hoofdweg te laten oversteken. Dat vertelt Bert Sijsens van de brandweer van Bilze, die ook ter plekke is.
7: Het belangrijkste is eigenlijk gewoon vooral het vuur proberen in te dijken, binnen het gebied te houden, dat het niet over de weg gaat. Dat eigenlijk de hoofdweg hier gevrijwaard werd, dat het niet naar de andere kant gaat. De bereikbaarheid is op verschillende plaatsen wel wat moeilijk.
6: De verwachting is ook dat er nog heel lang geblust zal moeten worden, want de bodem zit vol turf, dat heel brandbaar is. Het vuur kan dus diep in de bodem blijven smeulen en later opnieuw opflakkeren.
5: Afwachten dus, dankjewel Nina.
7: Als hier gevrijwaard werd dat het niet naar de andere kant gaat, de bereikbaarheid is op verschillende plaatsen wel wat moeilijk.
6: De verwachting is ook dat er nog heel lang geblust zal moeten worden, want de bodem zit vol turf, dat heel brandbaar is. Het vuur kan dus diep in de

0: In Bornham in de provincie Antwerpen zijn om 7 uur de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Tot nu toe is alles probleemloos verlopen, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
1: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1.000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
0: De deelnemers aan de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond om aan te komen. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden van het land en vernielde een huis. Er vielen ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en op Libanon bijna 6 maanden geleden zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. In het oosten van Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zware aardbeving. Duizenden mensen zijn gevlucht uit vrees voor een tsunami aan de kust, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Er is wel veel schade aan huizen en gebouwen. Het is precies 5 jaar geleden dat de Taliban in Afghanistan opnieuw de macht hebben gegrepen. Dat gebeurde toen Amerikaanse en andere troepen van de NAVO zich na 20 jaar hebben teruggetrokken. Maar humanitair is de situatie een ramp. Inge Franke.
2: Het is druk in het gezondheidscentrum van Kandahar. Hier vind je vooral ondervoede kinderen en moeders. Er is dringend actie nodig om nog erger te voorkomen, zegt John Ailey van het Wereldvoedselprogramma.
3: It is already too late for too many, but not for the hundreds of the thousands of acutely malnourished women and children.
2: Voor velen is het al te laat, zegt hij, maar nog niet voor honderdduizenden andere ondervoede vrouwen en kinderen. Afghanistan onder de Taliban is ook het land waar meisjes en vrouwen onder de strengste beperkingen leven ter wereld. Meisjes mogen maximaal tot hun 12 jaar naar school. In de toekomst zullen er dus geen vrouwelijke leerkrachten, artsen of verpleegkundigen zijn. En dat is een ramp, waarschuwt Hoda Jaberian van de VN.
4: The longer girls remain excluded from secondary and higher education, the greater the impact over time will be.
2: De impact is immens voor de meisjes zelf, zo zegt ze, maar ook voor de toekomst van Afghanistan.
0: Rusland is het enige land dat de Taliban erkent als regering van Afghanistan. Maar toch hebben verschillende landen, waaronder ook België, contact met de Taliban om afgewezen Afghaanse asielzoekers terug te kunnen sturen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader, die ook haar coach is.
5: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
0: Het is de 3e medaille ook voor ons land op het EK Atletiek. Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Alles rustig op de weg.
7: Radio 2. Camping Carolien.
8: Carolien de Bekker.
6: En Tom de Bonen, die zit aan zijn... Hoeveelste koffie is het, Tom?
9: Mijn 1/3 van de dag.
6: Okay.
9: Ik heb er 1 gedronken als ik binnenkwam. En nu mijn 1/3.
6: Om 9 uur 's morgens, is dat een normaal aantal?
9: Ik probeer 2 koffies. Dat lukt meestal, maar nu is vandaag speciaal een dag. Hè. Feestdag, dus
6: voilà, de
9: 3 koffie binnen.

0: goed nummerke om mee wakker te worden. Denise Williams en Let's Hear It For The Boy.
1: Camping Caroline. Radio 2.
0: De boy himself zit hier in de studio, vrolijk van zijn koffie te genieten. We praten over zijn zomers, die van zijn kindertijd zijn al achter de rug. En van zijn hormonale tijd, maar ja, daar viel niet veel te beleven. Nochtans, Tom Bonen. Ik krijg hier een bericht van Elias Marië uit Balen. En die zegt, Tom, niet overdrijven dat je altijd een brave jongen bent geweest. Groeten uit Balen.
2: Maar ik zeg niet dat ik een brave jongen ben geweest. Ik zeg dat ik niet op stap kon gaan in de zomervakanties. Ik denk dat er vaak het beeld van de ideale schoonzoon werd opgehangen van mij, zeker in mijn beginjaren. Dat is niet waar. Ideale huisvader ook niet waar. Ik denk dat ik er overal zo wat tussenin zit, maar ik doe wel mijn best.
0: Je doet het. Oké, dat is al een goed begin.
2: Voilà.
0: Je hebt een mega drukke zomer achter de rug. Als je dan thuis bent, kan je daar dan ook echt van genieten? Zo je planten in de tuin in de zomer?
2: Ik ben echt enorm graag thuis. Zelfs na een vakantie, we zijn dan nog naar Portugal geweest deze zomer. Ik ga echt graag naar huis. Ik weet niet hoe dat komt. Ik heb dat altijd gehad. Ik vertrek graag. Ik ben een ontdekkingsreiziger, maar ik ga ook even graag terug naar huis om lekker thuis te zitten.
0: Ja, Portugal, geen bosbranden meegemaakt?
2: Nee, we zaten in Comporta. Een supermooie streek. Echt, ik heb het voor de eerste keer ontdekt. Dat is anderhalf uur onder Barcelona. Lissabon, sorry. En waanzinnig mooi. Zandtuinen, kurkbomen. Dan hadden we een oceaan, dus ook nog een beetje de frisse die s'nachts nog uit een oceaan komt, was echt heel mooi.
0: Ja, je hebt het waarschijnlijk gehoord, maar de Hoge Venen, het is echt zot, hè? Daar staat alles in de fik op dit moment, dus iedereen wordt aangeraden om niet naar de Hoge Venen te gaan. Eens kijken hoe het voor de rest in het land is. Sabine Hagedoorn, een goeiemorgen.
3: Goedemorgen, Carolien. Ja, voor de rest van het land wel. Het is vandaag een beetje een overgangsdag naar het wisselvallige en ook stilaan het koelere. Vandaag al minder heet. We krijgen al minder warme lucht vanaf het westen. Maar we krijgen nog wel die tropische temperatuur van 30 of 31 graden in het centrum van het land. En in het zuiden van het land kan het omgaan naar 34 graden. Aan de kust al wel koeler met 25 graden. Met dus hier en daar een bui. Het is een beetje verspreid, het is niet overal. En voor de volgende uren is dat vooral voor het westen van het land. Na de middag zal dat vooral over het oosten van het land zijn. Buien, er kan ook een donderslag bij horen. En dan wordt het ook in het westen opnieuw droger. Voor vanavond en vannacht zijn er nog tijdelijk buien of hier en daar een onweer over het zuidoosten. Maar de rest van het land droog met opklaringen. Tegen het einde van de nacht verwachten we wel hier en daar wat lage wolken. En dan temperaturen tussen 13 en 19 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later wat meer wolkenvelden. Blijft meestal droog. Temperatuur rond 26 graden. Dus toch wel een pak koeler dan vandaag. En dan voor begin volgende week. Maandag, dinsdag, woensdag, ook donderdag nog. Hebben we wisselvallig weer. Hier en daar kan er al eens een bui vallen. En normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Dus die zitten dan ergens rond 24 graden.
0: 24. Oké, dus die echte hitte die is aan het verdwijnen. Hè. Het is gedaan met die hete zomer.
3: Ja, gedaan. Wel, de zomer is nog niet helemaal gedaan. Maar ik denk dat het voor velen echt wel zo opgelucht ademhalen is. We hebben het wel gehad met die tropische hitte, denk ik. En nu nog de droogte. Er mag wat neerslag komen. De natuur kan het gebruiken.
0: Dat is waar. Laat maar wel een beetje regenen. Maar zo, Tom Bonen, 35 graden zoals donderdag en vrijdag. Is dat genieten voor jou?
2: Goh, bij ons was het echt tropisch warm. In de Kempen was ook nog een windje zo. En het is sowieso met die zandgrond. Het was 38 graden bij ons.
0: Het
2: was echt heet. Ik kan er redelijk goed tegen, maar ik denk dat voor iedereen net echt wel genoeg geweest is.
0: Ja, en niet hoeven om dan zeker de barbecue niet aan te steken.
2: Nee, absoluut niet.
0: Of alles vliegt in de fik.

0: Bij elke plaat om bonen denk ik, zou dit iets voor jou zijn? Zou dat in jouw playlist staan straks? Want straks gaat de campingdisco open en dan kies jij de muziek, hè?
1: Ja, ik ben nieuwsgierig.
0: Ever Levine, dat is niet...
1: Nee, mijn tweeling heeft zo'n een playlist, White Chicks Music. Dat staat daar volgens mij ook in.
0: Dat denk ik, dat zou best wel kunnen. Trouwens, de groeten van Mirella de Heer, die is vanuit Zuid-Holland aan het luisteren, maar dan wel in de regen. Zijn op veel plaatsen is het aan het regenen in Vlaanderen. Dat is goed.
1: Heel goed.
0: Goed voor de plantjes. We hebben je kindertijd gehad, Tom Bonen, aan de plassen van Mol, als klein coureurke. We gaan het tijdperk van je kampioenjaren betreden. Hoe jij je zomers hebt beleefd. Maar misschien nog eerst even een beetje reclame en dan een koersplaat. Ik denk dat dat zo een goede fietsplaat. Van Boudewijn de Groot, je weet wel wat ik bedoel.
1: De eenzame fietser.
2: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2. Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
4: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
3: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
5: Radio 2.
6: Radio 2

0: De eenzame fietser. Wat doet deze plaat met jou, Tom Boonen?
1: Dat neemt mij terug naar mijn jeugd ook. Ja. Onze papa die had zo een paar cassettes in de auto zitten. En ik denk dat we dan de keuze hadden met 4 of 5 cassettes. En dan was dat 1 was Boudewijn de Groot.
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Oh, we waren hier eigenlijk tijdens de plaat bezig over hoe belangrijk de muzieksmaak van je ouders is. Hè? Dat je een beetje educatie moet krijgen van thuis uit, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik denk mijn allereerste cd dat ik ooit kocht, dat zal ik 15 of zo, 16 geweest zijn. Dat was ECDC Live. Dat was een eerste cd dat ik kocht. En dat was zo meer op mijn mama's kant. En ik weet ook nog dat ik Slate, Wall of Hits, dat was ook een van mijn eerste cd's, maar dat waren dan zo'n rockband.
0: Zo heftig.
1: Ja, maar dat kwam van mijn onkels. En dat waren dan een paar platen met mijn grootmoeder en die was erbij. Dus dat was de eerste muziek dat ik eigenlijk kennis mee week. En dat waren dan ook mijn eerste cd's die ik kocht.
0: Amai, dat belooft voor de campingdisco straks. Dat gaat hier stevig een boel worden. Maar goed, we zitten nog in de... In de zomers, je tienerjaren liggen achter jou. Hè. We zijn aanbeland bij je zomers als twintiger. Ik moet het toch nog eens gezegd hebben, Tom Boonen. Je won 3 keer de Ronde van Vlaanderen, 4 keer Parijs-Roubaix. Je was 2 keer Belgisch kampioen op de weg. Je won 6 ritten in de Tour de France, 4 in de Vuelta. Je was wereldkampioen op de weg in 2005. En nu vergeet ik waarschijnlijk ook nog heel veel dingen. Jij was een echte voorjaarsklassieker man ook. Hè. Maar dat is met regen en harde wind... Maar je bent tegelijkertijd ook wel een beetje een hitteman. Genoot je dan stiekem niet harder van de Tour en van de Vuelta?
1: Ja, ik kon er goed tegen. Ik bedoel, er is een verschil tussen 1 dag in de hitte rijden en 3 weken in de hitte rijden. Zoals ze dit jaar ook in de Tour nog eens ondervonden hebben. Maar ook daar kon ik relatief goed tegen. Het grootste probleem bij mij was in meerdaagse rittenwedstrijden van 21 dagen. Dat ik vaak ziek werd omdat ik zoveel moest drinken en zoveel moest eten. Omdat ik zei, groot mens, ik woog 80 tot 82 kilo, 1,93 meter.
0: En dan moeten veel jellekes eten of zo.
1: Meer eten en meer drinken. En ja, ik zat op dagen in de warmte op 10 liter of zo. Dat ik moest binnenkappen, alleen in de wedstrijd zelf, dus niet voor en na de wedstrijd nog eens. En op de duur, we hadden nog niet de voeding ter beschikking die er nu wel is, dus we werden vaak ziek. Ik kreeg heel vaak maagproblemen. Eén dag was nooit geen probleem, maar vanaf dat zo 10, 12 tot 3 weken werd, ik heb weinig grote rondes uitgereden waar ik niet ben ziek geworden.
0: Oef, en wat gebeurt er dan als je ziek bent? Is dat gewoon een piekuur in je kont en door?
1: Nee, dat is gewoon die maag dat begint. Ja, het is suiker en water, hè, en dat begint te gisten vaak, hè, dus dat werd moddig en diarree.
0: Als je dan een zweterke zei...
1: Ja, inderdaad. Maar dat is niet alleen van een zweter zijn. Je verliest gewoon veel meer vocht, omdat je veel meer af te koelen hebt dan iemand van 1,70 meter die maar 55 of 60 kilo weegt. Dus je lichaam werkt gewoon veel harder dan iemand klein.
0: Mm. En hoe zit dat, want dat heb ik mij altijd afgevraagd, hoe zit dat met insmeren?
1: Ik moet eerlijk toegeven, ik ben een slechte insmeder.
0: Echt?
1: Ik probeerde wel altijd...
0: Dat is hier niet sensibiliserend, hè, Tom?
1: Nee, ik weet het. Maar dat is zo... De laatste jaren van mijn carrière waren er beter zonnecrèmes. Maar de eerste jaren was dat zo nog die dikke crème van... Ik denk dat dat van Nivea of zo was, ik weet niet meer wat merk. En dat was echt zo gesmeerd dat het bewarme. En dat gesmeerde alles dicht. Die poriën waren gewoon dicht gesmeerd. Dus je zweette nog eens 10 keer harder. En je huid kon niet ademen. Dus ja, op een duur deed dat gewoon niet. Dus we zagen altijd na zo 3 weken zwart op ons armen, wit op ons lijf. En overal
0: rood,
1: was,
0: rood in de nek.
1: Ja, wat er was zon aan kwam.
0: En zijn dat eigenlijk ijdele mannen, wielrenners? Zo van kleurtje pakken en zo?
1: Ja, je kunt niet anders als een kleurtje pakken, want je zit in een buiten. Je bent blootgesteld aan de elementen. Je zit in regen en wind en in sneeuw en in zon. En de meest extreme omstandigheden zijn ons niet vreemd. Ik heb zo'n voorbeeld gekregen in de ronde van San Juan in Argentinië. En de laatste rit was 52 graden. Dat is het warmste wat ik ooit heb meegemaakt op een fiets. En dat was
0: Toch niet meer gezond? Dan zit je in een haardroger te fietsen.
1: Ja, dat was echt niet normaal. En dan de week nadien, want dat was dan in februari, was het zomer in Zuid-Amerika, kwamen wij terug voor een omlopend nieuwsblad te rijden. Kwamen wij dinsdag terug toe. En zaterdag moesten wij koersen in 2 graden. Dat was 50 graden verschil. Dat was gewoon een thermoshock voor uw lichaam. Dat was echt waanzin.
0: Ja, maar ik vind dat... Ja, ik zeg het, de zomers van wielrenners, dat is eigenlijk geen vakantie. Hè? Maar jij woonde bijvoorbeeld 5 jaar in Monaco. Heb je daar zomers meegemaakt? Want dat werd dan overspoeld door toeristen.
1: Ja, nee. Ik denk dat mensen daar aan de kust daar wonen, dat die vooral in de zomer proberen weg te zijn daar. Zeker in juli en augustus. De mooiste periode is daar het voorjaar en het najaar. Dan was daar heerlijk vertoeven.
0: Ah ja. En zijn er plaatsen waarvan je dacht, want als topwielrenner, je ziet wel wat van de wereld, waren er plaatsen waarvan je dacht, hier kom ik terug, maar dan wel op vakantie?
1: Ik heb één keer gedaan, dat ik echt naar de locaties die ik met de koers had gedaan, ben gaan bezoeken met vakantie. Dat was in Californië. Ik denk dat ik bijna alle edities of alle edities van de Ronde van Californië gedaan heb. Die wedstrijd wordt nu niet meer gereden. En dat is zo'n mooie streek. We kwamen dan natuurlijk in de beste plaats om te starten en aan te komen, omdat je daar, dat is een beetje toeristisch natuurlijk altijd, die highlights tonen aan de wereld. En een editie of 7, 8, ik was geblesseerd geraakt en ik moest in het najaar moest ik in een beurs in Las Vegas voor SRAM, dat was toen onze materiaalsponsor, moest ik daar zijn. Ik zeg, weet je wel, we vertrekken 3 weken op voorhand, we pakken gewoon een ticketje naar San Francisco was dat, en we huren een auto en we zien wel. En we hebben dat gedaan en iedere dag s'avonds om 1:00 of 6:00 zo Airbnb of ergens iets gezocht voor te slapen.
0: Roadtrippen in de States.
1: En 3 weken rondgereisd en dat was fantastisch.
0: Heerlijk, hè? Ik wil straks weten wat jouw favoriete bestemming is, want als je al zoveel van de wereld hebt gezien, dan ben ik altijd eens benieuwd waar dat jij dan terugkeert. Maar eerst, en ik vraag dan aan al mijn gasten, Tom, hier in Camping Carolien, zouden wij goed samen op reis kunnen gaan? Hoe ben jij nu eigenlijk op reis? We gaan daar snel achter komen in de snelle vraagronde na dit. Elke dag telt.

0: Share and Believe. Het is 8:30 en zeer goedemorgen.
1: Camping Carolien. Hey.
2: Carolien de Bekker.
0: Ja, Tom Bonen, kunnen wij samen op vakantie of niet? Wie ben jij op vakantie? Dit is een snelle vragenronde. Een we zien wel vakantie of ik weet exact waar we naartoe gaan vakantie.
3: We zien wel.
0: Een chic all-in hotel of een mooi vakantiehuis?
3: Vakantiehuis.
0: Fietsen, joggen en sit-ups of dolce far niente?
3: Dolce far niente.
0: Ah, dat... Oké, benen scheren op vakantie of laat maar groeien?
3: Laat maar groeien.
0: Opgedirkt naar het restaurant of in t-shirts op je sletsen?
3: Sletsen t-shirt.
0: Op je sletsen naar de plaatselijke bakker voor een baguette of een supermarktbroodje is prima?
3: Bakker.
0: Zwembad met goed veel chloor of een meer met slijk tussen je tenen?
3: Meer.
0: Een natuurpark of een pretpark?
3: Kan al twee, maar op vakantie doe toch maar een natuurpark.
0: Met al uw kinderen bommeken in het zwembad of laat ze zich maar onder elkaar amuseren?
3: Nee, ik speel mee.
0: Ah, de waterpedalo of de jetski?
3: Ah, toch de jetski dan bij mij.
0: Allee jong, waterfietsen, kom op. Sangria of het plaatselijke pintje?
3: Pintje, wij drinken graag sangria.
0: Vanaf 4:00 middags of die 11:00 morgens, nu kan het al wel.
3: Die dagen zitten ertussen. Meestal vanaf 4:00 middags, maar...
0: Dat is het wenselijke antwoord. Oh, leuk, Belgen op vakantie of... Oh nee, Belgen op vakantie.
3: Hoeft niet.
0: Het is wel eerlijk. Amai, we gingen er echt snel door, mijn god. Je zat op je fiets.
3: Dat is toch snelle vragenronde, hè?
0: Ja, maar ja, soms krijg je wel heel wat verhalen. Volgens mij ben jij een chille mens, Tom Bonen, echt.
3: Ja, ja, ik ben een heel chille mens.
0: Ja, je houdt van natuur, laissez-faire, benen, het haar laten groeien. Oké, dat zal ik dan niet doen. Ja, ik denk dat wij zouden matchen.
3: Echt?
0: Ja.
3: Moeten we eens proberen, hè?
0: Moeten we eens proberen. Ja, straks eens horen waar we dan naartoe gaan. Maar gaat de Imodium ook altijd mee of ben je daar ook laissez-faire in?
3: Imodium?
0: Ja.
3: Ik heb heel weinig last van op mijn darmen.
0: Ah ja, maar ook niet zo altijd EHBO-kitje, altijd goed voorbereid.
3: Maar ik ben eigenlijk... Nee, eigenlijk niet. Ik kan zo... we moeten over 10 minuten vertrekken naar de luchthaven. Dan begin ik meestal met mijn valies. ik pak één reserveshort mee. Een zwemshort. Of twee zwemshorts. En wat t-shirten. En dan ben ik klaar.
0: Wat vinden ze daar thuis van? Dat je zo 10 minuten op voorhand je valies moet te pakken?
3: Ik ben natuurlijk heel ervaren in valiezen maken. Dus ik heb heel veel gereisd vroeger. Dus zoals ze zijn dat gewend. Meestal beginnen de vrouwen in huis en de meisjes een week op voorhand of zo. Met alles te plannen. Ik kan dat niet. Ik moet echt een moment zelf doen.
0: Ja. Allee, ik ben benieuwd waar we straks naartoe gaan.

0: krijg hier een bericht van Thomas uit Oudenaar die zegt: goedemorgen, nu had ik toch verwacht dat Tom Bonen de dodentocht ging wandelen met Ruben. Allee, jong, met uw vriend. Jij bent niet aan het wandelen. Nee, je had een afspraak met mij natuurlijk.
1: Ik moest hier aanwezig zijn. Het zal de reden geweest zijn dat ik niet heb meegedaan. Ik wil even opletten. Ik hou wel van heel lange wandelingen. Het is nu lang geleden, moet ik zeggen. Maar we gingen normaal gezien zo 1 of 2 keer per jaar van bij ons thuis te voet door de bossen naar Scherpenheuvel. Dat is een klein 37 kilometer.
0: Oh ja.
1: En ik doe dat wel graag.
0: Kaarsje gaan branden in de basiliek Scherpenheuvel.
1: Ja, dat kan.
0: Dat kan.
1: Dat moet niet, maar dat kan.
0: Ja. Trouwens, voor alle mensen die binnen aan het wandelen zijn van de dodentocht, echt chapeau. Hè. Dat is echt. Dat gaat pijn doen, hè, de komende dagen aan die voeten.
1: Ja, zeker. Als je kijkt gisteravond, ik was nog om 9:30 of zo ben even buiten geweest. Het was echt nog warm.
0: Het was warm.
1: Als je zo moet beginnen, hè, wat zweten en direct blijven op je voeten. Ik heb er echt veel aan gedacht gisteravond. Dat gaat verschrikkelijk worden.
0: Ik ben er voorbij gereden. Voorbij al die mensen. Een hele grote mensenstroom. En het was zo heet. Jongens, echt courage daar. We gaan zo dadelijk verder met Camping Carolien. Dan wil ik wel eens weten, Tom Bonen, ik zeg het, voor al die reizen die je hebt gemaakt, wat is nu jouw favoriete zomerbestemming? Dat is voor zo dadelijk.
2: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
3: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas. Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
4: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
3: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Mark Ronson. And Nothing Breaks Like a Heart. En Miley Cyrus natuurlijk. Hè.
1: Camping Carolien. Hey.
2: Carolien de Bekker. Radio
0: 2. We hebben het over de zomers van Tom Bonen. Tom, bij zomers hoort reizen. Bij jou meestal niet. Maar nu je... ik zal niet zeggen dat je gepensioneerd bent. Want je bent keihard aan het werken. Maar... is er nog veel tijd om te reizen tijdens de zomer? Of ligt dat echt tegenwoordig altijd in het voorjaar, najaar, winter?
3: Nee, helemaal niet. Eigenlijk is dat best heilig bij mij. Ik probeer in de paasvakantie met de kinderen altijd een weekje weg te gaan. En in de zomervakantie ook minstens een week.
0: Ja, oké. Okay. Is er een favoriete zomerbestemming? Iets waar je ongelooflijk graag naar terugkeert?
3: Goh... wij gaan regelmatig naar Ibiza, maar eigenlijk proberen we in de zomer dat wat te mijden de laatste jaren. Het is wel altijd heel druk geweest al, maar we gaan in de paasvakantie meestal. Maar een zomerbestemming? Nee, niet echt, nee. Nee, ik heb niet echt zo mijn favoriete zomerbestemming. Ik probeer meestal de rust wat op te zoeken, dus we proberen
0: te gaan. De
3: campen, hè? Ja, nee, dat sowieso. Mijn thuis, dus dat moet geen bestemming zijn. Maar we proberen wel zo een beetje te mijden waar de drukte is.
0: Mm, ja, oké. Okay. Maar je bent bijvoorbeeld ook wel een Afrika-liefhebber, hè?
3: Ja, maar Afrika in de zomer is moeilijk. Hè. We zijn in Afrika ene keer de trek van de Serengeti eigenlijk gaan bekijken. Dat was eind oktober, geloof ik, toen. Dat was een machtig mooie reis. Dat was ongelooflijk. Maar dan moet het najaar naartoe gaan. En de zomervakanties zijn toch meer zo... dat is niet echt het avontuur dat je dat moet gaan opzoeken, vind ik. Dat is meer op het gemak.
0: Ja, dat is toch ook tussen de lavendelplantjes zitten en of tussen de zonnebloemen een beetje rustig aandoen.
3: Absoluut.
0: Ja. Nu, jij zegt, ja, de campen, dat is geen bestemming. Maar verdorie, als je in je tuin zit en je kijkt op een uitgestrekt natuurgebied uit, waar af en toe eens een roedel wolven passeert, want dat is wel zo bij jou, hè?
3: De wolf is... er is één wolf bij mij door een tuin gegaan. Die hebben ze doodgereden bij ons op de ring in Mol, ja. Dat klopt. Nee, de wolven zijn terug aanwezig, hè. Dus we ontvangen ze met open armen. We zitten echt heel mooi te wonen, maar zoals ik zeg, wij wonen daar, dus het is geen vakantiebestemming, maar ik heb soms wel het gevoel als ik 's morgens op mijn raam kijk, als ik mijn tanden aan het poetsen ben, we zitten hier toch goed.
0: En wat doe je dan in Ibiza? Want dan denk je, als je tussen de natuur zit, ga je dan niet liever naar een stad en gaan citytrippen?
3: Nee, maar ik zit in Ibiza ook nooit. We gaan niet voor de clubben of zo. We gaan echt wel voor de natuur en de rust. We zitten ook meestal iets hoger op, naar het noorden richting toe. Van boven staan de Gertrudes. Maar ja, het kan gebeuren dat je daar eens een lange lunch op het strand hebt die wat uit de hand loopt. Maar ik vind dat fantastisch tempo daar op het eiland. Ik zit daar heel graag.
0: Is dat waar dat je daar ooit de bekende voetballer Ibrahimovic bent tegengekomen en dat je hebt wijsgemaakt dat jij Willy Sommers was?
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Heb je daar geen spijt van?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb nul ambitie om daar... niet als vriend te hebben, maar gewoon... Dat was een grappige situatie. Er kwamen heel veel mensen... Dat was toevallig eigenlijk. We zaten in zo'n een mooie lunchpot en er waren een paar Belgen aanwezig. Dat was puur toeval. Dus die mannen zaten dan met een paar superbekende shotters, maar ik ken er natuurlijk weer niet veel van. Alleen hem kende ik. En er komt zo twee Belgjes, zo wat schoorvoetend naar mij aan tafel om een foto te vragen en een babbeltje van 2 minuten. En dat herhaalt zich 2 keer, zo binnen het half uur. Dus in Ibrahimovic begint zo naar mij aan te kijken, maar wie zit jij toch? En even later kwam hij aan tegen aan de kust. But who are you? Say, I'm Willy Sommers. I'm a Flemish singer-songwriter from Belgium.
0: Oh, schitterend. Ik vind dat Willy Sommers het omgekeerde moet doen. I'm Tom Bonen. Zijn er plaatsen waar we jou niet meer gaan terugzien, Tom Bonen? Zo echt van, dit is echt niks voor mij. Of daar was ik, kon ik niet snel genoeg weg zijn.
3: Nou, moeilijk. Ik pas mij graag en vlot aan de situatie. Dus ik ben niet iemand dat zo begint te gaan irriteren en al. Maar natuurlijk zijn er plaatsen waar ik ben niet echt een Frankrijk mens.
0: Nee.
3: Maar eerlijk toegeven, nee.
0: Oeh, wauw.
3: Nee, ik heb er een paar jaar...
0: Ik heb er te veel van gehad.
3: Ja. Zeker zo de kuststreken. Ik denk zo... de noordkust van Frankrijk, die is nog een beetje om te ontdekken. Ik ken er al wel een paar plaatjes van. Dat zou ik misschien nog overwegen. Maar zeker niet de zuidkust van Frankrijk. Mm. Saint-Tropez en zo, dat is echt niks voor mij.
0: Ja, dat zijn ook een beetje tourist traps. Zo van die toeristische hotspots waarvan je denkt, wat doe ik hier in godsnaam? Ja, daar laat iedereen zich wel lokjes aan vangen.
3: Ja, ik ben daar vroeger een paar keer geweest en dan ook niet op vakantie of zo. Dat was dan meestal maar een dag of 2, 3. Omdat we daar vrienden hadden zitten en wij woonden toen niet zo heel ver vandaan. Maar ik heb het er echt niet mee. Nee, ik heb het gehad hoor.
0: Je hebt het
3: Italië vind ik nog altijd ook top. Maar dan hangt er ook een beetje vanaf welke regio dat zit. Dat ben ik ook redelijk goed. Maar ik ben eigenlijk wel een Spanje-liefhebber in het algemeen. Ja, ik ben heel graag in Spanje. Ik hou van de mentaliteit, de mensen. Het eten, ja, alles.
0: Allee. Een Frans plaatje, kan dat er nog vanaf?
3: Ach, net.
0: Ja, allee, Frans. Voulez-vous coucher avec moi? Lady Marmalade.

0: straks geen Franse klassiekers in Tom Bonen zijn zomerplaylist. Nee, Frankrijk, het is te veel geweest, hè, Tom?
1: Ik denk dat wat veel heb afgezien of zo. Ik weet het niet, maar ik heb er geen bandnummer mee.
0: Dat is niet erg. Je hebt andere platen geselecteerd. Ik ben benieuwd. Straks na het nieuws van 10 beginnen we eraan.

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Ina, 13 jaar uit Torhout, vraagt of we Billie Jean willen draaien. Nee, zit niet in de playlist van Tom Bonen, Ina?
1: Ik heb er wel over getwijfeld.
0: Is het echt?
1: Ja, inderdaad. Ah. Ja, dat is ook wel een plaatje dat me wel iets doet.
0: Maar andere platen en betere.
2: Ja, jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater. Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ik zei het er net al, de campingdisco gaat zo dadelijk open na het nieuws. En die eerste plaat is een plaat die jij met je kleinmannen altijd opzet in de auto. Elke dag telt voor twee. Allee, ik heb het niet tegen jou, ik heb het tegen Tom Bonen. Blijf zitten, hè, Tom.
4: Doe ik.
5: Goedemorgen, het is 10:00, 14 nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen wordt de strijd tegen de grote natuurbrand voortgezet. De brandweer heeft versterking gekregen van andere zones, onder meer uit Limburg. Ook boeren met tractoren helpen om bepaalde zones vochtig te houden. Intussen is al 900 hectare natuurgebied verwoest. Journalist Thomas Teetaert staat op de grote weg door de Hoge Venen.
6: Die N68 waar we nu staan is een heel belangrijke weg, omdat de brandweer niet wil dat het vuur overslaat naar de overkant van de weg. Want daar is namelijk een groot dennenbos. En ja, ze willen dus ten allen prijzen vermijden dat dat dennenbos vuur vat. En ik hoor ook net van de brandweer dat de wind licht is gedraaid. En dat bemoeilijkt toch wel de zaken. Want dan schuift de brand een beetje op in een andere richting. Dus ze zijn nu echt bezig om langs verschillende zijden te proberen om de brand in te dijken.
5: Op de grens tussen Nieuwpoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is er een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrouw kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is. Er werd wel meteen een grote reddingsactie gestart met verschillende duikers. Maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. Die aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Er vielen ook 3 gewonden. Het is de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon bijna 6 maanden geleden zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. In het oosten van Indonesië zijn ze ook 3 gewonden. Het is de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon bijna 6 maanden geleden zijn in Libanon al meer dan

0: groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader die ook haar coach is.
1: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
0: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Maandag kans op een lokale bui in het noorden en oosten, op andere plaatsen vaak droog en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Dit was zo lang geleden. Echt waar. Ja. Ik denk dat veel luisteraars ook zoiets hebben van, wat is dit?
1: Waar komen die vandaan?
0: Presidents of the USA.
1: Ja, geweldig goed. Hè. Een paar iets bekendere nummers nog als deze, maar Lump is van mij een van mijn absolute all-time favorites. Echt lekker strak zo, goed ritmeke erin.
0: Maar ja, jij bent wel een beetje een gitaarman ook, hè?
1: Ik hou van strakke ritmes. Het moet niet per se gitaar zijn, maar het mag gitaar zijn.
0: Ah ja. En dit staat op bij je... Dit spelen je kinderen ook?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik heb nooit meegedaan met het spelletje van K3 in een auto en zo. We zijn eigenlijk redelijk snel met de goede muziek begonnen. En een heel goede muziek.
0: Sorry, schot in het hart van alle K3 van wat je nu echt...
1: Moeten zij weten. Iedereen is vrij om te doen wat hij wilt.
0: Ah, oké. Ja, deze. Hier ga je heel veel mensen gelukkig mee maken, Tom. Alphaville Forever Young.
1: Ja, dat is een plaatje dat ook zo wat in de summer playlist staat bij ons. En heel mooi liedje, was zweverig. Pakt u mee naar de mooie tijd van vroeger, wat we het er straks over hadden. En ook ene dat ik niet kan, niet meezingen gewoon.

0: Alphaville en Forever Young. Ja, het mooi, heel mooi nostalgisch nummer. Vooral werkt heel goed wanneer je te veel gedronken hebt. Ik weet, ik mag het zeker niet promoten, maar zo is het wel. Hè?
1: Het is een knuffelplaat, hè? Het is zoals vastpakken en heb ik nog gezegd dat ik je graag zie.
0: Ja, inderdaad, dat is zo. De volgende artiest staat volgende week zaterdag op Pukkelpop, de headliner. Maar jij hebt hem hier al in Camping Carolien gesleept, Tom Bono.
1: Ja, klopt. Maar dat er straks over. Ik heb dus heel veel in mijn jeugd festivals moeten skippen, omdat dat gewoon niet ging. Dat paste niet in de kalender. Dus ik heb mijn eerste festival eens gedaan op 8 of 39 jaar. Ik weet het niet meer zeker. Dat was Werchter en dat waren zij toen ook.
0: Ah ja, zij was daar ook. En goed, hè?
1: Dat was supergoed.
0: Hij heeft het over Florence and the Machine. Inderdaad een top act, maar helaas, alles is uitverkocht. Dus Dog Days Are Over. Wat vind je van zijn playlist? Laat het gerust weten.

0: Je muzieksmaak wordt zeer gesmaakt, Tom Bonen.
1: Het is rustig wakker worden. Hè. Ik heb er wel rekening mee gehouden dat het zaterdagochtend was. En niet mijn hardste platen, want het is Radio 2.
0: Ah, uw hardste platen niet, ik dacht het al. Maar kijk, ja, nee, zo dadelijk en vrij. Een plaat die heel veel vrouwen kunnen appreciëren. Na dit.
2: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
3: Radio 2.

0: Bonen, volgens mij, ik zie jou niet fietsen op die plaat.
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee.
0: Ik heb het dat Natasha Bedingfield.
1: Dat is bij ons ook zo echt een meezingplaat. Met de kinderen en in een auto. En waarschijnlijk daardoor doen we dat ook extra denken aan de zomer. Omdat dat toch vaak in de zomer is, vakantie. Zo, en dan de muziek gehaard in een open jeep of zo. En dan meezingen, hè, vol een buik.
0: Ah, Natasha Bedingfield komt trouwens volgende zaterdag ook naar Pukkelpop. Hè? Dat is, zaterdag moet jouw dag zijn. Zaterdag zou je naar Pukkelpop
1: moeten gaan. Ik ga het moeten missen, want wij gaan zaterdag naar iets van chocolade. Maar ik ben niet zeker dat het een museum is. En we gaan in Mechelen chocolade maken. En zondag is het lentefeest.
0: Met de kinderen?
1: Van onze Leuk.
0: Oh, je bent zo'n kinderman. Allee, zo echt, ja, dat is tof. Zo'n aanwezige, leuke papa.
1: Dank u.
0: Ja. We gaan even terug de tijd in. Naar de jaren 80, toen Tom Bonen muziek ging lenen bij Radio Balen. Om dan op cassettes te kunnen zetten.
1: Ja, we hadden vroeger heel weinig mogelijkheden om muziek te verkrijgen. Hè. Dus ofwel was het opnemen van de radio. Dat was het moeilijkste van allemaal. Dan moest je echt zitten wachten tot er een plaat opkwam. En dan kon je op record down en dan nam je muziek op. Maar we hebben nog een horecazaak gehad vroeger. Mijn ouders hebben dat nog gehad. En een van de garçons die werkte bij Radio Balen. En dan mocht ik, als die moest gaan draaien, achter de schermen wat plaatjes zoeken en opnemen op cassette. Dus dan mik ik mijn cassettes daar. En dan heb ik een redelijk uitgebreide muziekkeuze kunnen vergaren. Maar die input kwam altijd zo van tv. Hè. Wij hadden Platoon in een tijd, dat was een keibekende tv-reeks.
0: En, over de oorlog in Vietnam.
1: We speelden aan Legerkena natuurlijk. En dan daar de Rolling Stones leren kennen. En al die muziek uit de jaren 60 eigenlijk.
0: Ja, kijk. En een van de beste. Ik vind dat ook een van de betere platen van de Rolling Stones. Maar veel mensen gaan het niet met ons eens zijn.
1: Het is iets van het latere werk. Maar ik vind die wel dat tempo daarin, dat ritme. Ik vind het echt de Rolling Stones aan top. En ik vind het een van de betere platen.
0: Het is toch uit

0: Tom Bonen. Jos Roeland uit Ternat. Vindt dat jij je inhoudt voor de Radio 2-luisteraar met deze muziek?
1: Dat is ook zo, ja. Dat heb ik al toegegeven. Hè. Maar ik had een lijstje doorgegeven en er zijn zelfs nummers dat geschrapt geweest. Dus,
0: ja, er zijn,
1: ik had niet helemaal ingehouden, maar ik had wel rekening gehouden met het feit dat er een aantal nummers misschien niet gingen opgenomen worden.
0: Wel deze bijvoorbeeld. Schitterende plaat, hè. Schitterend, ja, hè.
1: Magnifiek.
0: Maar we gaan een paar mensen uit hun bed liften.
1: Maar nee.
0: Of uit hun ruststoel. Maar deze dan, hè. Die beats gaan iets rustiger, hè? Dan denk ik dat dit kan radio. Dit is helemaal Radio 2.
1: Dank je dan.
0: In het hart.
1: Ik pas mij aan. Ben een chameleon.
0: Maar niet allemaal, want je hebt schitterende platen doorgestuurd. Hè? We gaan ze nog draaien tot 11 uur. De zomerplaten van Tom Bonen. Dit is de eerste elektronische dance music plaat ooit, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ik heb me daar wel een tijdje in verdiept gehad in de geschiedenis van elektronische muziek. En Donna Summer is een fantastische plaat. Ik ga soms nog wel eens graag op stap en ik vind dat nog altijd een van de platen dat je gewoon meeneemt op reis. Dat is onwaarschijnlijk mooi, hè.
0: Absoluut. I Feel Love uit 1977.

Lekker dit, hè? Donna Summer en I Feel Love. Blije luisteraars ook. Tom, je bent goed bezig. De zomerplaten van Tom Bonen, maar eerst even melden dat op de E40 naar de kust het filegolven zijn tussen Erpenmeer en Drongen, met 10 minuten vertraging daar. En op de E40 van Brussel naar Luik is voorbij Tiene ook wat file en dat komt door een defect voertuig in de werfzone. Trouwens, bedankt aan de luisteraar die ons dat liet weten. Dat vinden we altijd tof. Er staat zo'n goede plaat klaar. Tom Bonen, I love you.

0: Een nummer uit je kampioenenjaren, Tom Bonen. Empire of the Sun en Walking on a Dream.
1: Ja, heel mooi nummerke. Stond ook veel op in mijn playlist als ik zo naar de start aan het rijden was van de wedstrijd. Opwarmen voor een tijdrit. Dat was zo het begin. En dan een beetje rustig aan. En dan bouwden we meestal op naar het stevige ritme, zal ik zeggen. Om dan helemaal opgeladen om de start te komen.
0: En dan had je waarschijnlijk zo'n iPod. Want dat was zo, hè, midden en begin jaren 2000 had je een iPod.
1: Ik heb zelfs nog met van die draagbare cd-spelers rondgelopen.
0: Dat is niet waar.
1: Ja, en dingen.
0: Stak je dat dan zo in je wielersvestje, zo achterin,
1: nee,
0: waar je de koekjes steekt?
1: Ik trainde nooit met muziek in mijn oor. Ik heb dat nooit gedaan. Nee, je hebt allemaal twee sensoren. Dat zijn je ogen en je gehoor. En ik vind dat eigenlijk altijd levensgevaarlijk. Mensen die dat dan hun gehoor afsluiten op de fiets. Want het is al allemaal rap gebeurd. Maar naar de start bedoel ik mee. Als we met de bus naar de start werden gevoerd, dan heb ik zo'n van die minidiscs meegepakt. Dat is zo 1 jaar is even gelanceerd geweest.
0: Dat werkte niet.
1: Dat is dan nooit doorgebroken. Want dat kwam uiteindelijk, begon een mp3 te komen. En dat begon te gaan streamen al. Dus ik heb echt die evolutie nog meegemaakt van cassettes tot nu.
0: Ja, en dan toch is de vinyl jouw populairste muziek.
1: Ja, dat heeft een warmte, een echtbaarheid of zo. Een kraksje, een piepje, ja, dat je nergens anders terugvindt.
0: Heb je deze ook op vinyl?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: In je gigantische collectie?
1: Ja, die zit er tussen.
0: Sinead O'Connor.

0: Sinead O'Connor and Nothing Compares to You. Ja, dat is een schitterende plaat. All-time classic is ook van Prince. Want Karel Meesters, die zat 2 weken geleden in Camping Caroline, was hier te gast. En hij heeft de Prince-versie aangevraagd.
1: Ah, mooi.
0: Ja. Er wordt ook gevraagd, Wim de Smet, die vraagt of dat jij geen favoriet bent van Nederlandstalige muziek, want dat is nog niet gepasseerd. Hè?
1: Ik ga er eens over nadenken. Nee, het komt niet. Het is niet dat ik tegen Nederlandstalige muziek ben, maar dat is niet iets wat ik heel snel opzet.
0: Nee?
1: Eigenlijk nooit.
0: Ah, ook geen fan van Clouseau?
1: Ik ga de Koen tegen zijn kar rijden, maar je kan daarmee meezingen en zo, maar ik ga dat niet snel opzetten. Nee.
0: Ah ja, dan gaan we jou niet tegenkomen in het Kursaal.
2: Clouseau komt 4 nachten lang naar Oostende. Exclusief bij de heropening van het Kursaal. Hun live orkest wordt 5 keer groter. En ze brengen hun hits zoals je ze nooit eerder hoorde. Clouseau in Oostende, vanaf 17 december. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
3: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Lotto, omdat het kan.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Radio 2.

0: Jij bent echt van mijn generatie, Tom Bonen. Daft Punk en One More Time. Hit uit 2001. Waarom deze plaat?
1: Ja, het doet me echt enorm hard aan mijn jeugd terugdenken. Ik heb ook het idee, ik weet niet of dat klopt, dat het een zomerrock lanceerd geweest is of zo. Dat was toen een tijd zo dat MTV nog opstond in de namiddag.
0: Constant.
1: En, op de achtergrond. Ja. En dat dat dan 25 keer op een dag werd gedraaid. Dus dat doet me enorm hard aan mijn jeugd denken. En ik vind dat gewoon een goed liedje ook.
0: Dat is een goed liedje, echt. Dank je wel daarvoor. Er waren daarnet mensen die vonden dat er te weinig gitaar was, zoals we van jou gewoon zijn. Beats en gitaar, dat is zo'n beetje hoe we jouw muzikale smaak kunnen samenvatten. Maar eigenlijk gaat het veel breder dan dat.
1: Ja, ik hou van strakke ritmes. Zo. Een gitaarke, dat moet ook zo, gelijk Jalum bijvoorbeeld, straks. Dan moet zo dat wat erbij in zitten. En ben met een andere muziek. Allee. Ik zeg het, ben heel breed, maar ik hou ook enorm veel van techno, maar dat is vandaag de moment niet.
0: Nee. Zaterdag voormiddag Radio 2, ik weet niet. Maar dit. Over strak gesproken.
1: Ja, inderdaad.
0: De hit van de jaren 90, toch? Allee, wat alternatief betreft.
1: We zijn daar een beetje mee opgegroeid natuurlijk. En we gaan gewoon best zwijgen en luisteren.
0: Absoluut. Mic drop.

0: Ook Mark van de Putten zegt fantastische keuze. Muziek is top. Zullen we er nog wat gitaar tegenaan gooien, Tom?
1: Ah, we zijn goed begonnen nu, dus we gaan sterk eindigen.
0: Zwaar, er komen nog wat gitaren aan. De beats zijn, liggen achter ons. Platoon. Tour of Duty.
1: Tour of Duty. De jeugdreeks bij uitstek van mij en mijn broer. Wij keken die plat. En zoals je straks zei, dat was ook die eerste kennis van die jaren 60 muziek van mij uit voortgevloeid. En dat was een van de teamsongs van Tour of Duty.
0: Helikoptertje,
1: ja.
0: En gitaren op dat.
1: Boven de rijstvelden.

0: Dit is de zomerplaylist van Tom Bonen. Borden vol strakke gitaren. Steppenwolf en Born to be Wild. We hebben nog 2 minuten, Tom. Zullen we nog even een strak gitaartje er tegenaan gooien?
1: Doe het.
0: Let's go.

0: Een van je favorieten, Green Day, Basket Case.
1: Ja.
0: Tom Boonen, ik vond het super plezant om jou weer in de studio te hebben hier bij Camping Caroni. Ik heb er keihard van genoten.
1: Ja, ik ook. Ja, dat die 3 uur zijn voorbij gevlogen. En ik wil nog eens bedanken voor de uitnodiging. Ja,
0: met veel plezier gedaan. Ook namens de luisteraar. Dankjewel om te luisteren. Veel plezier met de Ultra Top 30.
2: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
5: De Red Panthers durven al. En jij, be unstoppable. Belfius.

0: Goedemorgen, het is 11:14 nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al 900 hectare in de vlammen opgegaan in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer heeft versterking gekregen van andere korpsen, onder meer uit Limburg. Ook boeren met tractoren helpen om bepaalde zones vochtig te houden, zodat het vuur er niet door kan. Maar de brand is heel moeilijk te bestrijden. Siska Schietgat uit Oost-Vlaanderen is op vakantie in de buurt en vertelt wat ze ziet.
1: We zien eigenlijk echt zo boven de toppen van de bossen komen er rookpluimen omhoog. En anders dan gisteren is het zo op verschillende plaatsen. En eigenlijk zie je ook een hele waas van uitgestrekte rook. Maar we zien ook wel de nieuwe rook die ontwikkelt omhoog komen.
0: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grommendonk in de provincie Antwerpen. Twee chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, dat zegt Christophe Aerts van het parket.
2: Het onderzoek is natuurlijk niet evident gezien de omstandigheden. Hè. Daarom is de wetsdokter en de mens van de Disaster Victim Identification van de federale politie volop aan het werk geweest. Nu, we hebben daar natuurlijk een aantal elementen die richting een identiteit wijzen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus inderdaad om de 55-jarige bewoner. Dan het onderzoek dat dit weekend volgt zal daar de 100% zekerheid over moeten geven. Maar ondertussen zijn de families of de nabestaanden wel ingelicht over het slechte nieuws.
0: Het parket zoekt nog altijd uit of de brand in de camping in Grobbendonk een ongeluk was of niet. Een vrouw van 20 jaar uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies gebeurd is. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is nu een expert aangesteld om te onderzoeken wat er gebeurd is. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales op het EK was zijn tijd niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e, alleen de beste 16 zwemmers gaan door. En voetballer Anan Kailali verlaat Union en trekt voor een recordbedrag naar de Engelse club Crystal Palace. Union zou zo'n 28 miljoen euro krijgen voor de 21-jarige Israëliër. Daarmee wordt

0: graden. Maandag kans op een lokale bui in het noorden en oosten. Op andere plaatsen vaak droog en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Shema, dankjewel. Ondertussen bijna 3:55 op de E40 naar de kust is het filegolven tussen Erpenmeren en Drongen. Een kwartier vertraging daar. Richting Veurne ook 10 minuten aanschuiven tussen Middelkerken en Nieuwpoort. Op de E40 van Brussel naar Luik is er voorbij 10 ook 10 minuten vertraging. Dat komt daardoor een defect voertuig in de werfzone. Op andere plaatsen staan er wat kleine files.
2: Radio 2 Top 30.
3: Karen Meijne.
1: 6 jaar geleden deed ik hem voor het laatst, maar vanaf vandaag loods ik jou met veel plezier weer doorheen de 30 populairste singles van het moment. Want dit is de Radio 2 Top 30, al 56 jaar de hitparade van Vlaanderen. Ook de komende 3 zaterdagen live vanuit Blankenbergen. En jij bent meer dan welkom om even hallo te komen zeggen. Niet alleen een nieuwe host, maar ook 1 nieuwkomer in de lijst. Dat betekent dus dat we afscheid moeten nemen van een vrolijk duo. Vorige week zagen ze volgens mij de bui al een beetje hangen. Gert en James en Mari Wodo.
2: Karen Meijne, verdwenen uit de Radio 2 Top 30.

komen we dus niet meer tegen vandaag. Maddie Woden van Gert en James. Uiteindelijk strijden er 30 singles om die felbegeerde nummer 1 plaats. Maar hoe zat dat vorige week? Dit stond toen op nummer 3. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alle samen, samen zijn het draadje. Meteor en zijn nooduitgang. Ook genomineerd natuurlijk voor VRT Zomerhit. En vorige week op 3 in onze Radio 2 Top 30. En dit was toen de nummer 2. Ik ga je hoeven op vanavond vergeten. Maxime aan de zijde van Babette. Hoe dan ook, vorige week stonden ze op nummer 2. Zouden ze vandaag die eerste plaats bezetten? Ja, het zou kunnen. Vorige week stond dit duo helemaal bovenaan. Aaron Blommaert naast

Olivia Dean. Een van de 16 dalers met So Easy. En dit blijft gewoon plakken op 29. Crisscross Amsterdam. My oh my, dit is de zomer, hè.

Was Amsterdam. Het zijn trouwens de neefjes van Henny Huisman. Weet je nog wel van de mini-playback show en de soundmix show vroeger? Ja, ome Henny is vast heel erg trots op zijn neefjes. My oh my, bleef in de lijst hangen op 29. Eén plaats hoger, een stijger deze week. Sam Goris, ja, hij is één van die 12 stijgers deze week. Vorige week op 30, maar kijk eens aan. Twee plaatsen omhoog, dit is...

0: Het is een beetje zoals in de top 30. Aftellen, hè? 1, 2, 3, 40,
1: Radio 2, top 30.
0: Ja, ik zei het al, er is één plaatje verdwenen uit onze lijst, want er is namelijk ook één nieuwkomer. Je zou haar kunnen kennen van het Junior Eurovisie Songfestival van een paar jaar geleden. Ze is nog maar 16 jaar. Ze komt uit Groot-Brittannië, maar als je denkt, nee, ik weet totaal niet over wie het gaat, 16 november, dan kan je haar beter leren kennen. Want dan komt ze naar Zaal Trix in Antwerpen. Tenminste, als je nog ergens een kaartje kan bemachtigen, want het is helemaal uitverkocht. Ik heb het over deze dame. Dit is Freya Sky en Silent Treatment, nieuw op nummer 28.
1: Radio 2 tot 30, nieuw.

0: zondag op Radio 2.
1: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Wart Lemmelijn.
2: Er is maar één weg hoe dat een roeien ooit kan renderen. En dat ze nummer 1 van de wereld worden. Want vanaf plaats 10 verdienen 0 euro. Als ik mag dromen, dan staat dat wel nu zo'n beetje op mijn bucketlist om ooit een eigen programma te maken. Restaurant Misverstand, Down the Road. Zo die aard van programma's is geen entertainment, dat is maatschappelijk relevant.
0: Peter van de Veire en de Zandloper.
1: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
3: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
6: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max. Deze week kom je bij Spar voor...
7: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Radio 2, top 30.
1: Karen Meijnen, 26.
10: Zeven uur liep de apotheek binnen, want wat

0: bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Eén plaats gedaald, maar ondertussen al wel 11 weken in de Radio 2 Top 30. Trouwens, net zoals alle andere zomerhit-genomineerden, de meeste hebben echt wel de weg naar de Top 30 gevonden. Bijvoorbeeld ook Berre. 8 weken staat hij erin. Deze week wel achteruit hoor. Van 25, van 20 naar 25.

tomorrow. Ja, yesterday, toen zat hij op een festival, het Ziggo Festival. Maar ik weet wel wat hij de komende maanden zoal zal vertoeven. Onder andere in Nederland, maar ook Duitsland, Polen, in Londen. Daar gaat hij overal optreden. Onze eigen Berre. En dit is de nummer 24, Summer.

bijna een half jaar in de lijst. Maar het is nog altijd niet de langst genoteerde. Er is er eentje die het beter goed, maar die hoor je straks. Yo, de homewrecker van Somber. Wel 10 plaatsen gedaald. Vorige week nog 14 en nu op 24. Kijken naar de weg. Ondertussen precies 11:30 geworden. Op de E40 naar de kust is het filegolven tussen Erpenmeren en Drongen. Het is daar een kwartier vertragen. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook 10 minuten. Van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen staan er wat kleine files. En door een natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten.

0: is ondergegaan. 8 weken, 1, de Radio 2 Top 30. Vorige week 16 en vandaag daarna 23. Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. 1 plaats hoger, wat mij betreft, het liedje van de zomer.
1: Radio 2 Top 30.

Dat is toch van die muziek die perfect past bij onze locatie hier in Blankenbergen. Hè? Het zeetje, het strand, een beetje zon en dan die Bausa en Magnetic op 22. Zometeen al een eerste overzicht naar Camille. Radio 2. In Oostende komen we haar tegen op 21. Nu dat je weg bent.

0: En nu dat je weg bent, hoor je op 21. Dat betekent al dat we toe zijn aan een eerste overzicht. En dit stond op 30. So Olivia Dean. 36 weken in de lijst met It's So Easy. Ging er 2 naar beneden deze week. Van Crisscross Amsterdam had niet zo heel veel zin om te bewegen, bleef hangen op 29 deze week. Sam Goris. En zijn rak, de eerste stijger hoor. Vorige week 30, zat er al 14 weken in en kwam terecht op 28 in de lijst. En dit was de hoogste en meteen ook enige nieuwkomer deze week. Binnenkort komt ze dus naar ons land, hè. Freya Sky en Silent Treatment op 27. Alles staat in vuur en vlam, toch zeg ik je nu bedankt. Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam, 4 plaatsen moest hij inleveren. 11 weken in de lijst. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Gaat ook al 8 weken mee, hoor. Vorige week nog 10 plaatsen hoger. Toen stond hij op 14. Vandaag hoorde je hem op 24. Somber en Homewrecker. En dit was 23. Isabella A. en Smeek maar niet om mij. Twaalf weken in de Radio 2 Top 30 ondertussen. Beetje de sound of the summer, hè? Van 17 naar 22. De Bausa en Magnetic. En we verwachten ze trouwens aanstaande vrijdag hier bij Radio 2. Camille, en nu dat je weg bent, vorige week 12, vandaag op 21. We kunnen dus zometeen beginnen aan de 20 hoogste. Kom er zometeen aan. Op 20, dat is zometeen voor Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Radio 2, top 30. Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit. Radio
1: 2. Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: De muzikanten zijn er al.
5: Nu nog de zomerhits. Woe!
3: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
2: Radio 2. 20.

0: Zo ken ik er veel, hoor. Mr. Know-it-all. 17 weken staat hij in de lijst, Terry Swims. Gisteren was ik trouwens aan het kijken op de Nederlandse televisie naar Triviant. Zo'n quizprogramma. Ik ben helemaal zot van quizzen, hè. En Terry Swims, het was een vraag in de categorie entertainment. En daarmee kon je dan zo'n roze blokje winnen. Je weet wel, zoals Trivial Pursuit natuurlijk. Hè. En een paar jaar geleden is hij trouwens ook nog een keer te gast geweest bij Radio 2. Ik heb hem toen ontmoet. Hele sympathieke kerel. Echt waar. Super sympathiek. Terry Swims, Mr. Know-it-all. 17 weken in de Radio 2 Top 30. Maar deze week dus gedaald van 19 naar nummer 20. Een hele hoop dalers hebben we ondertussen al gehoord. Het wordt hoog tijd voor een stijger. Hè.
1: Radio 2 Top 30, nieuw. Radio 2
0: Top 30. Nou ja, nieuw is ze niet meteen. We kennen haar al een tijdje en ze staat op 19 in de lijst. Dit is Sienna Spyro, Material Lover.

Sienna Spyro. En haar Material Lover. Ik stel voor dat die dame, die Sienna, een soort van vitaminekuur gaat klaarleggen. Want die gaat het zo druk hebben de komende maanden. Kijk ik even naar dat tourschema. Wat zien we allemaal? Canada gaat ze heel veel optreden. Amerika, Australië. Ze gaat ook naar Japan. Maar vanaf maart is Europa dan aan de buurt. Slaat ze België over? Nee. 16 maart, dan staat ze in Vos Nationaal. Dus als je van die loungy, mooie zondagfeestdagmuziek houdt, dan moet je dus 16 maart in Vos zijn. Sienna Spyro en haar Material Lover. Eén plaats hoger, dat is Alex Warren. Dit is een pass.

Osborne en zijn passenger van 21 naar 18. Ooit komt er een dag en dan kom je de liefde van je leven tegen. Bij Mathieu van Bazaar was dat 2 jaar geleden, want deze week liet hij ons weten dat hij 2 jaar gelukkig is met zijn

0: Radio 2 Top 30. Radio 2. Nummer 16.
1: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
2: En voor de nummer 16 kloppen we aan in Nederland. Komen we terecht bij dit DJ-duo. Another featuring Ultra 54. En Talk to You. Ook wel een lekkere zomermuziek, hè? Deze week dus op nummer 16.

0: uit Nederland. Ja, daar zijn ze goed in Nederland. Hè. Deze Another doet het al een aantal jaar. Maar ze gingen wel even aankloppen bij John Anthony uit New Jersey om de vocals in te zingen. En met succes. Another Talk to You van 13 naar 16. Zometeen de 15 beste.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wat ook geweldig is, zijn deze prachtige mensen hier, hè, Niels?
3: Goedenavond, Blankenbergen!
1: Op VRT1 geniet je van VRT Zomerhit op het strand van Blankenbergen. Op VRT Canvas spelen onze Red Lions tegen Frankrijk op het WK Hockey. En op VRT Max vind je nu beide seizoenen van de beklijvende serie De 12. Veel kijkplezier!
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We hebben nog een hele flinke stijger te goed. Ah ja, en ik zei het daar straks al. Straks een nieuwe nummer 1. Ja ja, die top 3 is serieus door elkaar geschud. Dat is allemaal voor zometeen.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Shema Saisai. Het leger gaat meehelpen om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. En vandaag begint het WK hockey in België en Nederland. In de Hoge Venen is nu al 900 hectare in de vlammen opgegaan in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer heeft wel versterking gekregen, maar voorlopig blijft de brand zich uitbreiden. Wim Schepens, jij bent nu bij een commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen. Hoe is de situatie daar?
7: Wel eigenlijk niet zo goed, Shema. De sfeer is hier ook bedrukt. We vernemen dat het vuur verspreid is over 3 brandhaarden die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend van richting verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt, dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen, want dennenhout is uiterst brandbaar. Dus ja, de brandweer heeft hier nog heel wat werk voor de boeg. Nu, ze krijgen wel veel steun van boeren onder meer, maar ook van collega's uit het buitenland. Straks worden hier blushelikopters verwacht uit onder meer Duitsland en zelfs uit Tsjechië. En ook het leger stuurt hulp, daar heb je daar net al naar verwezen, in de vorm van 3 zogenoemde panterbrandweerwagens die een groot waterreservoir hebben en een krachtige straal. We hebben hier zo net trouwens een van die wagens zien toekomen.
6: Dankjewel, Wim. Er is nu meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. 2 chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, dat zegt Christophe Aerts van het parket.
8: Het zou dan gaan om de 55-jarige bewoner van een van de chalets. Nu, dit weekend zal er nog een tandonderzoek volgen om die 100% zekerheid te hebben, maar ondertussen zijn de families ook wel ingelicht over het slechte nieuws. Het onderzoek naar de brandoorzaak zelf loopt nog volop. De branddeskundigen en het labo zijn ter plaatse geweest, maar er is nog geen duidelijkheid, dus er zal nog extra onderzoek volgen. Maar de 2 pistes liggen nog allemaal op tafel, zijn accidenteel of dat er toch nog iets anders zou gebeurd zijn.
6: In Bornem in de provincie Antwerpen is de dodentocht volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. Vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Zo'n 1400 deelnemers hebben intussen moeten opgeven. Deze mensen zitten over de helft.
9: Als de nacht voorbij is, de zon kwam op, dan nieuwe moed. En ja. Nu moeten we wel gaan. Hè. Het is laat om op te geven. Dus.
10: Het was warm deze nacht. Ik heb eigenlijk altijd iets te zweten. Maar voor de rest, ja, oké, wel. T-shirt en korte broek. Ja,
11: ik ben over de helft. Nu aftellen.
6: De deelnemers van de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. Aan de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft het voorlopig rustig, ondanks de berichten op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Bij de grote oversteek 2 weken geleden kwamen wellicht 140...
11: Aftellen.
6: De deelnemers van de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. Aan de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft het voorlopig rustig, ondanks de berichten op sociale media om opnieuw massaal de grens...

0: Het is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan. Overal staan hutjes gemaakt van bamboestokken, doeken, kartonnen doosjes. Er is zelfs een geïmproviseerde moskee. En elke avond komt het Rode Kruis hier eten brengen, dat hebben we gisteren gezien. En wonden verzorgen ook. Maar dus echt opvang is er niet. En ja, heel regelmatig zie je hier ook politie en militairen voorbijrijden. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden hun oog in het zeil.
1: Dankjewel, Mieke. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales was zijn tijd niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e en alleen de beste 16 zwemmers gaan door. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Waals-Brabant. Dat voor het WK is uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn nu al uitverkocht. Als je een ticket koopt, kan je daarmee naar alle wedstrijden die dag gaan kijken. WK-baas Serge Pilleu wil op die manier een breed publiek aantrekken.
2: We hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen, om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
1: Het weer vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer. We halen tot 25 graden aan zee en rond 30 in het centrum. Morgen droog weer met zon en wolken en temperaturen tot 30 graden ook. Volgende week is het wisselvalliger en frisser. Het nieuws begon met de zware natuurbrand in de Hoge Venen die zich verder blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 900 hectare verwoest. De brandweer krijgt wel veel versterking. Ook het leger gaat mee helpen om de brand te bestrijden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Shema, dankjewel. Ondertussen 11:55 op de E40 naar de kust. 40 minuten vertragen. Van Merelbeke tot Drongen tot voorbij Aalter. Daar zijn voorbij de oprit 2 rijstroken versperd door een ongeval. In de andere richting staat er ook een kijkfile. Op de E34 naar Knokke komen er 20 minuten bij in Maldegem door drukte aan de verkeerslichten daar. Files naar Antwerpen dan. Op de E17 10 minuten extra vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland komen er ook 10 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen staan er wat kleine files, maar je hoorde het net ook in het nieuws. Door een natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Beltrange in beide richtingen afgesloten.
4: Radio 2 tot 30.
3: Karen Meijer. VRT Radio 2. Straks dus een nieuwe nummer 1 in deze Radio 2 top 30. Een sterke stijger, die komt er ook nog aan. En dit is voor jou alvast de nummer 15. Flink gestegen hoor. 9 plaatsen doet hij erbij ondertussen. VRT Radio
4: 2 top 30. Karen Meijer.
3: Want dit is Somber met My Body Isn't Ready. Ik voelde dat vanochtend ook na 3 weken vakantie. Maar hey, we staan hier toch. Het is allemaal goed gekomen.

0: dat moeten hoor. Want volgende week zondag dan wordt hij verwacht op Pukkelpop. This is summer, my body isn't ready. Ah, dat fluitje, heerlijk toch. Ah, ik vind dat zo leuk. K3. En de zomer van Oya Lele.
1: Radio 2, top 30. 14.

0: Radio 2 Top 30.
1: De zomer van Oya Lele van K3 stond vorige week nog in de top 10, maar nu gedaald dus naar nummer 14. 13 is een flinke stijger. En zijn optreden op Suikerrock zou daar misschien wel voor iets kunnen tussen zitten. Dit is Bassera, ook genomineerd voor zomerhit natuurlijk. All Because of You, doorgestegen naar 13.
0: Radio 2 Top 30.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
1: 13. Morning light.

Bas, hij stond op het podium van Suikerrock naast Koen Wouters. Ze hebben samen een duet gezongen en Bas is daar nog altijd niet van bekomen, liet hij weten op Instagram. Dit is

0: is the spirit, hè? I'm good, Jerry Roll, op 12 deze week.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Yeah! De muzikanten zijn er al.
4: Nu nog de zomerhits.
3: Woe!
5: De Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: Dat jij recht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

dat is wel mijn soort muziek hoor. Stella Lefty en Boston. We zijn alweer toe aan een overzicht. Want zometeen de 10 beste. Dit stond vandaag op 20. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 1 plaats gedaald. In tegenstelling tot deze dame. Sienna Spyro, Material Lover van 26 naar 19 deze week. Ah, heerlijk. 3 weken staat Alex Warren in de lijst. Vorige week op 21. Doorgestegen naar 18. En dit is 17. Bazaar. En ooit komt er een dag, staat er ondertussen 2 weken in. Kwam vorige week nieuw binnen, hè? 13 weken top 30 voor Another featuring 54 Ultra en Talk To You. Ging van 13 naar 16. En 15 was een hele flinke klimmer. 4 weken heeft hij daarvoor nodig gehad. Op 15... deze summer. Zijn lijf is er nog niet helemaal klaar voor. Dat hebben er velen, denk ik, als ze vakantie hebben gehad. Volgend weekend dus op Pukkelpop. En 14 stond vorige week nog in de top 10. Want dat was K3, de zomer van Oja Lele.

0: Vijf plaatsen verlies deze week dus, hè. In tegenstelling tot de nummer 13, want dat was een flinke klimmer, hoor. Basserra, 22 stond hij vorige week, vandaag op 13 met All Because of You. Staat 3 weken in de top 30. Dat zou wel dat hij zich goed voelt, denk ik. 21 weken telt hij al mee. En deze week op nummer 12. En dit hoor je net op 11. Vijf weken in de top 30 en 7 plaatsen winst voor Stella Lefty en Basten. Van 18 naar nummer 11. Zometeen de top 10. 24 weken staat hij erin. Het is wel een daler, want hij gaat van 8 naar nummer 10. Alex Warren en zijn Fever Dream. Radio 2, top 30. Elke dag telt voor 2. Radio 2.
1: Radio 2, top 30. 10.

Op weg naar een nieuwe nummer 1. Dit stond op 10 deze week. 24 weken in de lijst. Alex Warren. En na. Is een All Because of You. En dit is DJ Licious. Samen met Milo.

DJ-licious, samen met Milo. Forever Young, 6 weken in de top 30. En deze week van 15 naar nummer 9. En als je dit hoort, dan is het zondag. En het is vandaag een zondag, het is een feestdag. Ik vind dat zo van die Chilly Willy zondagmuziek. Bruno Mars en On My Soul. Vorige week 10 en vandaag doorgestegen naar nummer 8.

0: Ah, toffe muziek toch, hè? Bruno Mars. En On My Soul, 6 weken in de top 30. Vorige week op 10 en deze week dus doorgestegen naar nummer 8. Zometeen een daler, zometeen Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Maar eerst kijken we even naar de weg. Want op de E40 naar de kust, bijna 1 uur vertragen van Drongen tot voorbij Aalter. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. In de andere richting staat er een kijkfile. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke is de weg even voorbij Maldegem volledig versperd door een ongeval. Er is daar 5 kilometer stapvoets verkeer. Files naar Antwerpen. Op de E17 komt er een kwartier bij en dat vanaf Kruibeke. Ook op de E34 is het 10 minuten aanschuiven en dat vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring dan, richting Gent. Je verliest daar 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland komen er ook 10 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen staan er wat kleine files. En vergeet ook niet, door die natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten. Vermijd de hele omgeving daar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Ze wist het allemaal, hè. En toch deed ze het. 9 weken in de top 30. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vorige week 5. En deze week gedaald naar nummer 7. Zometeen is het aan Shakira. We gaan nog eens naar het WK voetballen.
1: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai. Gebeurt hier. En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Shakira. En Dai Dai, ik zei net ai ai, want Benjamin Schollaert en Michael die lopen hier ook nog rond. Want die zijn er straks natuurlijk ook nog. En jij bent meer dan welkom natuurlijk hier in Blankenbergen. Vanavond is er VRT Zomerhit op televisie. En dan hoor je dit op tv. Ei, meisje.

een goede zin. We zitten op een situatieschip. Zo zijn er velen hoor, die op zo'n situatieschip zitten. Enfin, Antoon, vanavond zie je hem trouwens op VRT Zomerrit. We zitten al aan de nummer

Het zou even goed een of ander computerspel geweest kunnen zijn. Hè? Kingdom of Fear op 4. En dit is 3 vandaag. Maxime en Babette, hoe dan ook.

Vorige week bovenaan en vandaag dus gezakt naar nummer 2. Betekent dat je er nog eentje te goed hebt. Maar eerst een overzicht van 10 naar 2. In 20 weken in de Radio 2 Top 30 en van 8 naar 10 Alex Warren en Fever Dream. Hoor, spannend hè? Wie staat op 1? Alhoewel. Deze zijn het in elk geval niet. DJ Licious samen met Milo, Forever Young, gaat wel flink omhoog. Vorige week 15 en vandaag doorgestegen naar nummer 9.

Bruno Mars die gaat ook al 6 weken mee. En ook hij gaat de juiste richting uit. 10, daar stond hij vorige week. Vandaag op 8. En Taylor Swift die wist het al dat ze ging dalen deze week. I knew it.

0: betekent dat er nog maar eentje over is.
1: Radio 2, top 30.
0: 1-1.
1: Nummer 1.
2: Radio 2, top 30.
0: 11 weken staat hij in de top 30. En vandaag mag hij weer met de campervlag zwaaien. Het is hem gegund. Meteor en nooduitgang op 1.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hey jij, ja jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater. Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Met dus een nieuwe nummer 1 in onze Radio 2 Top 30, die Meteor met nooduitgang. Zou dat al iets willen zeggen voor die zomerhitstrijd? Ik weet het niet. Zo meteen krijg je Radio 2 Zomerhit Backstage. Eerst nieuws.
3: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
4: 1 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij de natuurbrand in de Hoge Venen is nu al 1600 hectare natuur in de as gelegd. En vandaag begint het WK hockey in België en Nederland. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. 1600 hectare natuur zijn daar intussen al afgebrand. Wim Schepens is gaan kijken in de commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen.
5: Veel vermoeide gezichten hier, want de brandweerploegen zijn al uren in de weer. Een veenbrand is dan ook moeilijk te blussen, zegt Nicolas Hiernaud van het provinciebestuur van Luik.
6: Le contexte est très compliqué parce que on est dans une faune qui est très difficile d'accès. Tout l'enjeu maintenant est de voir quel impact vont avoir les moyens aéroportés pour lutter contre ce feu et protéger coûte que coûte la forêt.
5: Drie brandhaarden vallen er te bestrijden. De wind die voortdurend van richting verandert, maakt het werk er niet makkelijker op. Hulp is er onder meer van collega's uit Limburg en Duitsland. En in de loop van de middag wordt er ook nog versterking verwacht. Van het leger onder meer, dat drie speciale brandweerwagens stuurt. Voor mensen die hier wonen is er momenteel nog geen gevaar. Maar voor de natuur is deze brand hoe dan ook een catastrofe. Aldus Jerno.
6: Voor het moment is het niet om te evacueren, maar het is avant tout een catastrofe ecologique.
4: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Twee chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, zegt Christophe Aerts van het parket.
7: Het zou dan gaan om de 55-jarige bewoner van een van de chalets. Nu, dit weekend zal er nog een tandonderzoek volgen om die 100% zekerheid te hebben, maar ondertussen zijn de families ook wel ingelicht over het slechte nieuws. Het onderzoek naar de brandoorzaak zelf loopt nog volop. De branddeskundigen en het labo zijn ter plaatse geweest, maar er is nog geen duidelijkheid, dus er zal nog extra onderzoek volgen. Maar de twee pistes liggen nog allemaal op tafel, zijn accidenteel of dat er toch nog iets anders zou gebeurd zijn.
4: De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. En vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Een kleine 1.400 deelnemers hebben intussen opgegeven. Deze wandelaars zamelen met hun deelname ook geld in voor een goed doel.
8: Stop Alzheimer, inderdaad. We hebben momenteel al 5.000 euro ingezameld, wat ook ons doel was. Dus dat was wel nice en dat geeft net ook extra drijfveer.
9: Ik doe dat persoonlijk voor het Birrenfonds. Dat is eigenlijk een organisatie dat zich inzet voor ouders die een kindje hebben verloren. Ik ben mij ook samen met andere mensen beginnen verkleden om dat net iets meer in de aandacht te brengen. En dat werkt eigenlijk ook heel motiverend, vind ik, voor het doel te halen, eigenlijk voor die mensen.
4: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen in Bornem. Aan de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft het voorlopig rustig, ondanks de vele oproepen op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Volgens Spaanse media zijn in Marokko wel enkele honderden migranten tegengehouden. Bij de grote oversteek 2 weken geleden kwamen wellicht 140 mensen om. Tussen de 5.000 en de 12.000 migranten verblijven sindsdien nog altijd in Ceuta zelf. Mieke Strings, jij bent daar ook. Wat merk je daarvan?
10: Ik sta hier nu op het strand van El Trampolin, waar al meer dan 2 weken honderden, vooral Sub-Saharaanse Afrikanen, overnachten. Al zijn er ook Noord-Afrikanen bij. Maar dus die Sub-Saharaanse Afrikanen behoren tot de 2500 mensen die volgens de Spaanse...
4: Jij bent daar ook. Wat merk je daarvan?
10: Ik sta hier nu op het strand van El Trampolin, waar al meer dan 2 weken honderden, vooral Sub-Saharaanse Afrikanen, overnachten. Al zijn er ook Noord-Afrikanen bij. Maar dus die...

0: Militairen voorbijrijden. De ordediensten zijn echt overal aanwezig en houden een oog in het zeil.
1: Dankjewel, Mieke. In Indonesië zijn nu al 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor worden reddingsoperaties bemoeilijkt. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales was zijn tijd net niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e en alleen de beste 16 zwemmers gaan door. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Waals-Brabant. Dat voor het WK is uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. Als je een ticket koopt, kan je daarmee naar alle wedstrijden die dag gaan kijken. WK-baas Serge Pile wil op die manier een breed publiek aantrekken.
2: We hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen, om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
1: Weer vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook bui of onweer. We halen tot 25 graden aan zee, rond de 30 in het centrum. Morgen droog met zon en wolken, temperaturen dan tot 30 graden. Volgende week is het wisselvalliger en frisser. Nieuws begon met de zware natuurbrand in de Hoge Venen die zich blijft uitbreiden. Er is al meer dan 1600 hectare verwoest. De brandweer krijgt wel versterking. Ook het leger gaat meehelpen om de brand te bestrijden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Iris. 6 minuten over 1 op D40 naar de kust. 1,5 uur vertragen van Nevelen tot voorbij Aalter. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En in de andere richting staat er een kijkfile. Op D34 van Antwerpen naar Knokke is de weg even voorbij Maldegem volledig versperd door een ongeval. Er is 5 kilometer stapvoets verkeer daar. Op D34 van Lummen naar Nederland sta je 10 minuten in de file tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. Files ook naar Antwerpen op D17, een kwartier vanaf Kruibeke. Op D313, 20 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpen Ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op andere snelwegen staan er kleinere files. Ja, en dan door die natuurbrand natuurlijk is de N68 van Eupen naar de Potrange in beide richtingen afgesloten. En door de dode tocht moet je op de N17 van Dendermonde naar Willebroek rekening houden met 1,5 uur vertraging bij Buggenhout.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.
5: Benjamin Scholaert.
3: Yes, ik neem jou mee doorheen die zaterdagmiddag. En we zijn in goed gezelschap, hoor. Ja, want de Spice Girls, die zijn er ook bij met Wannabe. Goedemiddag.

0: Dat is exact 30 jaar oud. Dit hier was de eerste grote hit voor de Spice Girls, 1996. Ja, en er is natuurlijk nog veel gevolgd, hè. If you wanna be my lover. Sowieso veel muziek, veel concerten en film ook. En natuurlijk ook boekjes vol roddeltjes over de dames die kreeg Wannabe. Het is zaterdag vandaag, vanavond de derde show van VRT Zomerhit op VRT1. Met ook de Romeo's. Ja, want die hebben ook een Zomerhit-nominatie op zak met Ik zag jou maar even. Dat is een nummer van Hans Franken. En ik kan jou zeggen, die Hans Franken, dat is niet de minste. Want dat is ook een van de mannen achter Meteor. En het idee om samen te werken van de Romeo's met Hans Franken, dat is eigenlijk vorig jaar ontstaan op Zomerhit.
1: Wij zaten hier met ons drie en Hans zat daar. En ik zei tegen Hans, hey Hans, heb jij geen hit voor ons? He, zo is het onnozel begonnen, eigenlijk. He. En dan heeft hem, dan zei hem zo na een minuutje, hey, wacht eens. En dan gaat hij zijn computer en hij laat dat door. En ik had direct zoiets van, hey, dat is keigoed.
0: Ja, het is een onnozel begonnen, maar het is intussen wel serieus, hoor. Want een nominatie op zak voor de Romeo's met deze Ik zag jou maar even.

0: VRT Zomerhit op VRT 1. 10 voor 9, dan begint de show. Er zijn dus genomineerd voor VRT Zomerhit, hè? De Romeo's met Ik zag jou maar even. In het weekend zijn er geen live artiesten op ons zomerhitpodium. Maar maandag gaan we die draad wel weer oppikken. Maar dit weekend doen we wel iets anders hier in Blankenbergen. Dan gaan wij sporten samen met Sport Vlaanderen. En vandaag is dat Aikido. Een zeer goede middag, Alain en Christophe van de Vlaamse Aikido-vereniging.
1: Ja, goedemiddag.
0: Mijn eerste vraag, zijn jullie dan Aikidokas of Aikidoers? Of hoe noemen jullie eigenlijk?
2: Aikidokas.
0: Aikidokas, zoals judokas eigenlijk. Zo is het, hè. Goed. Vorige week hadden we hier karate. Hebben we hier karate gedaan. Ik vraag mij af, wat maakt Aikido nu Aikido ten opzichte van die andere vechtsporten? Alain?
1: Well, Aikido is een levensweg waarbij dat geleerd in harmonie komen met de energie rondom u. Mm-hmm. Zowel de mensen rondom u, de maatschappij rondom u, maar ook uw innerlijke spanningen leert oplossen.
0: Ja.
1: Bundelen in de goede richting wijzen.
0: Dus als ik nu zeg dat is een beetje zoals yoga, is dat dan een domme opmerking of zit daar toch wel een kern van waarheid in?
1: Dat is helemaal geen domme opmerking.
0: Uh-huh.
1: Wij zouden daar heel goed kunnen mee samenwerken.
0: Ja?
1: Die mensen werken ook aan hun innerlijke energie. Wat er bij ons bijkomt is dat we in harmonie proberen komen met de energie rondom ons.
0: Ja?
1: En dat gebeurt initieel in een conflict situatie. Je hebt een aanvaller, je hebt een verdediger.
0: Ja.
1: En daar probeert je mee overeen te komen.
0: Oké, voilà. En je kan daarmee overeenkomen met een zwaard ook, Christophe. Want ik zie dat jullie ook zwaarden mee hebben in hout en zo. Wat doe je daar dan precies allemaal mee?
2: Ja, klopt. We studeren daar de verschillende bewegingen in. We gebruiken heel vaak een bokken. Dat is eigenlijk een Japans zwaard.
0: Mm-hmm.
2: Daar ligt katana.
0: Ja.
2: Ook jo, dat is eigenlijk de houten stok. En ook een tanto, dat is eigenlijk dan eigenlijk een dolk of een mes. En daarmee oefenen we eigenlijk de oefeningen in. De meeste mensen zeggen altijd van, is dat dan met die stokken of met die zwaarden? En meestal, ja, dat is inderdaad daarmee. Maar dat is enkel maar eigenlijk een onderdeeltje. Eigenlijk gebruiken we dat als eigenlijk een verlenging van ons lichaam om eigenlijk onze bewegingen in te studeren. Dus als voorbeeld gewoon ongewapend, waarom we meestal doen.
0: Ja?
2: Dan denken we aan onze zwaarden. En omgekeerd, als we met de wapens werken, dan denken we dat we ongewapend bezig zijn.
0: Ah ja, dat eigenlijk een verlengstuk is van gewoon
2: inderdaad,
0: je lichaam, dat wapen.
2: En zo kreeg dan...
0: Ook een hele mooie outfit, hè? Hè, bijvoorbeeld, ik zie zo een witte jas, een kimono, denk ik, dan is dat een beetje juist. En er zit ook nog zo'n hele brede broek ook bij, zie ik daar op de dijk.
1: Wel, de juiste term is een keikogi. Keiko betekent training en pak.
0: Ja.
1: Specifiek voor ons is dat dan een aikidogi. En de hakama, die broekrok die gedragen wordt, u kunt dat niet beter vergelijken dan de cowboys vroeger.
0: Ja.
1: De paard hadden die van die lederen overbroeken aan. In Japan was men ook te paard en droeg men die hakama om in het struikgewas te kunnen op een veilige manier passeren.
0: Ah, zo.
1: En dat is eigenlijk blijven hangen als traditioneel kledingstuk, de hakama, voor de Japanse budo.
0: Ja. Wat kan je hier eigenlijk vandaag komen leren hier op de dijk bij de stand van Sport Vlaanderen? Wat ga je de mensen laten doen?
2: Aikido.
0: En wat is dat dan heel concreet? Is dat bijvoorbeeld met een zwaard of zijn dat een aantal bewegingen?
2: Dat is ook met een zwaard of een aantal bewegingen. Bijvoorbeeld leren rollen bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ook een integraal onderdeel van Aikido. Dat klinkt like, heel simpel, maar dat is ook een hele lange leerweg om te leren rollen. Dat ook heel toepasselijk is. Ook al bijvoorbeeld gewoon valt buiten of wordt aangevallen. Dat je gewoon kan leren vallen. Ook heel, heel interessant. Ook op bijvoorbeeld een slag of een greep. Dat je daarop leert verdedigen. Of vooral leren bewegen.
0: Ja.
2: En ook in harmonie met de tegenstander. Want de bedoeling is ook om die persoon jezelf en ook de andere persoon te controleren. Maar eigenlijk ook niet echt pijn te doen. Dus eigenlijk echt volledige controle over jezelf. En, ook
0: en over die andere persoon.
2: Inderdaad.
0: Okay. Over een uur, mannen, ga ik het zelf ook eens komen proberen. Wat gaan jullie mij zoal laten doen straks? Ik ben een leek op het vlak van Aikido, dus niet te moeilijk. Hè?
1: Ik denk dat mijn collega's u de gekste dingen gaan laten doen.
0: Oké. Dat belooft.
1: Eerlijk, men zal u op een zachte manier naar de mat begeleiden.
0: Ja, dat is goed.
1: En men zal u een paar klemmen tonen, vermoed ik.
0: Oké. Voilà, dat is goed, dat hoor ik al graag. Op een zachte manier naar de mat begeleiden.
2: Niet vergeten af te kloppen.
0: Ja. Alain Christophe van de Vlaamse Aikido-vereniging, dankjewel. En als je het dus wil komen proberen, het kan allemaal hier op de dijk in Blankenbergen.

0: zei het zo net, Alain en Christophe van de Vlaamse Aikido-vereniging. We gaan jou op zachte wijze naar de mat begeleiden. Dat is al een goed begin. Wat er nadien gebeurt, ja, dat zullen we dan wel horen en zien over een uurtje natuurlijk. Als ik zelf ook eens Aikido ga proberen. Je kreeg Madonna met Into the Groove. En ik begeleid jou zo meteen op zachte wijze richting de Kreuners met Zo Jong.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Wart Lemmelijn.
3: Er is maar één weg hoe dat roeien ooit kan renderen. En dat ze nummer 1 van de wereld worden. Want vanaf plaats 10 verdienen 0 euro. Als ik mag dromen, dan staat dat wel nu zo'n beetje op mijn bucketlist om ooit een eigen programma te maken. Restaurant Misverstand Down the Road. Zo die aard van programma's is geen entertainment, dat is maatschappelijk relevant.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
6: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
5: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
1: Radio 2.
7: Radio 2.

Donders met Ze is jong, zo jong. Ik heb intussen ook een zeer belangrijke vraag voor jou. En die vraag is, heb jij al gestemd voor VRT Zomerhit via VRT Max? Dan ga je gewoon naar de pagina van Radio 2, dan kan je dat doen. Wel, als je dat al gedaan hebt, dan ben ik eigenlijk wel eens benieuwd wie er op nummer 1 staat in jouw top 3. Wie zou dus voor jou op dit moment die VRT Zomerhit mogen winnen? Stuur dat eens even door in de app van Radio 2 of via VRT Max. Laat maar komen. Ja, het is vandaag 15 augustus. Ja, nog 2 weken grote vakantie en dan zit hij er ook weer op. Hè, om maar te zeggen dat het weer allemaal zeer, zeer hard voorbij aan het vliegen is. Maar we gaan al eens een beetje verder spoelen naar zondag 8 november. Want dan is er opnieuw Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, The Best of Christmas. Dat is in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En dat is echt, echt een fantastische avond. Dat is heel fijn. Je kan trouwens ook in de namiddag gaan kijken. We hebben al een paar heel mooie namen op onze affiche staan. Helmoet Lotti bijvoorbeeld. Ook Lies, Yannick, Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Wat hebben al die mensen gemeen? Die hebben een zeer fantastische stem gemeen. Dus dat wordt echt wel de moeite, hoor. Die Radio Bene, Red Pack Live in Concert, Best of Christmas op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Kaartjes, die kan je bestellen via Radio Bene, VRT Max. En deze zal er dus ook bij zijn, Loredana.

0: Stylus heeft een concertreeks gegeven in Mexico. Ja, en om zijn fans te bedanken, heeft hij nadien getrakteerd op churros. Wie dat wilde, mocht daar gewoon omgaan. Voilà, allemaal op kosten van Den Harry. Je kreeg hem samen met One Direction en What Makes You Beautiful. We zijn meteen naar de jaren 80. Met Outfield en Your Love. Op de E34 van Antwerpen naar Knokken is de weg even voorbij Maldegem volledig versperd door een ongeval. Je kan de snelweg beter tijdig verlaten om daar niet vast te gaan zitten. Op de E40 naar de kust, 1 uur vertragen van Nevelen tot voorbij Aalter. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Files naar Antwerpen. Op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de E19, een kwartier van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op andere snelwegen staan er kleinere files. Ja, en dan door die natuurbrand daar in de Hogeveen, hè, is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten. En door de dodentocht moet je op de N17 van Dendermonde naar Willebroek rekening houden met een half uur vertraging bij Buggenhout is dat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Outfield met Your Love. Zaterdag vandaag wil dus zeggen dat je vanavond op VRT1 weer naar FC De Kampioenen kan kijken. Het is een goeie hoor, de aflevering van vanavond. Het is de voedselvergiftiging. Dat is die aflevering waarin Boma woedend is op Carmen wanneer ze al de Boma-producten uit haar frituur gooit. En dat ze eigenlijk met een van zijn grote concurrenten in zee gaat. Maar dan is er een wedstrijd van de kampioenen. En de tegenstanders, die liggen allemaal in het ziekenhuis met voedselvergiftiging. Ja, en gooi daar dan ook nog eens een paar misverstanden bij. En je weet dat het feest daar compleet is. Hè? Dus vanavond allemaal op VRT1. En na FC de kampioenen is er natuurlijk VRT Zomerhit met vanavond op het podium. De winnares van die VRT Zomerhit van exact 20 jaar geleden. En toen ging die eerste prijs naar Belle Perez. Met dit nummer, Ave Maria.

0: Dus live vanavond op VRT Zomerhits. Bellen met Ave Maria. Zometeen de Backstreet Boys.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's. Duik in het Radio 2 ballenbad. En test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.

0: september komen ze naar Europa voor een aantal concerten, hè? Pas op, het is niet dat ze een volledige tournee doorheen Europa gaan doen. Nee, ze komen naar één plek, naar Düsseldorf. En als jij ze wil zien, dan moet je naar daar. Backstreet Boys in Radio 2, zomerhit Backstage met Get Down. Ja, er wordt lekker veel gestemd voor die VRT zomerhit. Waarvoor dank natuurlijk. Dat vinden wij super. En dat vinden ook de artiesten op wie gestemd wordt, vinden dat natuurlijk heel super. En iemand die gestemd heeft, dat is Gerrit uit Gent. Een zeer goede middag, Gerrit.
1: Ja, goedemiddag, Benjamin.
0: Jij hebt jouw top 3 doorgestuurd. Was dat eigenlijk een moeilijke keuze voor jou?
1: Nee. Want ik wist sowieso van, zoals bijvoorbeeld een K3, Camille, Meteor, Milk Inc. en al, zouden veel stemmen krijgen. En ik zei gewoon van, ik ga eens voor de underdogs.
0: Voor de underdogs,
1: en ook,
0: ja.
1: voor de opkomende talenten.
0: Oké, voor de mensen eigenlijk van wie jij vermoedt, beste Gerrit, dat ze niet zo heel veel stemmen gaan krijgen. Hè, jij vermoedt dat, of dat zo is, dat is natuurlijk nog allemaal af te wachten. Maar vertel eens, wie staat er op nummer 3 bij jou?
1: Op 3 staat Line de Douw.
0: Met Plankgas, dat is nieuw talent, hè? Eerste single uit hup, genomineerd voor die VRT Zomerrit. Nummer 2?
1: Ja. Nummer 2, Malo en DJ Licious.
0: Met Forever Young. Op nummer 1?
1: Ja, Judith met I Love to Be in Love.
0: Fantastische songwriter, hoor. Die Judith. Ja. Zeker en vast. Zeker en vast. Ja. En ook jong talent. Dus kan elk duwtje in de rug gebruiken. En jij geeft dat duwtje, hè, Gerrit. In ieder geval, dank je wel voor te stemmen. Voilà. En vanavond kijken, hè, naar VRT Zomerhit op VRT 1.
1: Absoluut.
0: Dag, Gerrit. Bye-bye.
1: Absoluut. Ja.

0: Christopher Hollen met Here to Stay. Intussen 2:10 en ik heb hier bezoek gekregen in de studio. Dat is van Dorien Vleugels. Goedemiddag, Dorien Vleugels.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeg, jij komt uit Geel, hè, speciaal naar Blankenbergen, om een beetje genieten uiteraard van de zon en zo. Maar je dacht van, ja, ik zie daar die studio van Radio 2 staan en ik wil toch eigenlijk iemand gaan feliciteren op de radio. Vertel eens.
1: Ja, ik zou via deze weg heel graag mijn mama en pampa willen feliciteren. Hilda en Frans met hun 65 jaar huwelijksverjaardag.
0: Mooi, 65.
1: Ja, ja, een briljante huwelijk.
0: Ah ja, ja, 50 goud en 65, dat is briljant.
1: Ja.
0: Oh, en hoe oud zijn mama en pampa?
1: Mijn pampa wordt in december 90 en mijn oma is 86.
0: Ja, oké, okay, het is ook vandaag bij jullie, want je bent van de provincie Antwerpen. Moederdag, hè?
1: Klopt.
0: Wordt dat ook nog op een of andere manier er nog een beetje bij gevierd?
1: Ja, we vieren er nog een beetje, hè. Ja,
0: wel, voilà, is heel goed. Zeg, zijn jullie hier voor enkele dagen of gewoon één dagje vandaag? Of,
1: Met een vriendin komen, moet ik gezegd, hier één dagje vieren.
0: Ah, voilà, ja, ja. Ja, waarom vraag ik dat? Omdat vandaag zijn er geen live optredens op ons podium, maar vanaf maandag is dat opnieuw het geval. En ik zou er toch nog eens over nadenken, hoor, Dorien, om misschien toch nog wat langer te blijven, want het zijn volgende week weer namen die de moeite zijn. Bijvoorbeeld Bart KL op dinsdag ook. Wie komt er nog allemaal? Luc Steno, Camille bijvoorbeeld volgende week vrijdag. En volgende week woensdag om 19:30 komen deze naar Radio 2. Like Me.
1: Een reden om eens terug te komen.
0: Van Like Me, ja?
1: Van Bik.
2: Ja.
1: Een beetje, hè?
0: Valassie. Ja, dit zijn ze met Als ze lacht.

0: Hallo, hallo zeg. Wat een stem toch, hè? Lies met Good and Goodbye.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Nee, intussen ligt die Aikido-mat nog altijd op de dijk hier in Blankenbergen bij die stand van Sport Vlaanderen. Ja, er is geen ontkomen aan, hè, voor mij. Ik moet er straks op.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. 1600 hectare natuur is daar intussen al afgebrand. Ons land heeft het Europees hulpmechanisme geactiveerd. Bevoegd eurocommissaris Labib zegt dat er versterking onderweg is. Een helikopter en twee vliegtuigen. Het vuur ontstond gisteravond. Wim Schepens is gaan kijken in de commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen.
8: Veel vermoeide gezichten hier, want de brandweerploegen zijn al uren in de weer. Een veenbrand is dan ook moeilijk te blussen, zegt Nicolas Hernault van het provinciebestuur van Luik.
9: Le contexte est très compliqué parce que on est dans une faille qui est très difficile d'accès. Tout l'enjeu maintenant est de voir quel impact vont avoir les moyens aéroportés pour lutter contre ce feu et protéger coûte que coûte la forêt.
8: Drie brandhaarden vallen er te bestrijden. De wind die voortdurend van richting verandert, maakt het werk er niet makkelijker op. Hulp is er onder meer van collega's uit Limburg en Duitsland. En in de loop van de middag wordt er ook nog versterking verwacht. Van het leger onder meer, dat drie speciale brandweerwagens stuurt. Voor mensen die hier wonen is er momenteel nog geen gevaar. Maar voor de natuur is deze brand hoe dan ook een catastrofe. Aldus Jerno.
9: Voor het moment is het niet question d'évacuer, maar het is avant tout een catastrofe écologique.
7: De dodentocht is nog volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. Andebie staat langs het parcours.
10: Het heeft hier daarnet warempel, zelfs geregend. Beeld je in, hoe lang is dat geleden? Ideaal wandelweer, er lopen hier nog duizenden mensen deze richting uit. De ene ziet er al wat beter uit dan de andere. Maar ze zijn hier nog met duizenden tegelijk. Ze zitten hier aan kilometer 72, dus dat is prima op schema.
7: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om in Bornem te finishen. In Indonesië is er een tweede beving geweest met een kracht van 6,9. Rond 6:00 vanochtend plaatselijke tijd was er een eerste zware aardbeving met een kracht van 7,7 in het oosten van het land op het eiland Flores. Er zijn al 38 doden geteld. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor worden reddingsoperaties bemoeilijkt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Rockets zich geplaatst voor de finale. De nationale vrouwen op de 4x100 meter werden pas vierde in de reekse, maar liepen de beste verliezende tijd. En in de zevenkamp zakt Norfits naar de 12e plaats in de algemene tussenstand. In de ochtendsessie bleef ze zowel bij het verspringen als bij het speerwerpen onder haar persoonlijke records. Vanavond is er nog de afsluitende 800 meter. Het is zwaar bewolkt vanmiddag met hier en daar buien of onweer. Tot 25 graden aan zee en rond 30 in het centrum. Morgen droog met zon en wolken en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel Iris. 2:03 op D40 naar de kust. 25 minuten vertragen van Nevelen tot voorbij Aalter. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Op D34 van Antwerpen naar Knokken is de weg even voorbij Maldegem ook weer open. Files zijn er intussen opgelost, dus dat is allemaal goed. Files wel nog naar Antwerpen. Op D313 een kwartier vanaf Ranst. En op D19 10 minuten van Mechelen-Noord tot de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op andere snelwegen staan er kleinere files. Ja, en door de natuurbrand is de N68 van Eupen naar de Botrange in beide richtingen afgesloten. En door de dodentocht moet je op de N17 van Dendermonde naar Willebroek rekening houden met 20 minuten vertraging bij Buggenhout.
11: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Nah, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing. Dire Straits met The Money for Nothing. Vandaag geen artiesten op ons podium. Jammer, jammer, jammer. Vanaf maandag wel weer. Het zijn mooie namen hoor, volgende week. Bijvoorbeeld op maandag Sabine Tiels en Novastar. Dinsdag Bart Kyle en Like Me. Op donderdag, op woensdag beter, Samuel Welten en Judith. Op donderdag Luc Steno en Lisa Lewis. En dan op vrijdag Camille en Wim Soutar. En ik zei dat net dus op woensdag, Judith. Ik heb ze meegebracht voor jou vanmiddag. I'd love to be in love.

0: via Radio 2 op VRT Max. Ja, en intussen ben ik zachtjes begeleid naar de stand van Sport Vlaanderen. En gaan we eens Aikido uitproberen. Christophe, wij staan hier klaar aan de mat. Je hebt hier ondertussen ook al een paar wapens tevoorschijn gehaald. Ja, wat ligt hier allemaal op de grond? Wat is dat?
1: We hebben hier eigenlijk een tolk of een tanto. Ja. Daar hebben we eigenlijk het houten zwaard.
0: Okay.
1: Of de bokken. En daar hebben we ook de houten stok of de jo.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk gebruiken we die drie bij de beoefening van onze Aikido. Om onze technieken beter in te studeren.
0: Ja.
1: Dus,
0: Okay, Christophe, wat gaan we daar nu zo meteen mee doen? Met een van die drie dingen? Wat ga je mij daarmee aanleren?
1: We kunnen anders gewoon een keer dat je bijvoorbeeld ook een keer een bokken vastneemt.
0: Ja?
1: En dan moet dan elkaar een keer gewoon aanvallen.
0: Dat vind ik al heel spannend. Oké, goed. Ja. Als je wil zien wat er allemaal gebeurt, dan moet je maar eens gaan kijken in de stream van Radio 2 op VRT Max. Hoe ik straks Christophe hier ga aanvallen met een van die wapens. Goed, we gaan eraan beginnen, hè, Christophe. En intussen gaan we naar een plaats samen luisteren.
1: Oké.

0: Erika.
1: Ja, het is volop romantica. Ik denk het niet, hoor. Het is hier pure ernst. Die Aikido. Christophe, wat hebben wij net gedaan? Je hebt mij net een slag geleerd met dat zwaard. Wat was dat juist?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon om de afstand eigenlijk in te studeren.
1: Ja?
2: En eigenlijk dan met het punt van de bokken eigenlijk te snijden.
1: Okay.
2: Alleen van de kant die ik echt sneed, of dood zo gezegd. Ja. En ik echt de afstand en de controle mee oefent.
1: Maar gelukkig niet dood, hè. We leven nog altijd. En nadien heb je mij nog iets anders geleerd. Een greep, dus ik kom naar jou en dan gebeurt er iets dat ik eigenlijk al volledig tegen de mat
2: lig. Ja, dan ben ik uit de lenen gaan, met je beweging mee. En dan ben ik eigenlijk in je centrum gaan. Dus eigenlijk voor eigenlijk je uit balans te krijgen.
1: Okay.
2: Dus eigenlijk is het eigenlijk de bedoeling dat ik eigenlijk jouw energie eigenlijk verleng of gebruik. En dat tegen jou gebruik. Zonder dat ik echt veel kracht of tegen jou inga. Ja. Dus ik ook de bedoeling van Aikido, dat ik de kracht naar mij echt letterlijk samenvloeien.
1: Ja, het is echt zoals dat jullie een uurtje geleden zeiden. Het is echt controle houden over je lichaam. Ja. Zeer, zeer belangrijk daarbij.
2: Dus inderdaad, goede controle. En idealiter dat je bijna niks gebeurt voordat te laat is.
1: Ja.
2: Je bijvoorbeeld een techniek onderhaalt of wordt geworpen, dat je er eigenlijk niks van merkt. Okay. Dat is eigenlijk het ultieme doel, dat zodanig samenvloeit dat je er eigenlijk niks van gemerkt hebt.
1: Okay. Dus, echt heel fijn om dat eens heel kort uit te proberen. Nu, als je het zelf ook eens wil komen doen, je weet waar je moet zijn, hè, aan onze studio van Radio 2 op de Dijk in Blankenbergen bij de stand van Sport Vlaanderen. Dankjewel Christophe van Aikido Vlaanderen. Ja,

0: ik nu vandaag geleerd over die Aikido, dat dat eigenlijk veel meer is dan een vechtsport. Dat is eigenlijk een way of life. Ja. Echt de moeite om het eens uit te proberen, hoor. En je kan dat komen doen, dus op dijk hier in Blankenberge. Aan onze studio, daar ligt een Aikido-mat. En daar kan je Aikido komen doen. Allemaal bij de stand van Sport Vlaanderen. Zeg, en morgen wordt het ook wat, hoor. Ja, want morgen een nieuwe sport die ik mag gaan uitproberen. En dat wordt, hou je goed vast, breakdance. Ik ben benieuwd wat dat morgen gaat geven. Ik hoop dat ik dan ook mijn nek natuurlijk niet breek bij die breakdance. Zometeen krijg je Pink in Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Pink zingt Never Not, Never Gonna Not Dance Again.
1: Ik wel hoor, morgen. En niet het minste, breakdance. Dankzij de vrienden van Sport Vlaanderen. Ik ben benieuwd, ik ben heel benieuwd.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En vanavond is het natuurlijk opnieuw VRT zomerhit met de jonge singer-songwriter Iskander Moen. Die is er vanavond bij. Hij maakte een nieuwe versie van een hit van een streekgenoot van hem. Nu, wie is die bewuste streekgenoot? Dat is Eddie Wally. En de hit waarover het gaat is Chérie.
3: Ja, klopt. Ik wou het zo een beetje in mijn wereld brengen. Ik heb dit jaar het genoegen gehad om de muziek te mogen maken voor de documentaire Chérie over Eddie Wally. En dat was zo fijn dat dan eenmaal in mijn wereld is getrokken ook. En ik vond dat heel leuk om een versie te maken die bij mij past. En zo gaat het ook zijn. Met een beetje glitter, glamour, een beetje disco. Maar ook wel gewoon heel cool achter de piano. Ja, boas mochten niet ontbreken.
0: Ja, en wat dat dan precies allemaal is, die glitter, die glamour en die boas die er ook nog bij horen. Dat kan je dus vanavond bekijken. 8:50 is het, 8:50, VRT Zomerhit op VRT1. En dit is Iskander Moen met zijn versie van Chérie.

gezicht iets helemaal anders geworden, hè? Die versie van Iskander Moon, van Cherie, van Eddie Wally natuurlijk, vanavond dus te bekijken in VRT Zomerrit. Er zullen vanavond ook enkele genomineerden voorbij komen, die zal je ook bezig zien. Nu, ik vraag mij af, op wie heb jij gestemd als je al gestemd zou hebben? Wie is jouw nummer 1 bijvoorbeeld? Wie mag voor jou die VRT Zomerrit gaan winnen over 2 weken? Stuur het eens even door in de app van Radio 2. Ik ben zeer, zeer, zeer benieuwd. Misschien bel ik jou dan straks wel even op. Dit is Fisher Z met So Long. Goedemiddag.

0: 1980. Toen kwam dit nummer uit. Fischer Zed met So Long en zometeen een van die vele hits van Clouseau in Radio 2 Zomerhit Backstage. Maar eerst natuurlijk samen nog eens de week op. Op D40 naar de kust. 25 minuten vertragen. Van Nevelen tot voorbij Aalters. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt, dus dat is goed. Op D40 naar de kust. Ja, de vertraging net verteld. Op D34 naar Knokke nog 10 minuten bij Maldegem. Files ook naar Antwerpen. Op D17 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op D313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op D19 10 minuten van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op andere snelwegen staan er kleinere files.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Jam en Enrique Iglesias. Dat zijn ze inderdaad met El Perdón. Zometeen de nieuwe van Christophe.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.

0: Hij is onlangs 50 geworden, hè, Christophe? Maar als je hem hier bezig hoort, dan is hij nog niet half weg, hoor. Nee, nee. Ik geloof nog in mijn dromen. Nieuw nummer hoort je net in Radio 2 Zomerhit. Backstage. Intussen wordt er lekker gestemd voor die VRT Zomerhit. Bijvoorbeeld ook door Dian Goossens uit Neerpelt. Een goedemiddag, Dian.
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Wat was je aan het doen vanmiddag op deze zaterdag?
1: Ik ben eigenlijk een beetje aan het genieten van de regen. Want dat is al weken geleden dat, ja, ik dat nog gezien heb. Ja. En het regent hier momenteel. Ah. Dus daar was ik eigenlijk een beetje naar het kijken.
0: Dus in Neerpelt valt er intussen een beetje regen uit de lucht. Ik moet zeggen, Dian, hier in Blankenbergen, beetje bewolkt, maar nog geen druppel gezien. Mm. Oké. Okay.
1: Goed voor jullie.
0: Ja, oké, maar het zou er toch ook wel een beetje mogen, hoor. Want het is hier ook wel heel droog natuurlijk. Maar overal een beetje, hè. Daar moeten we eerlijk in zijn. Inderdaad. Goed, Dian, je hebt gestemd voor VRT Zomerhit. Wie staat er op nummer 3 bij jou?
1: Mijn nummer 3 is al van in het begin dezelfde. Mm-hmm. En dat is Aaron Blommaert en Zooi.
0: En Zooi Levi, met die tranen van gehad. Heel mooi nummer. Nummer 2?
1: Nummer 2, dat is veranderd. Dat zijn ondertussen de Romeo's geworden. Want die mannen die verdienen dat eigenlijk ook wel, hè?
0: Ja.
1: Ik denk niet dat die al ooit iets gewonnen hebben.
0: Jawel, pas op, het is al lang geleden, hoor. Ja, ze hebben ooit de Zomerhit zelfs gewonnen. Ik denk, wanneer zal dat geweest zijn? Ik denk ik gok 2014. Ik denk dat dat toen was met Vlaanderen Feest. Dat zij toen VRT Zomerhit gewonnen hebben. Maar ja, je zou het dan opnieuw eens kunnen. En je zegt, ik ben veranderd. Wat stond er misschien daarvoor op tweede plek?
1: Ja, dat is een beetje gewisseld. Ik heb Milk Inc op 2 gehad. Ik heb Milo op 2 gehad.
0: Ja.
1: En ik heb Stan van Sabang alles op 2 gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat blijft nu tot het einde de Romeo's.
0: Voilà, tot het einde der tijden van Zomerhit de Romeo's. En wie staat er dan op nummer 1?
1: Ah wel, daar heb ik nog nooit in heel mijn leven op gestemd. Omdat, ja, dat was eigenlijk niet zo mijn groep.
0: Ja.
1: Maar met dat liedje te horen en meer te horen en de muziek, de teksten te luisteren en ja, gewoon het liedje zelf, is dat uiteindelijk nu geworden Meteor. En dat gaat ook tot op het einde zo blijven.
0: Met nooduitgang. Wat trouwens vanmiddag ook onze nummer 1 was in onze Radio 2 Top 30.
1: Ja,
0: goed,
1: Dian.
0: Ja, die zou dus voor jou de VRT Zomerhit mogen gaan winnen over 2 weken. We zullen zien. In ieder geval morgen is zondag en dan kan je opnieuw stemmen. Hè? Dus elke zondag dan zetten we die lijnen opnieuw open. Dus dan kan je morgen opnieuw gaan stemmen op jouw favorieten. Dian, in ieder geval, dank je wel om te stemmen. En geniet dan nog een beetje van de regen, hè, in Neerpelt.
1: Dank je wel.
0: Dag. Dag.

Alves met Alane. Ja, we hebben intussen de geschiedenisboeken van VRT Zomerrit erbij gehaald. Want ja, er was een beetje twijfel dan net, hè. Ik dacht dat het 2014 was. Het jaar waarin de Romeo's Zomerhit wonnen met Vlaanderen Feest. Maar het was 2012. En in 2014 was de grote winnaar She's After My Piano van Too Fabiola. Het is vandaag zaterdag 15 augustus. En dan wordt in Antwerpen Moederdag gevierd. Dus ja, dikke proficiat en drie dikke kussen voor al die Antwerpse mama's. En tegenwoordig kan je in het Studio 100 Theater in de Pannen naar de zomershow van Gert en James gaan kijken. En daar brengen ze allebei een eerbetoon aan hun moeders. Nu, ik heb die show zelf nog niet gezien, maar het is van horen zeggen. Naar het schijnt is dat ook een zeer mooi moment in die show. Een beetje emo tussen alle zottigheden door. Dus, vanmiddag voor alle Antwerpse mama's, eigenlijk voor alle moeders, Gert en James met moeders.

wat anders dan die Madi Wodo, hè? Dat nummer waarmee ze genomineerd zijn voor VRT Zomerhit. Je hoorde Gert en James met Moeder. Dit is Niles Barkley en Crazy. Goedemiddag.

0: ABBA is er ook bij Radio 2 Zomer in Backstage. Met Waterloo.
1: Hey jij. Ja, jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater. Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Miss het niet.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: ABBA kreeg je al met Waterloo nog veel meer muziek vanmiddag in Radio 2 Zomerhit Backstage. Bijvoorbeeld straks na het nieuws Shania Twain.

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand die op dit moment woedt in de Hoge Venen is de grootste ooit in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van Wijm en Jalet. Er is al 1600 hectare veen afgebrand. Wim Schepens, jij bent daar. Er is nu ook sprake van evacuaties.
1: Ja, zo net is ons meegedeeld dat de inwoners van het dorpje Soerbro, als ik het goed uitspreek, de opdracht hebben gekregen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Wanneer die er komt en hoe die zal verlopen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval wijst het erop dat de brand nog lang niet onder controle is. Het is hier een half uurtje geleden nu wel beginnen te regenen, allicht onvoldoende om die brand te blussen, maar voor de brandweerploegen zal die regen wel een welkome verfrissing zijn.
0: Dankjewel, Wim. De dodentocht is nog volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. En dat is zwaar voor de voeten, merken ook deze deelnemers.
2: Mijn voeten, de ene keer voel ik ze heel hard, de andere keer voel ik ze helemaal niet meer. En dat is dan juist goed, want dan kan ik blijven gaan. En momenteel voel ik ze toch heel hard.
3: Ik ga verse kousen aan doen, want het was nodig. We waren redelijk nat met kousen. Ik hoop dat ik met deze kousen tot het einde raak. Onze grote blaarmoorn.
4: Ik heb 3 blaren aan. Ik dacht, nee, ik ga toch even laten behandelen. Dus hopelijk helpt dit om verder te gaan. Komt goed, hè?
0: De deelnemers hebben tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. In de Brusselse gemeente Molenbeek zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De politie vond 2 kogelhulzen op straat. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. Dat wordt nog onderzocht. De dodentol van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 9. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werd onder meer een huis vernield. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-infrastructuur viseerde, maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de beide Belgische estafetteploegen op de 4x100 meter zich geplaatst voor de finale. De mannen, de Belgian Falcons, kwalificeerden zich rechtstreeks met een 3e plaats in de reeks. De vrouwen, de Belgian Rockets, werden 4e, maar werd er nog op gevist en liepen de beste verliezende tijd. In de zevenkamp zakte Noorvits naar de 12e plaats in de algemene tussenstand. In de ochtendsessie bleef ze zowel bij het verspringen als bij het speerwerpen onder haar persoonlijke records. Vanavond is er nog de afsluitende 800 meter. Het is zwaar bewolkt vanmiddag. Hier en daar zijn er buien of onweer. We halen tot 25 graden aan zee en rond 30 graden in het centrum. Morgen droog met zon en wolken. Opnieuw temperaturen tot 30 graden. Volgende week is het wisselvalliger en ook frisser. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Iris. Op de F40 naar de kust is het filegolven tussen Drongen en Oostkamp. Kwartier vertraging, files ook naar Antwerpen. Op de E17 10 minuten vanaf Zwijndrecht en op de E313 10 minuten vanaf Ranst. Op de E19 10 minuten van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op andere snelwegen staan er kleinere files.

0: En toen was er ook die zonsverduistering, hè, ja. Zoals we deze week die zonsverduistering gehad hebben, kon je helemaal volgen dankzij onze Daan. Heeft het allemaal gevolgd hier van op de pier in Blankenbergen. Was echt wel een bijzonder fijn spektakel. Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Vanavond VRT Zomerhit met als genomineerde er ook bij Sam Goris en zijn Rak. Ja, die opnames die dateren intussen toch ook al van, even denk je, ja, toch ook al enkele weken terug. Hè? En zo'n opnamedag die start traditioneel al heel vroeg. Dat is zo bij televisie. Met repetities, met styling, met make-up. Ja, en het was wel vroeg hoor voor Sam.
2: Het was toch nog redelijk vroeg op een dag voor mij. Dus mijn ogen plakten nog half dicht. Ik heb samen met mijn vrouwke in het kleedkamerje dat we hebben een goed sloppetje gedaan. Even zo een powernapje. Hè. Maar ik denk toch dat we een uur en een half, twee uur ons plafondje hebben dicht gehad. De koning die had ons naar het Gent over ademhalen, dat we er deugd van hadden. Het was niet snurken.
0: Maar toch goed, hè, Sam Goris. De blaffe trucjes. Met vrouwke de blaffe trucjes toe. Bij de opnames van Zomerhit. Goed, in ieder geval, je ziet hem vanavond ook in de show. 1, 2, 3, met Rak. VRT Zomerhit. 10 voor 9. VRT 1 met deze heerlijke Sam Goris.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Dit soort dingen pak ik jou heel graag nog eens mee naar de jaren 70, hoor. Heerlijk toch? De 3 Degrees met de Dirty Old Man. Het is vandaag niet zo warm als gisteren. Maar ja, die zon die brandt wel nog altijd even hard. En als je dan in de zon loopt zonder je huid te bedekken of te smeren, dan loop je natuurlijk het risico om te gaan verbranden. En dan is er veel kans dat je huid ook rood kleurt. Maar dat is niet het enige wat er gebeurt wanneer je verbrandt. Zeer goedemiddag, Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Zeg, wat gebeurt er precies met onze huid als we verbranden, Sandra?
1: Wel, als je huid verbrandt door UV-straling, ontstaat er eigenlijk een ontstekingsreactie in je huidcellen. En die rode, warme, pijnlijke huid is daar het zichtbare gevolg van. En ja, die pijn die ontstaat omdat de ontstekingsstoffen ook de zenuwuiteinden prikkelen. Ja. En die reactie, dat is eigenlijk een poging van ons lichaam om de schade die gebeurd is te herstellen. Mm-hmm. En die schade is niet alleen de zichtbare verbranding of die ontsteking, maar ook de cellen worden beschadigd. En dat kan later misschien ook wel eens huidkanker veroorzaken.
0: Ja, dus en hoe helpt zonnecrème daarbij dan, Sandra?
1: Zonnecrème helpt bij het vermijden van zonnebrand via de ingebouwde UV-filters. Je hebt chemische en organische filters die trekken in de bovenste huidlaag en die absorberen daar de UV-straling. Mm-hmm. Maar je hebt ook minerale filters en die weerkaatsen of reflecteren de UV-straling als kleine spiegeltjes op je huid, waardoor de straling de huid niet bereikt.
0: Ja.
1: En ja, smeren is heel belangrijk, maar wat nog belangrijker is, is de zon vermijden. Natuurlijk als de UV-index hoger is dan 3.
0: Hoger dan 3, dan kom je beter niet in de zon of dan ga je beter kleren aandoen waarmee dus je volledige huid eigenlijk bedekt is.
1: Inderdaad. Ja.
0: Wat ik me eigenlijk afvraag, Sandra, heb je eigenlijk al schade na 1 keer verbrand te zijn?
1: Ja, elke zonnebrand veroorzaakt DNA-schade in je huidcellen. En die schade die stapelt zich eigenlijk je hele leven op. Het lichaam probeert dat wel te repareren, maar dat proces is niet perfect. Soms maakt ons lichaam foutjes tijdens de reparatie. Mm-hmm. En als de schade te groot is, dan sterven de cellen af. Of blijven de beschadigde cellen overleven. Ja. En dat heeft permanente DNA-veranderingen als gevolg. Dus dan moet je wel onthouden dat al die mutaties of al die schade, dat zich dat opstapelt. Mm-hmm. En bij elke nieuwe verbranding komen er meer foutjes bij. En tot een cel genoeg mutaties heeft verzameld om dan eigenlijk een soort kankerreactie te gaan...
0: Dat
1: maakt een kankerreactie op.
0: Ja, wat ik me dan ook afvraag, hè. Stel, als je verbrand bent, kan je dan iets doen om die schade te beperken?
1: De schade aan DNA is gebeurd, maar natuurlijk kan je wel aftersun gebruiken om je huid te gaan kalmeren en goed te hydrateren. Dat zal de pijn als je alleszins verzacht hebt. Maar, jammer genoeg, kunnen we de DNA-schade niet omkeren.
0: Ja, oké. Okay. Ondertussen, Sandra, krijg ik ook een bericht in de app van Radio 2 van een luisteraar. Dat is Veronique, die heeft ons een bericht gestuurd. Die schrijft, haar man is kaal en is ervan overtuigd dat hij zijn hoofdhuid niet moet insmeren tegen de zon. Ja, zij is dan weer overtuigd van het tegengestelde. Ik wil jou vragen, Sandra, wat denk jij? Maar ik weet het al, hè. Smeren moet hij doen. Potverdorie, de man
1: absoluut,
0: van Veronique.
1: Zeker wel. En misschien, zeker wel insmeren.
0: Meer dan smeren, gewoon ook als je kaal bent. Gewoon een pet opzetten, hè.
1: Ja. Beter nog je hoofd bedekken met een hoed of een pet. Zo maak je meteen ook een beetje schaduw voor je gezicht. Ja. En ben je nog meer beschermd. Hè? Dus ja, zeker doen.
0: Voilà, dat is weer zeer, zeer duidelijk. En iedereen is bij deze ook nog eens gewaarschuwd dat het echt wel heel belangrijk is om schaduw op te zoeken, om te smeren. Ja. Dankjewel, Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker.
1: Heel graag gedaan. Geniet daar nog.
0: Dankjewel.
2: Zomerzon, schaduw opzoeken. Slim genieten met Stichting Tegen Kanker. Radio 2 Zomerhit Backstage. Benjamin Scholaert.

0: hebt het gesprek met Sandra van Stichting Tegen Kanker daarnet gehoord. Nu, ik ga heel eerlijk zijn. Ik vergeet het soms ook eens, hoor. Ja, om te smeren. Ja, ja. Maar beter niet, hè. Beter niet vergeten en toch maar beter smeren of iets aandrukken waarmee je beschermd bent tegen de zon, want dat is zo belangrijk. Je hoort de Little Talks van Monsters and Men en zometeen Wham met I'm Your Man.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging,

Wham met I'm Your Man. In het weekend, jammer hè, jammer. Geen live artiesten op ons podium, maar dat gaan we vanaf maandag weer goed maken hoor. Vanaf maandag een zeer, zeer mooie line-up die voor je klaar staat. We gaan er samen eens even door hè. Maandag Sabine Tiels bijvoorbeeld om 16:30. 19:30 Nova Star. Dinsdag Bart Kael en Like Me. Woensdag komt Judith langs. Dat is een van die genomineerden voor zomer. Heet ook Samuel Welten. En op donderdag Luc Steno, Lisa Lewis. Vrijdag Camille en Wim Soutard. Nu het volledige overzicht vind je uiteraard terug op de Radio 2-pagina op VRT Max. En volgende week komt dus de volgende man langs. Dat zal dan gebeuren maandag om 19:30 op ons zomerhitpodium Nova Star met Today Yesterday.

0: past perfect bij het weer, hoor. En met de sfeer in Blankenberg hier. Uiteraard zomers lelele van Gianetto en Federico. Op de Antwerps ring richting Nederland. 20 minuten file van Antwerpen-West tot Borgerhout. Net voor de Kennedy-tunnel zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En op de andere snelwegen staan er kleinere files.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: beter dan goed. Dat is dus eigenlijk, ja, zeer goed, hè? De overtreffende trap. Allemaal dankzij Gary Hager.
1: Jij maakt alles beter dan goed.
0: Ze zijn het toch ook al een heel klein beetje aan het aftellen naar 2027. Want in 2027, ja, gaat Hallo Radio 2 in première. Hè? Dat is die Feel Good musical die we samen aan het maken zijn met Studio 100. Met de gedeelde hoofdrol door Peter van de Veren en Chris van Tongelen. Kaartjes daarvoor voor die musical met heel veel hits van toen uit de jaren 70. Heel veel fijne verhalen en zo. Die kan je bestellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Of het kan natuurlijk ook via de website halloradio2.be. En ik ga jou eens meepakken naar de jaren 70. Hier in Radio 2 Zomerhit Backstage. Dat doen we samen met Earth and Fire. En Weekend.

0: Benjamin, Benjamin, zeg het nog eens even waar we kaartjes kunnen bestellen voor Hallo Radio 2. Voor die musical. Heel gemakkelijk hoor. Halloradio2.be, dat is één manier. Of via de Radio 2 pagina op VRT Max voor die musical samen met Peter van de Veire en Chris van Tongelen. Zometeen hoor je Eros Ramazzotti.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Radio 2.

0: Ik heb er nog geen bal van begrepen van wat hij zingt. Maar dat is ook helemaal niet erg. Nee, maar ik vind dit echt zo'n fijn nummer. Eros Ramazzotti in Radio 2 Zomerhit Backstage met Pio Bella Cosa. Het is intussen 13 minuten over half 4. Ja, en toch weer een heel klein beetje bij de les moeten blijven. En dat is natuurlijk die stemming voor VRT Zomerhit. Er wordt lekker gestemd deze namiddag. Onder andere ook door Peter Krokaert uit Sint-Pietersleeuwen. Zeer goedemiddag, Peter.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat was je aan het doen deze namiddag, deze zaterdagnamiddag?
1: Ik doe van alle klusjes vandaag.
0: Allerlei klusjes.
1: Ja.
0: Van alles en nog wat zaken die waarschijnlijk al een tijdje liggen te wachten op jou, die jij nu vandaag eens aanpakt. Hè?
1: Een beetje strijk, een beetje was.
0: Een beetje strijk, een beetje was. En dan kan je daar nadien, dat is bij mij in ieder geval zo, hè, Peter, dan kan je daar zo hard van genieten als dat dan allemaal op orde ligt nadien. Heb jij dat ook?
1: Ja, dat is het.
0: Goed, oké. We gaan natuurlijk niet babbelen over de strijk en over de was, maar over VRT Zomerhit. Dat is natuurlijk de essentie van het feit dat ik jou telefoneer. Wie staat er bij jou op nummer 3 in jouw top 3 voor Zomerhit?
1: Laura Tesoro met Plastic Paradise.
0: Waarom?
1: Oh, ik vind dat een tof dansnummer.
0: Mm-hmm, een tof dansnummer. Jij hebt ook iets met dansen, hè? Jij?
1: Ja, ik geef zumbales.
0: Ja.
1: Zo 2 à 3 keer per week in mm-hmm. een sportclub.
0: Ja.
1: En ik kies dan vaak zo dansliedjes, niet alleen Spaanse liedjes, ook Vlaamse liedjes.
0: Ah, zo, ja. En passeert Laura Tesoro al eens met Plastic Paradise? Kan je daar zumba op dansen?
1: Dat is nog niet gebeurd, maar dat zal nog wel te pas komen.
0: Dat kan nog komen. Oké. Okay. Nummer 2 is?
1: Is De Zomer van Oyalele.
0: Goed, hè, dat nummer.
1: Ja, dat is echt een dansnummer.
0: Ik vind zo vooral dat panfluitje dat erin zit, vind ik zo heel leuk. Ja. In Die Zomer van Oyalele. En wie staat er dan op nummer 1?
1: De Romeo's met
0: Ik zag jou maar even. Ja, oké. Okay. En waarom verdienen zij hem, De Zomerhit, volgens jou?
1: Ja, dat is zo echt een levenslied. Mm-hmm. Dat bleef maar in mijn hoofd draaien. En als het in mijn hoofd blijft draaien, dan moet er een choreografie van komen.
0: Ja, dat zit dan wel in de Zumba-les, dat nummer.
1: Dat zit wel in de Zumba-les.
0: Ah, dat is tof.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, dat verwacht je niet meteen. Maar ja, heel fijn, heel goed. Goed, dankjewel Peter om te stemmen voor onze VRT Zomerhit. En vanavond zeker kijken, hè, naar die derde tv-show op VRT. Goed?
1: Zeker en vast.
0: Dag Peter. Dag, joe.
1: Tot later. Dag.
2: Radio 2 Zomerhit. Backstage. Benjamin Scholaert. Radio 2.

0: Peter, die heeft het dus gedaan en die heeft gestemd voor VRT Zomerhit. 3 was Lara Tesoro, 2 K3 en op nummer 1 de Romeo's voor hem. Jij kan het ook nog altijd doen, uiteraard. Stemmen voor VRT Zomerhit ga je naar VRT Max, de pagina van Radio 2. Dua Lipa met Houdini. Vanavond kan je kijken dus naar VRT Zomerhit. Er is nog een tijd geweest dat Bart Peters VRT Zomerhit presenteerde. Tegenwoordig doen Niels en Siska dat uiteraard. Maar vroeger was het dus aan Bart.
1: Ja, en dat is lang geleden. En ik vind dat zo fantastisch eigenlijk dat er een soort evolutie is. Vroeger zei ik altijd, dames en heren, hier is Wendy van Wanten. Of het is inderdaad. En nu zeggen ze, dames en heren, hier is Bart Peters. En dan mogen wij gewoon het podium afbreken.
0: Voilà, zie, het podium afbreken. Bart, natuurlijk ook niet letterlijk, hè, vanavond. Ja, nee, want we hebben dat podium nog nodig voor de grote finale. Hè. Over 2 weken is dat. Ja, dan weten we wie die VRT Zomerhit zal winnen. En dit is Bart Peters met Brood voor morgen vroeg.

Bon Jovi met Living on a Prayer. Niet vanavond van VRT Zomer, dit op VRT 1, 10 voor 9, dan start het. Maar vooraleer het zover is, eerst nog Radio 2 aan zee met Michael Josses. Zometeen aan het nieuws van 4 uur. Hij is er helemaal klaar voor, hoor. Tenminste, dat hoop ik toch. Eerst nog Black Eyed Peas en Where is the

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Ah, kijk, zie je, de drie belangrijkste ingrediënten zijn er voor een mooie zaterdagnamiddag. De zon is er, heerlijke muziek en jij bent er ook bij. Zeer fijn. En ook zeer welkom natuurlijk.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Inke. De natuurbrand die op dit moment woedt in de Hoge Venen is de grootste ooit in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van Wijm en Halle. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. Nu is al 1600 hectare veen afgebrand. De inwoners van het gehucht Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen moeten zich klaarhouden om indien nodig te evacueren. Het zou gaan om 500 à 600 mensen. Intussen stuurt het leger ook een vierde grote bluswagen om te helpen bij het bestrijden van het vuur. En dat verloopt moeizaam, zegt de vicechef van Defensie, Frederik Goedink.
1: Het vuur is heel moeilijk te controleren hier in de buurt, omdat de wind draait. En dus op alle momenten is het in een bepaalde richting, op een ander moment is het in een andere richting. Dus we moeten heel mobiele elementen hebben om effectief dat onder controle te hebben. De voertuigen zijn heel zware voertuigen. Hier zijn de paden vrij smal en onstabiel. Dus de voertuigen blussen vanuit de baan. En dus vanuit de baan blussen ze aan de rand van het bos om het rand van het bos zo nat te maken dat de brand niet verder kan voortgaan.
0: Isabel Paquet heeft een B&B in Soerbrood. Ze sprak net met politie en brandweer, maar ze wacht nog op richtlijnen of ze haar huis eventueel moet verlaten.
2: In Soerbrood in het dorp is nog geen vuur. Ik heb gevraagd hoe is de risico van de mensen van het dorp. En ze hebben gezegd, waarschijnlijk met 80% zullen de mensen van het dorp geëvacueerd worden. Maar het is nog niet officieel besloten. Er zal een vergadering nu gebeuren. En misschien in een half uur zullen wij weten wat het gebeurt.
0: In de Brusselse gemeente Molenbeek zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De politie vond 2 kogelhulzen op straat. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. Dat wordt nog onderzocht. En op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is de derde keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeggen bijzonder rustig in de finale.
3: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
0: Het is wisselend bewolkt vanmiddag met hier en daar buien of onweer. Tot 25 graden aan zee en rond 30 graden in het centrum. Morgen droog met zon en wolken en temperatuur opnieuw tot 30 graden. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Meer op vrtnieuws.be.
4: Oké, dankjewel. Hier is 3 over 4. Even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file van Sint-Anna-Linkeroever tot net voor de Kennedy-tunnel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Ook een half uur extra op de E17 vanaf Kruijbeke. Dan nog eentje op de E40 van Luik naar Aken. Daar vertraag je op dit moment 20 minuten van Barchamps tot Herve. Dat komt door een ongeval daar.
5: Radio 2 aan zee.
6: Michael Josens.
4: Een beetje cool, een beetje fresh. En dat kunnen we toch wel gebruiken na gisteren natuurlijk. En met nu Cool en de Gang. Zeer goedemiddag.

enige manier om gisteren te verkoelen na zo'n hete dag op die warmste dag van het jaar was gewoon in de zee springen, denk ik. Maar goed, dat laat ook Annick weten in de app van Radio 2. Het probleem is, Annick, ik heb geen zwembroek mee hier in Blankenbergen. Dus ja, vanavond nog eens een kans. De winkels zijn hier gelukkig lang open. Cool in the Gang kreeg je en Fresh. En dan nu vooral door naar Laura Tesoro, die toch nog altijd op die gigantisch roze wolk zit natuurlijk. Want ja, ze is verloofd en ze straalt tot in Blankenbergen, hè, van op haar Plastic Paradise.

trouwens niet alleen een dikke proficiat aan alle Antwerpse mama's. Want ja, het is moederdag vandaag in Antwerpen, in de provincie Antwerpen. Maar ook een dikke proficiat aan Jeannie Lou. Daar moeten we ook even een proficiat aan zeggen. En Jeannie Lou is vandaag verkozen tot lelijkste hond ter wereld. Echt waar, dat wordt elk jaar georganiseerd sinds 1970. Het is een mopshond, je moet hem even gaan opzoeken. Een mopshond van 10 jaar, met zijn tong los uit de mond. En hij kijkt een beetje naar jou vanuit zijn ogen alsof hij een slechte mossel heeft gegeten in Blankenbergen. Zo kijkt hij een klein beetje. Maar dat is Jeannie Lou en dus vandaag verkozen tot de lelijkste hond ter wereld. Maar toch, een klein applausje. Voilà. Voor Jeannie Lou vandaag. Nu, ik weet dat er onder de luisteraars van Radio 2 wel mooie honden zitten. Ik weet dat jij daar thuis ongetwijfeld een prachtige hond hebt zitten. Dus ik ben op zoek vandaag, op deze zaterdag 15 augustus, naar de mooiste hond van Radio 2. Dus, heb je een hond rondlopen bij jou thuis? Zoek hem even in de buurt en neem er even een foto van en duw die foto even door in de app van Radio 2. Dus ik ben op zoek naar de mooiste hond onder de luisteraars van Radio 2. Dus voilà, kijk, neem er een foto van. Duw die even door in de app van Radio 2. Ah ja, en zet er ook even een naam bij. De naam van de hond, altijd plezant. Als je mijn gedachten...

0: kennen hem dus sinds vandaag. De lelijkste hond ter wereld is vandaag uitgereikt. De prijs gaat naar Jeannie Lou uit Tokio. Mopshond van 10 jaar met zijn tong uit zijn mond. Maar goed, ik ben vooral op zoek naar de mooiste hond van Radio 2. Dus heb jij een hond? Neem er een foto van. Duw die even door in de app van Radio 2. Zeer benieuwd hoor.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Wart Lemmelijn.
3: Er is maar één weg hoe dat een roeien ooit kan renderen. En dat ze nummer 1 van de wereld worden. Want vanaf plaats 10 verdienen 0 euro. Als ik mag dromen, dan staat dat wel nu zo'n beetje op mijn bucketlist om ooit een eigen programma te maken. Restaurant Misverstand Down the Road. Zo die aard van programma's. Dat is geen entertainment, dat is maatschappelijk relevant.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Radio 2.

0: Niet alleen de zon op dit moment die erdoor komt boven Blankenbergen, maar ook heel wat mooie exemplaren hondjes die binnenkomen in de studio van Radio 2. Want ja, de lelijkste hond ter wereld is intussen verkozen sinds vandaag. Dat is Ginny Lou, een mopshond van 10 jaar. Dus ik ben eigenlijk op zoek deze namiddag naar de mooiste hond van Radio 2. Het is quasi onmogelijk om al die honden te overlopen, want de app van Radio 2 is zo net letterlijk ontploft. Maar we gaan toch even naar Wevelgem, want daar zit Julie voor ons. Julie, een goede namiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag Julie, je hebt ook een prachtige hond. Hey. Het is een kleintje nog. Vertel eens, wat voor een exemplaar heb jij rondlopen?
1: Dankjewel. Ja, we hebben sinds maandag een nieuwe vriend, een cocker spaniel. Ja, hij is nog heel klein, hij is nog maar 9 weken oud ondertussen.
0: Oh, okay.
1: En hij is roodkleurig, dus hij is een beetje zo cognackleur, maar eigenlijk noemen ze dat in het ras een rood. Rood eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, hij is nog heel speels. Hij had vooral op ontdekking momenteel. Hij knabbelt aan van alles. En de nachten zijn ook niet zo super. Maar we zien wel dat hij een lief hondje is. Hij is heel aanhankelijk naar ons. En ook naar andere hondjes. Want op de paardenstallen hebben we nog andere hondjes. Hij is zeer aanhankelijk. Super lief. Heel lief ras. Maar nog altijd wel wat zoekend en zijn omgeving wat ontdekken.
0: Ja, maar dat is typisch puppies, hè, Julie? Want hij is 6 maanden oud, toch, hè?
1: Negen weken.
0: Maar ze vooral, mogen, Julie, die naam van jullie hondje, zo schattig,
1: ja.
0: Vertel eens.
1: Hij noemt Cookie.
0: Oh.
1: Ja, dus zo'n beetje van cocker, cookie, maar ook wat cookie dough. En als we hem hadden, hadden we eigenlijk nog geen naam. We hebben lang getwijfeld, we hadden zowel meerdere namen, maar als we hem dan een dagje hadden, hebben we toch gezegd, het ziet er een cookie uit.
0: Oh, zo
1: dus voor ons is het cookie geworden.
0: Ja, een beetje van alles. Fantastisch, cookie.
1: Ja,
0: ongetwijfeld nu wel de mooiste hond van Radio 2. Alhoewel, we hebben nog echt gigantisch schone honden zien binnenkomen. Julie, de app van Radio 2. Maar heb je intussen ook al de lelijkste hond ter wereld? Heb je hem al gezien eigenlijk vandaag?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien.
0: Ja, zoek hem even op.
1: Ik heb vooral de dodentocht wat gevolgd vandaag. En het sportieve, de Belgen op het EK, maar de lelijkste hond heb ik nu nog niet gezien. Maar
0: voilà.
1: Dat zal vast en zeker ook een lieve hond zijn. Dus.
0: Absoluut, absoluut. Zeg, en kom ook eens gerust met Cookie langs in Blankenbergen. We hebben hier ook de mensen van Just Russell. Die gaan jou ook een lekker hondenbrokje geven aan een Cookie. Is het goed?
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Voilà, dat is goed. Julie, dankjewel om Cookie even door te sturen en geniet van je zaterdag nog. Salut, bye bye. Ja,
1: dank je daar. Dag telt voor twee. Radio 2 aan zee.

0: Zeg, als ik van jou was, ik zou vanavond al jouw plannen afzeggen. Vooral tussen 9:10 en 9:10.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Want ja, er is weer een nieuwe uitzending van VRT Zomerhit op VRT1. Bij ons natuurlijk met ook weer een paar genomineerden voor die VRT Zomerhit. Waaronder vanavond Maxime en Babette, de Romeo's, ook Camille gaat optreden. Maar ook internationaal bezoek trouwens van Dara. En Dara, dat is de winnares van het Eurovisie Songfestival, weet je nog?
2: No.

0: Ook zij gaat optreden vanavond in Blankenbergen. Dat kan je zien tijdens VRT Zomerhit. Maar ook Koen Buijsen. Weet je nog Koen Buijsen van Zornik? Want ja, Zornik bestaat 25 jaar. En reden genoeg dus om te feesten.
1: Ja, nee, dat is geweldig, hè. Nu ook gewoon op Zomerhit staan na 25 jaar een nummer brengen dat toch al... Het is geen 25 jaar oud, maar het zal niet veel schelen. Dat, ja, de tand destijds doorstaan heeft. Die 25 jaar zijn voorbij gevlogen. Zoals dat wel gaat op latere leeftijd. Mensen, ja, de tijd gaat sneller. Mag mijn twee polletjes kussen en op mijn blote knietjes gaan zitten. Dat ik altijd heb kunnen doen. En nog steeds doe wat ik graag doe. En dat is muziek maken, brengen, zingen, opnemen en voor mensen spelen.
0: Voilà, dus vanavond tijdens VRT Zomerhit Zornik. Met dus ook Koen Buijsen. En ook, ja, die allergrootste hit van Zornik natuurlijk. Hè. Die ga je ook mogen verwachten vanavond. Hè. Deze Scared of Yourself. Thank you.

0: Vanavond dus ook met de loeiende gitaren tijdens WRT Zomerhit. Deze Koen Buijs en Zornik en die allergrootste hits uiteraard. Hè. Zoals deze Scared of Yourself mag je dus verwachten. 10 voor 9, WRT 1. Intussen is het 4:30, even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen, Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur file van Sint-Anna-Linkeroever tot net voor de Kennedy-tunnel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Dan ook problemen op de E40 van Luik naar Aken. 20 minuten vanaf Barchon tot Herven. Daar is een ongeval gebeurd vanmiddag. En dan nog eentje op de E17 richting Antwerpen vanaf Sint-Niklaas. Een 50-tal minuten tussen Haasdonk en Antwerpen West daar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

En je proeft ook gewoon die olijven al, hè, bij deze song, toch? Ook dat is vakantie. Ryan Paris en Dolce Vita bij Radio 2 aan Zee. Ja, over Dolce Vita gesproken. Jo Valli, die is ook volle bak aan het genieten van het leven van de zomer van 2026. Hij was hier afgelopen week nog bij onze Kim de Brie in de Radio 2 backstage. Hij heeft ook live gezongen. Een paar nieuwe nummers, maar ook zijn verse song. En dat is deze Genieten van Jo Valli. En dat doet hij echt, ja, volop deze zomer, hoor.

0: Kings. Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
6: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
5: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.

0: Eigenlijk zou dat nog iets kunnen zijn, hè? Zo Cher op het podium van VRT Zomerrit. Hè? Want ja, het is de 80 jaar, maar zoek die even op. Nog steeds, ja, bijzonder goed geconserveerd. Cher op haar 80 jaar. Wel mede dankzij de Botox, maar goed. Ik vind, als die van het Eurosong mag komen, het Eurovisie Songfestival, dan mag Cher volgend jaar ook eens even komen. Enfin, geen Cher vanavond. Sowieso wel Bart Peters, de Romeo's, Sam Goris. En dat zijn er wel een paar natuurlijk van die genomineerden voor VRT Zomerhit vanavond op VRT1. Maar ook Maxime en Babette. En ja, die zomer van Maxime, die zit echt stamp vol, hoor.
1: Ik heb een hele mooie zomer. Ik ben heel veel aan toeren. Ik speel een 40-tal optredens. Met Camille speel ik ook bijna 35 shows. En dan meedoen met Zomerhit. En dan hopelijk Zomerhit winnen. Dat gaat de kerst op de taart zijn, moet ik zeggen. Allee, als je meedoet met Zomerhit, kent heel Vlaanderen u. Maar als je de Zomerhit wint, dan kent echt heel Vlaanderen u.
0: Nou ja, die VRT Zomerhit mee naar huis nemen, dat kan nog steeds natuurlijk. Maar dan moet jij natuurlijk wel stemmen. Ook vanavond dus helemaal live. Maxime en Babette, hoe dan ook.

Je moet die eens even opzoeken. Google deze Noah Kahan. Dat is extra voor. Mocht hij 2000 jaar geleden hebben geleefd, dan kon hij volgens mij doorgaan voor Jezus. Dat is ongelooflijk. Twee druppels Jezus Christus, deze Noah Kahan. Ik ga hem even googlen vandaag. En nu vooral Chick en Le Freak en Al Rogers erbij natuurlijk, hè.

0: Ja, en een dansende Boomba, dat is wat ik op dit moment voor mij zie op Chick Elle Freak. Ja, daarvoor moet je naar Blankenbergen natuurlijk komen. Dan zie je op zaterdag een dansende Boomba. Kijk je gerust even mee via VRT Max. Zeg, en wij zijn ons intussen aan het opladen, hè, voor de VRT Zomerhit. Die grote finale, hè, binnen 2 weken zaterdag 29 augustus. Met ook Dana Winder natuurlijk. Zij zit tussen die genomineerden met Stilte van de Stad. En ja, die Stilte van de Stad, die kan ze blijkbaar ook echt appreciëren, Dana Winner.
1: Ja, ik ben een opgegroeid in een dorp. Maar ik, als kind hield ik ook van de stad, uiteraard. En je merkt ook wel, en ik merk dat nu ook wel, ik woon op de buiten. En als ik naar de stad wil gaan, dan zoek ik de drukte van de stad op. Je zoekt de prikkels een beetje op. En dan voel je ook wel naar het einde van de dag dat de stad ook wel leeg loopt. En je hebt zoveel herinneringen aan de stad. En ik merk ook mensen die mij nu boodschappen sturen zo van... Goh, ja, het liedje doet zoveel bij mij. Het doet mij denken aan mijn overleden man. Dan denk ik van ja, dit is toch wel iets wat bij de mensen blijft hangen. Dus ieder gaat het een beetje op zijn eigen manier ervaren.
0: Ja, dus maakt ook nog kans op zo'n nominatie natuurlijk voor VRT Zomerhit. En dan blokkeert even de computer. We proberen nog even opnieuw. Hallo, Dana Winder.
2: Ah, dit is voilà, een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

0: Intussen heeft Giselijn uit Erpenmeer al gestemd op Dana Winner. Want ze zegt, ja, prachtige song. Gisteren trouwens naar een soloconcert geweest van ons. Dana Winner was ongelooflijk schoon, absoluut. Dus mijn stem heeft ze sowieso al gekregen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zeggen, het is vandaag Moederdag in Antwerpen. En welke mama moet absoluut eens in de bloemetjes gezet worden op Radio 2? En waarom? Wel, het is jouw kans, de app van Radio 2.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De brand in de Hoge Venen breidt verder uit en is de grootste natuurbrand ooit. Bewoners die te dichtbij wonen worden geëvacueerd. En op het EK turnen wint Lisa Vale brons. Door de grote natuurbrand in de Hoge Venen worden nu toch delen van Soerbrood en Boetgenbach geëvacueerd. Wim Schepens, jij bent daar ter plaatse. Wat is er al beslist?
6: Wel dat de mensen effectief hun woning moeten verlaten. In Soerbrot gaat het om de inwoners van 15 straten, in Boetgenbach om enkele huizen. Voor alle duidelijkheid, er is niet onmiddellijk gevaar dat die woningen in brand zullen vliegen. Het gaat om een preventieve maatregel, ook omdat er veel rookhinder is. En ja, die mensen is gevraagd om naar familie of vrienden te gaan of naar een opvangcentrum in Malmedy. Zij zullen dus niet thuis kunnen overnachten.
5: Ja, minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin is daar ook. Wat heeft hij gezegd?
6: Dat de brand nog niet onder controle is, maar minder snel uitbreidt. Dus dat is enigszins goed nieuws. Het provinciale rampenplan is afgekondigd en ons land heeft hulp gevraagd aan Europa. Die is er intussen ook gekomen. Zo zijn er op dit moment zware blushelikopters uit Nederland aan het werk. En die helikopters zijn ook nodig, want op het terrein zijn de temperaturen te hoog om te blussen.
5: Dankjewel, Wim. Deze brand is de grootste ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. Nu is al 1600 hectare veen afgebrand. De brand is onrustwekkend, zegt bio-ingenieur aan de UGent Chris Verheijen. Bij de brand in april 2011 was de bodem nog nat, maar dat is nu niet het geval.
7: Die brand is dan niet in de bodem kunnen dringen en die vegetatie heeft zich relatief snel kunnen herstellen. Nu zitten we in augustus in een superdroge periode. Dat veen is zeker oppervlakkig ook uitgedroogd. Dus wat er nu zal gebeuren is dat ook dat veen gaat gaan branden, wat het blussen heel moeilijk maakt. Maar dat zorgt er ook voor dat een deel van dat veen effectief zal verdwijnen.
5: Veen heeft een bodem van organisch materiaal, dus afgestorven planten, geen klei of zand. Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. Ze begonnen allemaal gisteravond om 9 uur aan de wandeling van 100 kilometer. Ze hebben tot 9:30 vanavond om het parcours uit te wandelen. Er waren zo'n 13.000 inschrijvingen. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 11. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Het Israëlische leger zegt dat het infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseerde. Maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Hezbollah zegt dat er een gepaste tegenreactie zal komen. Goed 2 weken nadat tienduizenden migranten de grens van Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta hebben overgestoken, is er onduidelijkheid over hoeveel minderjarigen daar nu nog zijn. Volgens de Spaanse overheid zijn er 2500 minderjarigen in Ceuta, maar buurtorganisaties en Save the Children tellen er tot 4000. Mieke Strings, jij bent daar. Wat zie jij?
8: We zijn naar een voedselverdeling geweest door een plaatselijke NGO. En daar zaten vele honderden mensen, de meerderheid echt wel minderjarig. En ze slapen in leegstaande pakhuizen in verschrikkelijke omstandigheden. Verschillende van hen hebben wonden. Er is ook al schurft uitgebroken. En daar zitten ook vrouwen en jonge meisjes. Er gaan verhalen rond over seksueel misbruik. Dus buurtorganisaties organiseren daarom opvang voor vrouwen en kinderen. En de buurtorganisaties klagen aan dat ze overrompeld worden en dat de verschillende overheden naar elkaar wijzen, maar dat uiteindelijk de armste wijken zijn die de problemen hier moeten oplossen.
5: Dankjewel, Mieke. Op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is de derde keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeggen bijzonder rustig in de finale.
9: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
5: En in de hoogste voetbalklasse ontvangt Union op dit moment Zulte Waregem. De eerste helft is er gespeeld. Glenn Martens, wat is de stand?
10: 0-0 en dat komt vooral omdat Union teleurgesteld heeft in die eerste helft. Het tempo ligt te laag. Ze verliezen ook de meeste duels. En zo kom je natuurlijk moeilijk aan voetballen. Zeker tot grote kansen. Die heeft Union om zeg eens niet gehad. In tegenstelling tot Zulte Waregem dat twee keer heel sterk kon dreigen. Twee keer Hedel, maar twee keer ook Koffie die de voorkeur heeft gekregen op Chambare die de 0 kon houden. En zo dus alles nog mogelijk in die tweede helft. Maar Zulte Waregem heeft de kansen laten liggen in de eerste.
5: Dankjewel, Glenn. Vanavond, vooral in het zuiden, nog kans op buien. Het blijft zacht met minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag ook frisser. We begonnen met de evacuaties in de buurt van de brand op de Hoge Venen. Bewoners van delen van twee dorpen in de buurt moeten hun huis verlaten en worden opgevangen in een centrum in Malmedy. Alles is te volgen op 14nieuws.be.
0: Oké, dankjewel. Er is 6:05 problemen naar Antwerpen op de E17. Een klein half uur van voor Kruijbeke. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Maar daar is intussen wel de weg vrijgemaakt. Dat is het goede nieuws. Nog eentje op de E40 van Gent naar Brussel.
5: Nieuws.be.
0: Oké, dankjewel. Er is 6:05 problemen naar Antwerpen op de E17. Een klein half uur van voor Kruijbeke. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Maar daar is intussen wel de weg.

was eigenlijk schattig om te zien hoor. Daarnet alle kleine kindjes hier voor de studio in Blankenbergen van Radio 2. Want op zaterdag hebben wij bezoek van Boomba. Boombaloo, absoluut. En als je denkt, ja, mijn kinderen willen wel eens graag op de foto gaan met Boomba. Dat kan dus elke zaterdag. Geeft hij een optreden om 3 uur op het dak van onze studio. En nadien is er een leuk fotomoment. Dus kan je Boomba ook in het live zien hier in Blankenbergen natuurlijk. En dit is niet Boomba, maar wel Stan van Samang met Hotshot.

0: Stefan van Samang, Hotshot. Ik geef nog even graag een kleine weekendtip mee, want afgelopen woensdag ben ik gaan kijken naar Napoleon. En Napoleon, dat is een gloednieuwe musical over het leven van, uiteraard, Napoleon Bonaparte. En dat wordt toch wel gespeeld op een unieke locatie, namelijk aan het kasteel van Westerlo, met echt een geweldig ensemble, meer dan 100 figuranten. Het is ongelooflijk in elkaar gestoken. Maar ook vooral, ja, een geweldige Jelle Kleijmans die daar de rol gaat spelen, of speelt vooral, van Napoleon Bonaparte. En blijkbaar is dat toch een droom geweest van Jelle Kleijmans.
1: Maar ja, ik ben wel al, kan ik wel vertellen, van mijn 15, 16 jaar zwaar geïnteresseerd in die man en in die geschiedenis rond hem. Ik had nooit kunnen vermoeden dat zoveel jaar later dat ze de vraag gingen stellen om daar iets rond te maken. Elke keer als ik mijn kostuum aantrek, dan voelt dat wel als een ongelooflijk cadeau.
0: Ja, zie je, nu mag je dus die bekende Napoleon-hoed opzetten. Ga kijken, het is echt de moeite om eens live te gaan zien. En natuurlijk, ja, tussendoor ook nog wat optredens deze zomer met zijn kameraad Jonas van Geel, Kleijmans en van Geel. You feel like

met de Gala en Freed from Desire in Radio 2 aan Zee. Zeg, en zometeen de Krokodillenrok door Elton John. Die krijg je ook. En Meidkant komt er ook nog aan met de bagging zometeen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak, omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.

Volgens mij gaat dat nooit gebeuren. Elton John die gaat rentenieren, gaat genieten van zijn pensioen ergens op een duur privéstrand. Maar toch nog altijd best wat liefde voor muziek en ook liefde voor zijn collega-artiesten. Hè? Want de afgelopen week heeft hij op Instagram Dua Lipa bijvoorbeeld nog eens stevig bedankt voor de vriendschap, maar ook voor de samenwerking 5 jaar geleden, weet je nog, met Cold Heart. Dus ja, Elton John en Dua Lipa die gaan geregeld wel eens samen op de koffie. En over koffie gesproken zo, wil ik ook wel eens doen met Dua Lipa eigenlijk hier op de dijk in Blankenbergen hoor.

we moeten realistisch zijn. De kans dat het ooit gaat gebeuren... 0,0,0 denk ik. Of ja. Dit is Madcon en Begin.

0: gaat het weer gebeuren. 9:10 bij ons op VRT1. De nieuwe uitzending van VRT Zomerhit. Met een paar genomineerden voor VRT Zomerhit. Waaronder, ik noem er een paar op. Maxime en Babette bijvoorbeeld. De Romeo's gaan ook optreden. Camille ook. Maar ook internationaal bezoek. Vanavond in de televisieshow van Antoon. Antoon die er ook heeft opgetreden vorige week, dacht ik, of twee weken geleden, hier op het dak van de studio van Radio 2. Doet het zeer goed in Nederland en ik vind het wel tof, want zijn papa die gaat ook geregeld mee naar optredens van Antoon.
1: Nou, hij is er niet altijd bij, maar hij appt me even van, joh, succes vanavond en benieuwd hoe het gaat. En hij is trots. Hij vindt het ook leuk dat we in België nu bezig zijn. Maar hij is er niet bij, helaas. Hij vond het een beetje fair, denk ik.
0: Oh. Moet hij toch eens afkomen naar Blankenbergen, de papa van Antoon. Het is hier leuk, het is hier gezellig, maar vooral, hoe klaar is hij eigenlijk voor de televisieshow? Ja, vanavond voor België natuurlijk.
1: Super gezellig. En het is de eerste keer, denk ik, dat we aan zoiets meedoen in België. En ik voel me super welkom, iedereen is super lief. Iedereen die me nog niet kent is in ieder geval heel enthousiast.
0: Maar goed, we gaan hem leren kennen natuurlijk. Antoon dus vanavond in de televisieshow van VRT Zomerhit. 9:10, VRT 1. En ik dacht, we gaan al eens opwarmen. Tuurlijk wel.
2: Radio 2 aan zee. Hey. Michael Josens.

0: speciaal niet alleen op zijn situatieschip. Deze Antoma is vanavond ook op het podium van de VRT Zomerrit. 10 voor 9 op VRT1. Intussen 5:30, even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen nog naar Antwerpen. Files op de E17, een kwartier vanaf Kruibeken. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Maar daar is intussen wel de weg weer vrijgemaakt. Problemen ook op de E40 van Gent naar Brussel vanavond. Daar moet je opletten voor wat vertraging net voor Groot-Bijgaarde. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Ik heb er intussen een appje van Doreen uit Westende. Die zegt, Michael, goeie avond. Kan je even op de radio, op Nationale Radio, op Radio 2, veel succes overbrengen aan mijn schoonzus Charlotte. De schoonzus Charlotte, die op dit moment de dodentocht aan het uitstappen is. Ze is bijna binnen en ze heeft Radio 2 in de oren. Dus ja, ze hoort het sowieso. Bij deze, heel veel succes Charlotte. En natuurlijk, ja, de rest van de dodentochtstappers die nog binnen moeten komen. Ah ja.
1: Radio 2 aan zee.
2: Hey. Michael Josens. Radio 2.

0: mag dan wel putje zomer zijn, zo'n zaterdag 15 augustus. Ik krijg altijd zo'n hartvuurgevoel bij deze Billie Eilish. Klein beetje wintervibe zo. Birth of a Father. Zullen we dan anders zo meteen nog eens even wat zon binnentrekken op Radio 2 met London Beat, You Bring on the Sun.
1: Yeah! De muzikanten zijn er al.
2: Nu nog de zomerhits.
1: Woe!
3: De Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Radio 2.

0: Dat mag dan wel zomer zijn, de zomer van 2026. Misschien een van de meest zonnige zomers van de afgelopen jaren sowieso. Maar er wordt ook gewerkt door heel veel mensen, uiteraard. Hè. Zoals Niels van Jumps, dat is een springkastelenverhuurder. Die was afgelopen week hier in de studio bij mijn lieve collega Daan Masset. Want ook zijn werk gaat door in de zomer, want hij verhuurt springkastelen.
1: Ja, dat klopt. De zomer is wel druk voor ons, maar het allerdrukste is er vooral mei en juni met de communiemaanden. De schoolfeesten, de buurtfeesten, maar in de zomer zijn het vooral dan sportkampen die ik doe. En bij mensen thuis, verjaardagsfeestjes en die dingen zo.
0: Ja, dus het is gigantisch druk natuurlijk, de zomer voor Niels. Maar wat dan eigenlijk tijdens de winter? Moeten er dan ook springkastelen opgezet worden of wat doet hij dan precies zo?
1: Midden september, eind september, begin oktober is het seizoen, het buitenseizoen gedaan.
2: Ja.
1: Maar mij kan je dat vinden in mijn loods. Elke dag zit ik springkastelen te poetsen. En eerst stofzuigen, dan poetsen met Dettol. Dat is heel intensief, arbeidsintensief. Mensen zien dat niet, ze hoeven dat ook niet te zien. Maar voor mij is het wel belangrijk.
0: Ja, kijk, dus dankzij Niels van Jumps, proper springkastelen voor onze kinderen deze zomer. Wat een held, absoluut. Dank je wel daarvoor. En er is nog zo'n heldin op muzikaal vlak natuurlijk, Blondie.

deze Cock Robin zaten we weer in de geweldige jaren 80. The Promise You Made. En gisteren was dat hier weer een bakje vol voor onze studio. Want om 3:30 was er Cato. Een hoogzwangere Cato trouwens, die hier stond te zingen bij 30 graden. Met volle overgave zoals we ze eigenlijk kennen. Hè. En om 7:30 was het ook weer straf met Jelle van Daal. Nu volgende week maandag verwachten wij Nova Star en Joost Wegers om 7:30. En om 4:30... Ook wel de moeite hoor, is dan deze Sabine Tiels. Gaat ze ook deze tegenplooren wel live zingen daar.

Nu maandag, dus afspraak om 3:30 hier in Blankenbergen. Voor Sabine Tiels, want ze komt live optreden. Ook deze tegenpolen natuurlijk. Hè. Zeg, nu een klein beetje peper in jouw zaterdagavond duwen met de dames van Tattoo. All the things she said.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
1: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Hey jij, ja jij. Wist je dat Louder Together dit jaar naar Antwerpen komt? Met theater vanuit heel de wereld. 10 dagen vol drama, performance en nieuwe ontmoetingen. Samen maken wij de toekomst van theater. Dus laat jezelf horen. Kom naar Louder Together van 21 tot 30 augustus. Voor tickets en info surf naar loudertogether.art. And we'll see you there. Mis het niet.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: En volgens Gert en James zitten we vandaag bij de ZA van zaterdag. En ik ga ze nog eens binnenlaten na 6 uur om dat weekend officieel te vieren. Zometeen na het nieuws van 6. Elke dag, telk voor 2, VRT
4: Radio 2. 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De brand in de Hoge Venen breidt verder uit en is de grootste natuurbrand ooit. Bewoners die te dichtbij wonen worden geëvacueerd. En op het EK turnen wint Lisa Vale brons. In de Hoge Venen blijft de natuurbrand verder uitbreiden. Al meer dan 1800 hectare veen is afgebrand. En daarom zijn intussen ook de eerste inwoners van 2 dorpen in de buurt geëvacueerd. Volgens het Rode Kruis gaat het om zo'n 600 mensen. Ze worden opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Verslag van Wim Schips.
5: De inwoners van 15 straten in Soerbrot en enkele huizen in Buttgenbach zullen de nacht elders moeten doorbrengen. Want zij hebben te horen gekregen dat ze hun woning moeten verlaten. Uit voorzorg, want het vuur breidt nog altijd uit. Minder snel dan vanochtend horen we hier, maar door de verzengende hitte is het terrein voor de brandweerploegen moeilijk te betreden en dus ook moeilijk te bestrijden. De grootste hulp komt op dit moment dan ook uit de lucht van helikopters, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quintin.
6: Il y a 2 hélicoptères de la police fédérale qui sont là, il y a des hélicoptères de nos partenaires européens qui sont déjà sur place et d'autres qui arrivent.
5: Intussen zijn hier brandweerploegen gearriveerd uit zowat heel het land, die elkaar om de paar uur afwisselen. Ze hebben allicht nog enkele dagen werk voor de boeg. Zeker omdat er ook nog lang zal moeten worden nageblust.
4: Deze brand is de grootste ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. De brand is nefast voor de unieke bloemen en planten op de Hoge Venen, zegt bio-ingenieur aan de UGent Chris Verheijen.
7: Heel wat typische plantensoorten gaan daar nu al sinds tijdelijk invloed van ondervinden. Zeldzame plantensoorten die dus de nodige bescherming verdienen. Maar daarnaast ook fauna, dus dieren. Het meest iconische dier op de Hoge Venen is de korhoen. Die populaties stonden al onder druk, dus die zal hier opnieuw ook de gevolgen van dragen. Maar daarnaast gaat het ook over andere vogelsoorten, over vlindersoorten, over libellensoorten. Allemaal zeldzame soorten, typisch gebonden aan dat hoogveen, die hier waarschijnlijk toch wel een stevige tik zullen krijgen.
4: Veen heeft een bodem van organisch materiaal, dus afgestorven planten, geen klei of zand. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 11. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Het Israëlische leger zegt dat het infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseerde, maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Hezbollah zegt dat er een gepaste tegenreactie zal komen. 2 weken nadat tienduizenden migranten de grens van Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta hebben overgestoken, is er onduidelijkheid over hoeveel minderjarigen daar nu nog zijn. Volgens de Spaanse overheid zijn er 2500 minderjarigen in Ceuta. Maar buurtorganisaties en Save the Children tellen er tot 4000. Mieke Strings ging er naar een voedselbedeling van een plaatselijke hulporganisatie.
8: En daar zaten vele honderden mensen, de meerderheid echt wel minderjarig. En ze slapen in leegstaande pakhuizen in verschrikkelijke omstandigheden. Verschillende van hen hebben wonden. Er is ook al schurft uitgebroken. En daar zitten ook vrouwen en jonge meisjes. Er gaan verhalen rond over seksueel misbruik, Buurtorganisaties organiseren daarom opvang voor vrouwen en kinderen. Er zijn er nu al 2 hier in Ceuta. De vrouwen en kinderen slapen hier op een sportveldje buiten, maar ze zijn wel veilig. Buurtorganisaties klagen aan dat ze overrompeld worden en dat de verschillende overheden naar elkaar wijzen, maar dat uiteindelijk de armste wijken zijn die de problemen hier moeten oplossen.
4: Sport. Op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22. Het is de 3e keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeg ook bijzonder rustig in de finale.
9: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
4: In de hoogste voetbalklasse is vice landskampioen Union thuis op 0-0 blijven steken tegen Zulte Waregem. Glenn Martens, is dat een logische eindstand?
10: Wel, Union verdiende alleszins niet om te winnen. Daarvoor lag het tempo van de vice-kampioen gewoon te laag. De eerste helft waren de beste kansen zelfs voor de bezoekers. Maar 2 keer kon Hedel niet voorbij doelman Koffi geraken. In de tweede helft iets wat beterschap bij Union. Een paar keer dreigen. De grootste kans die strandde tegen de onderkant van de lat. Een poging van Fousseini was dat. Maar eigenlijk had Zulte Waregem hier evenzeer kunnen winnen. Want op een corner kwam het dan toch op voorsprong. Maar de scheidsrechter voelt af voor een lichte overtreding van Ementa. En zo een puntendeling waar Union niet en Zulte Waregem heel tevreden mee is.
4: Dankjewel, Glenn. En de Belgian Cats hebben hun eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK-basket nipt verloren. In Kortrijk werd het tegen Italië 63-64. Morgen spelen ze opnieuw tegen Italië. Het WK in Berlijn begint voor de Cats op 4 september. Vanavond, vooral in het zuiden, nog kans op buien. Het blijft zacht, met minimaal tot 19 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger, met regen en buien. Vanaf dinsdag ook fris weer. We begonnen met evacuaties in de buurt van de brand op de Hoge Venen. Bewoners van delen van 2 dorpen in de buurt moeten hun huis verlaten en worden opgevangen in een centrum in Malmedy. Alles is te volgen op veertienieuws.be.
3: Oké, dankjewel Iris. 6 over 6. 1 probleem nog gemeld. Naar Antwerpen op de E17. Een kwartier aanschuiven doe je daar vanaf Kruijbeke.
0: Radio 2 aan zee. Micha.

0: Ja, gimme, gimme, gimme. Dat is eigenlijk wat al die genomineerden zeggen natuurlijk tegen die trofee van VRT Zomerhit. Want vanavond weer een nieuwe uitzending bij ons op VRT 1 van VRT Zomerhit. En vorige week ja, waren Gert en James er ook bij. Allee, het is te zeggen, Gert had bijna een ongeluk voor de show die nog moest beginnen zo.
1: Ja, ik ben gevallen daarnet. Hè?
2: Het is niet gevallen. Even voor de record, mannen. Anders is dat weer omhoog op HLN dat hij gevallen is. Hij is 10 centimeter met zijn stoel gezakt in de grond. 10 centimeter.
1: Ik ben door het oog van de naald gekropen. Ik was een flesje water aan het drinken. Dat is volledig over mij heen gegutst. Met alle gevolgen van dien.
0: Ja, gelukkig had Gert een andere broek bij. Dus daar heb je eigenlijk niks van gemerkt.
3: Hoor. Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
4: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

dit heeft alweer niets te maken met de winter. Hè. Volle bak zomer. Deze Ricky Martin. Maar goed, binnen 4 maanden, het gaat er snel zijn, is het december. Absoluut, volle bak in de feestdagen dan. En ik had zelfs deze week gelezen dat de hele afdeling, de kerstafdeling bij Harrods in Londen al open is gegaan. Harrods is daar een zeer bekende winkel in Londen. De volledige kerstafdeling is daar al open, om maar te zeggen, het is putje zomer. Maar goed, we kijken toch stilletjes aan al uit naar die feestdagen zo ergens. En goed nieuws, want nu we toch in de kerstsfeer zitten, vermeld ik ook nog eens heel graag dat er trouwens nog tickets zijn voor de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Dat wordt voor de allerlaatste keer georganiseerd in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal op 8 november. Dus zet het in je agenda, 8 november voor de allerlaatste keer de Red Pack Live in Concert Best of Christmas met, hou je vast, Helmut Lotti gaat er zijn, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Dus ja, een top line-up wil je niet missen op 8 november. Tickets, die score je nu natuurlijk op Radio Bene via VRT Max.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Zometeen stumbling in Suzy Quattro.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's. Duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Yeah! De muzikanten zijn er al.
2: Nu nog de zomerhits.
5: Woe!
1: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met... Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Roomkoken.
9: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
1: Het
10: pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Gebeurt hier.
10: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
11: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

nu winter is of zomer. En ik hoor die Suzy Quattro met Stumbling In. Altijd zin om een bus zonnecrème op te trekken met factor 50. En dat is vandaag nog eens bewezen dat dat superbelangrijk is om te smeren in de zomer. Smeren moet je absoluut doen. Want Benjamin had er straks bezoek deze middag van Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker. Heeft ook nog eens heel duidelijk benadrukt hoe belangrijk het is om jou in te smeren natuurlijk met factor 50 lift als het warm is. En er staat hier trouwens ook voor onze studio in Blankenberg een smeerpaal. Daar vind je zonnecrème de hele dag door. Dus ja, geen excuus om jou niet in te smeren. Absoluut. Dit is Mart.

0: week vrijdag gaat dat hier bomvol staan voor de studio in Blankenbergen.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ja, dan komt de koningin van Oostende naar de studio van Radio 2. Camille zal optreden volgende week vrijdag om 3:30. Kom op tijd, want dat gaat hier zeer druk zijn. En om al eens op te warmen, is ze er trouwens vanavond ook bij tijdens een nieuwe uitzending van VRT Zomerhit 9:10 bij ons op VRT1. En let vooral straks eens even op dat kapsel van Camille. Want ja, ik dacht altijd, die Camille die neemt een kapsel mee, of een kapster mee. Liever een kapsel sowieso, maar een kapster naar die shows. Nee, Camille doet blijkbaar alles zelf.
2: Ik heb dat zelf gedaan. Ik vind dat leuk. Dat is een rustmomentje voor mij om dat even zo zelf te doen. Ik heb een beetje roze haarstukjes in mijn haar. Een beetje zoals de vibe van de videoclip van nu dat je weg bent. En dat is eigenlijk ook een kleine knipoog naar Geen Tranen Meer Over videoclip. Daar had ik ook blauwe oogschaduw en roze haar.
0: Ja, goed opletten als nu dat je weg bent begint te zingen. En let vooral op dat prachtige kapsel van Camille.

0: de heerlijke Whitney Houston, How Will I Know. Zometeen de man die op dit moment zeer hard aan het oefenen is op één specifiek woord, namelijk het woord frietjes. Dat zal ook nodig zijn op 15 oktober in de Avansdoom trouwens.
1: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
2: Radio 2.

Ondertussen heeft hij zijn Duolingo-app al geïnstalleerd, vermoed ik, om toch een klein beetje Nederlands te leren. Een paar Nederlandse woorden. Overal zeker niet af te gaan, hè, als hij een woord Nederlands leert. Want ja, die show in de Avansdom, die komt ook stilletjes aan wat dichter. Hè. 15 oktober komt hij naar ons land, Bryan Adams. En je weet dat nu wel, dat wordt een gigantisch toffe show, absoluut. Dit is intussen Tom Dice. Niet met zijn gitaar, wel al fluitend door het leven tegenwoordig met deze Dan So Long Goodbye. If

0: seizoen is Brian Adams Nederlands aan het leren. Vooral dat woord frietjes wordt dus een belangrijke voor die show op 15 oktober in de Afwasloop in Antwerpen. Maar onze Waalse vrienden in Wallonië, ja, die zijn dan weer helemaal mee tegenwoordig met de teksten van Pommelien Thijs. Want Pommelien Thijs, ja, die stond vorige week voor de allereerste keer in Wallonië. En onze Waalse vrienden, ja, die zijn toch al goed mee met die teksten, hoor.
1: Nu wij niet meer praten.
2: Jij zei dat het klaar was. Noemde mij je atlas.
1: Ik moet niet meer praten.
2: Sorry dat ik jou nog op handen draag.
0: Heerlijk toch, ja. Ze is de wereld aan het veroveren van Wallonië tot in Blankenbergen. Hier heb je ze nog eens Pommelien Thijs met Atlas.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Met nog 1 uur vanuit Blankenbergen, Radio 2 aan zee. Met zometeen de nieuwe song van Alex Warren. En ik beloof ook nog een Polonaise, echt waar, voor 8 uur. Zometeen.
6: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al 1800 hectare aan natuur verwoest. Wim Schepens volgt de brand ter plaatse.
7: We zijn hier zo net op weg naar Botrange door een dik rookgordijn gereden. De geur was ook heel indringend. En dat geeft een idee hoe moeilijk werken het is op het terrein, waar de temperaturen ook verschrikkelijk hoog kunnen oplopen. Er wordt dan ook vooral geblust vanaf de weg met krachtige waterpompen en met helikopters die grote waterzakken vervoeren. Het bluswerk zal hier wellicht nog enkele dagen duren.
6: En zo'n 600 inwoners van het dorpje Soerbrood en de gemeente Butgenbach moeten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentin.
8: Dat is echt om zeker te zijn dat we dat op tijd doen. Dat het probleem, u daar ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
6: In de hoogste voetbalklasse speelt Antwerp op dit moment uit bij Kortrijk. Kortrijk speelde vorig seizoen nog in de tweede klasse. Bijna halfweg is het daar 0-1 voor Antwerp. Eerder vandaag eindigde Union Zulte-Waregem op 0-0. Zulte-Waregem zag een kwartier voor het einde van de wedstrijd de winning goal afgekeurd. De trainer van Zulte-Waregem, Michael Balen, kreeg rood. En ook na de wedstrijd hadden assistent-trainer Steve Kolpaert nog veel vragen.
9: We weten eigenlijk nog echt niet goed wat er gefloten is. Is het een blok? Is het een fout? Is het omdat de scheidsrechter te vroeg fluit? Het is een beetje tasten in het donker. Maar laat ons zeggen dat we na vorige week hier een punt op Union is, zijn we zeker tevreden mee.
6: Zowel Zulte-Waregem als Union beginnen met 4-6 aan het seizoen. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een 3e medaille veroverd. Na eerder al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag, won ze nu ook brons op de 200 meter wisselslag. Het goud was daarvoor een Ierse. Vanavond, vooral in het zuiden nog kans op buien. Het blijft zacht, minimaal tot 19 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag wordt het ook frisser. Meer nieuws is te vinden op vrtnieuws.be.
5: Oké, dankjewel Iris.
4: Radio 2
10: aan zee.

0: Under of a Lonely Heart. En ja, eenzaam is dat hier zeker niet in Blankenbergen. Er is hier van alles te doen. Er staat hier een ballenpad voor de kinderen. Je kan ook komen sporten in het weekend. Vandaag kon je hier Aikido komen leren. Dat is een soort ja, krijgskunst. En morgen wordt dat hier ook wel bijzonder. Want morgen kan je leren breakdansen. Dat zou niks voor mij zijn, want ik ben soms een beetje een stijf hark op de dansvloer. Dus ja, Benjamin Schollaert, mijn lieve collega, die gaat dat hier al een keer testen. Zijn morgen zondag dus breakdance met de mensen van Sport Vlaanderen.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen. Radio 2 aan zee.
2: Michael Joosens. Radio
0: 2. Zeg, en dit dan is die verse song van Alex Warren. Die had je nog te goed, Passenger.

0: toch ons podium nog eens afkuisen met een Swiffer. Want vanaf maandag weer mooi volk op ons podium van Radio 2. Om 3:30 maandag mag je verwachten.
1: Ik zie je veel te graag.
0: Sabine Tiels, ongetwijfeld ook met die nieuwe song tegen Polen, maar dan om 7:30 ook wel de moeite. Dan verwachten wij Joost Wekers met de rest van de Nova Star Band. Dus altijd zeer straf om live ook eens mee te maken. Dus volgende week maandag en volgende week woensdag, ja, wordt dat hier ook weer een gigantische polonaise. En ik had hem jou beloofd, want alweer internationaal bezoek uit Nederland. Dan live richting Blankenbergen. Samuel Welten, wereldberoemd werd hij met deze Echte Liefde is te koop.

Dus dan een berichtje van Doreen in de app van Radio 2. Die vraagt of ze de groetjes kan doen aan haar mama. Of enfin, ik moet die vooral overbrengen. Want mama Katja, ja, die mag wel eens in de bloemetjes gezet worden vandaag. Want vandaag moederdag in Antwerpen. Het is waar, ja, ja. Met heel veel plezier. Hopelijk heeft mama Katja het gehoord. En morgen vroeg is het eigenlijk het moment om nog eens een song aan te vragen voor al die mama's. Maar dat hoeven geen Antwerpse mama's te zijn. Dat mogen alle mama's zijn van Vlaanderen en ver daarbuiten. Want morgen is Radio 2 Kickstart om 10 uur. Kan je weer songs aanvragen op Radio 2 vanaf 10 uur. Dat mag nu wel, hè? In de app van Radio 2 trouwens.

0: Maar een portie synthesizers, vrolijke gitaren en kopstemmen. En dan weet je natuurlijk dat wij bij ELO zitten of zaten. En met de Sweet Talking Woman kreeg je ze nog eens. Ik ben vanmorgen goed opgestaan met Radio 2, omdat ex-wielrenner Tom Bonen in de Radio 2-studio zat in de camping van Caroline de Becker in Camping Caroline. Het was een leuk gesprek, goed gelachen. Vooral toen Tom Bonen zei dat hij zich ooit al eens voordeed als Willy Sommers ergens in het buitenland.
1: Is dat waar dat je daar ooit de bekende voetballer Ibrahimovic bent tegengekomen en dat je hebt wijsgemaakt dat jij Willy Sommers was?
2: Ja, dat klopt, ja. Dat was een grappige situatie. Er kwamen heel veel mensen, dat was toevallig eigenlijk. We zaten in zo'n een mooie lunchpot en er waren een paar Belgen aanwezig. Dat was puur toeval. Dus die mannen zaten dan met een paar superbekende shotters, maar ik kende natuurlijk weer niet veel van. Alleen hem kende ik. En er komen zo wat twee Belgjes, zo wat schoorvoetend naar mij aan tafel om een foto te vragen en een babbeltje van 2 minuten. En dat herhaalt zich 2 keer, zo binnen het half uur. Dus in Ibrahimovic begint zo naar mij aan te kijken, maar wie zeg jij toch? En even later kwam ik aan tegen aan de kust. But who are you? Say, I'm Willy Sommers. I'm a Flemish singer-songwriter from Belgium.
0: Nou, heerlijk toch, hè? Vanmorgen dus te weten gekomen in Camping Caroline. En wat zijn we nog te weten gekomen? Dat een van de favoriete songs van Tom Bonen, deze Steppenwolf, is met Born to be Wild. Ik ga ze nog eens even draaien. Zie, speciaal voor Tom Bonen.

0: Dit is dus een van de favoriete songs van Top Bonen. Zijn we dus vanmorgen te weten gekomen in Camping Carolien. Steppenwolf, Born to be Wild. Zeg, ik was vanmiddag eens even in de archieven gaan duiken van VRT Zomerhit. En die mannen van de Romeo's, die hadden die Zomerhit al eens te pakken. Exact 14 jaar geleden, weet je nog?
1: De zon schijnt, we gaan leven.
0: Met deze Vlaanderen Feest.
1: Vlaanderen Feest, de zomer duurt maar even.
0: Ja, gewonnen ze allemaal eens. En nu, 14 jaar later, maken ze dus nog eens kans om er eentje op hun kast te zetten. Hè? Ah, ja.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

gaat dat nooit meer vergeten, deze Ed Sheeran. Maar altijd de verzekering van jouw auto nakijken, zo belangrijk. Ja, Ed Sheeran heeft zo'n dure Aston Martin, zo'n auto die je ook in de James Bond films ziet rondrijden. En de politie hield hem tegen vorige week voor een routinecontrole. En de verzekering bleek niet in orde te zijn van zijn auto. En dan mag er nog Ed Sheeran op jouw paspoort staan. Bam, een boete van €1.200. Zonder pardon. Dus ja, mocht je toch nog richting Blankenbergen afzakken, even die autoverzekering checken. Dat is superbelangrijk. Met €1.200 kan je best wat mosselen komen eten op de dijk in Blankenbergen. Absoluut.

0: kijk hier even op de klok. En ja, nog 1 uur en dan gaat het weer beginnen. Hè. Een verse uitzending van VRT Zomerhit. Met genomineerden die kans maken natuurlijk op die trofee van VRT Zomerhit. Waaronder vanavond Maxime en Babette gaan optreden. Ook de Romeo's. Camille zal er ook bij zijn. En we weten intussen dat Camille haar eigen haar doet. Wist ik ook niet. Maar goed, er is ook internationaal bezoek van de dame die het Eurovisie Songfestival won. Dara, dus ja, dat gaat daar stevig worden in Blankenbergen vanavond.
1: Radio 2 aan zee.
2: Hey. Michael Joosens.
3: Radio 2.

0: En oh jawel, ze is er ook bij hoor, vanavond tijdens VRT Zomerhit. De winnares van het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Dara, 9:10 straks op VRT 1. De man die alles aan elkaar gaat babbelen, die is er ook bij natuurlijk. Hè, naast Tiska en Zita Wouters, ook genomineerd natuurlijk voor zo'n VRT Zomerhit. Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam natuurlijk. Hè.
1: 7:00 liep de apotheek binnen, want

Zometeen vooral All Night Long, de beste zomerse muziek op Radio 2 in Radio 2 Zomerhit. Zomerhit mix vanaf 8 uur. En morgen vroeg natuurlijk om 10 uur weer songs aanvragen bij Caroline de Becker. Dat kan in Radio 2 Kickstart. Songs voor iemand anders bijvoorbeeld, voor de mama's. Want ja, vandaag moederdag in Antwerpen natuurlijk, hè. En morgen niet vergeten, de mensen van Sport Vlaanderen opnieuw op bezoek. En morgen gaan we breakdansen. Het is te zeggen, mijn collega Benjamin Scholaert gaat dat doen morgen. Dus ja, weer de moeite morgen vroeg in Blankenbergen. En dit is nog Natalia.

0: het
1: pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomerhit Mix.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De natuurbrand in de Hogevenen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
7: Donc on est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, hein, 1600, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin bah, l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
6: Het vuur breidt dus nog uit, ondanks de inzet van binnen- en buitenlandse brandweerlieden. Zo'n 600 inwoners van het dorpje Sarbrood en de gemeente Butgenbach moesten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kentij.
8: Dat is echt om zeker te zijn dat we doen dat op tijd. Dat het probleem, u dat ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
6: Ook het stadsbestuur van Monschau, net over de grens in Duitsland, vraagt intussen aan de inwoners van enkele gehuchten om zich klaar te maken voor evacuatie. Op de Siciliaanse luchthaven van Catania kunnen vliegtuigen weer landen en opstijgen. De voorbije dagen was er grote hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland door uitbarstingen van de vulkaan Etna. Het alarmniveau voor de uitbarstingen is intussen verlaagd, waardoor het vliegverkeer weer hervat kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Ze barst elk jaar verschillende keren uit. De grote rookpluimen en de as in de lucht kunnen problemen veroorzaken voor vliegtuigen. Door het vliegverbod van de voorbije dagen zijn tienduizenden reizigers getroffen. De schade voor de toeristische sector op Sicilië wordt geschat op 12 tot 24 miljoen euro. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille gewonnen. Ze won brons op de 200 meter wisselslag. Van Otterdijk heeft weinig ervaring op dat nummer, maar deelde haar wedstrijd perfect in, zegt ze.
9: Ik weet dat ik eerst moet draaien aan de 100, want anders is het sowieso verloren. Ik moet gewoon, want dat is mijn sterkste punt. Ik denk dat dat gelukt was, want ik kwam naar de schoolslag boven en ik dacht, oei, ik lig hier nog van voren. Waar is iedereen? Ik snapte het niet goed. En ja, echt alles eruit geperst wat erin zat, dus... echt super, super mooi.
6: Eerder won Van Otterdijk op het EK ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. En nog op het EK kon Florine Gaspar zich plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. Ze zwom de zesde tijd van alle finalisten. Het WK hockey is vandaag ook begonnen. De wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. En vanavond om 9:00 spelen de Red Lions hun eerste wedstrijd. Dat zijn de Belgische hockeymannen. Ze spelen in Waver tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij bent in Waver en volgt daar het WK. Hoe leeft het daar? Wat zijn je eerste indrukken?
10: Het is helemaal uitverkocht, de eerste dag van het WK hockey in Waver. En terecht, want zowel de Red Lions als de Red Panthers dingen mee naar de medailles op dit WK. Allebei horen ze bij de wereldtop en willen ze nu oogsten in eigen land. De Red Lions spelen vanavond inderdaad al tegen Frankrijk. Daar kennen ze de bondscoach John Domen heel goed. Hij is nog steeds record international bij de Lions. En de Red Panthers openen morgen hun toernooi tegen Nieuw-Zeeland. Het is een toernooi met een nieuw format in twee groepsfases waarin consistente ploegen beloond zullen worden. En laat dat net de sterkte zijn van de Lions die resoluut voor goud gaan. Waver is er helemaal klaar voor met een groot hockeydorp rond het stadion, als was het een festival. En ook de stad Waver is tot in het centrum doorbloed van het hockey, met vlaggen, speciaal aangeklede winkelvitrines en hockeysupporters van Maleisië tot Argentinië.
6: Jonathan, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal speelt Antwerp liever tegen Kortrijk. In het slot van die wedstrijd is het 0-3 voor Antwerp. Eerder vandaag speelden Union en Zultenwaregem 0-0 gelijk. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog. Bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2 Relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals Gewest gezegd.
1: On est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
0: Zo'n 600 inwoners van het dorpje Soorbrood en de gemeente Buttgenbach zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste kunnen terecht bij familie of vrienden, maar er is ook opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. Deze mensen zijn hals over kop vertrokken, soms enkel met een pyjama aan.
2: Een peu effrayé parce que elle fait vraiment apparemment tout près, donc c'est un peu stressant.
3: Je m'y attendais pas du tout, je croyais toujours que ça allait partir.
4: Comme vous pouvez le voir, il y a pas grand chose, il y a mon pyjama et mon pyjama, j'ai un sac à dos avec les clés des voitures, mon portefeuille et puis on va voir. On va voir.
0: In een schriftelijke mededeling dankt koning Filip intussen iedereen die zich inzet om de brand te bestrijden, zoals het leger, de landbouwers uit de streek of de brandweerlieden die uit Duitsland zijn gekomen. Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Monthermé, in de Franse Ardennen is dat, vlakbij de Belgische grens. Zeker 25 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt bedreigd. De brandweer krijgt het vuur voorlopig daar ook niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. In Soersel in de provincie Antwerpen is het lichaam van een 33-jarige vrouw gevonden in haar woning. De vrouw werd vanmorgen dood aangetroffen door haar partner. De man werd intussen meegenomen voor verhoor. Volgens het parket gaat het voorlopig om een verdachte overlijden. Er is een onderzoek geopend. Sport dan. Het WK hockey is vandaag begonnen en de wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. Zo net zijn de Red Lions, het Belgische mannenteam, begonnen aan hun wedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij volgt die wedstrijd. Zijn de Lions topfavoriet voor dit WK?
5: Dat is wel zo. Topfavoriet is een moeilijke favoriet, zeker wel. Er is een krantje van ploegen die naast elkaar komen te staan. Maar goed, de Red Lions weten wat succes is, hebben alles al eens gewonnen. En ondanks een periode van droogte zijn de Belgische mannen helemaal klaar om voor het goud te spelen op dit toernooi. Met Tom Boon bijvoorbeeld als wereldspeler van het jaar in de rangen zijn ze nog altijd ijzersterk. En er is een mooie mix met heel wat toptalent daaronder. Het zit goed vol in Waveren vandaag op de eerste dag van het WK inderdaad. Maar de wedstrijd tegen Frankrijk is nog niet van start gegaan, omdat de openingsceremonie met Henri PFR veel tijd in beslag neemt. Het is een leuke openingsceremonie, maar op België-Frankrijk is het dus nog even wachten.
0: Oké, Jonathan, dankjewel. In de hoogste klasse van het voetbal speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Na een kwartier spelen is het daar nog 0-0. In de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo is het 0-1 voor Westerlo. En eerder vandaag versloeg Antwerp Kortrijk met 0-3. Union en Zulte Waregem speelden 0-0 gelijk. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is Noor Fitz 11e geworden op de zevenkamp. Fitz begon als 12e aan de afsluitende 800 meter en kon dus nog een plaatsje opschuiven. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor Noor Fitz het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Intussen is er al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Een 40-tal van hen wordt opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Door de brand moest ook een kamp van jongerenorganisatie Kazoo opgebroken worden. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren net begonnen aan een survivalkamp in Ovifat. Vanmiddag werden ze samen met hun 8 monitoren ondergebracht op een andere plek in de buurt. Maar ook daar kunnen ze niet blijven, zegt Lieselot Vlemings van Kazoo.
1: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
0: De brandweer heeft de natuurbrand dus nog niet onder controle. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagenlang moeten doorgaan. Jan Batens, bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is ter plaatse in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
2: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien in de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden.
0: Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens. Zeker 100 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt ook bedreigd. En de brandweer krijgt ook daar het vuur voorlopig niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. Meer dan 9000 wandelaars en lopers hebben de finish van de dodentocht in Bornem gehaald. Dat is vergelijkbaar met de voorbije jaren. In totaal waren vrijdagavond bijna 13.000 mensen vertrokken voor de tocht van 100 kilometer. Het ging om de 57ste editie van het evenement. Sport dan. Het WK hockey is begonnen en dat wordt gespeeld in ons land en in Nederland. In Waver zijn de Red Lions, de Belgische hockeymannen, op dit moment bezig aan hun openingswedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan met de penningen, hoe doen de Lions het?
3: Niet zo goed. Het is 1-2 voor de Fransen bij de start van het derde kwart. De Belgen kwamen op gelijke hoogte via Nelson Onana, maar de Fransen tonen zich vandaag efficiënter in de chaos. Zo viel dat tweede doelpunt met Faal, die zich vanuit de rug van Alexander Hendricks aan de tweede paal naar een harde bal gooide. En de Red Lions die komen moeilijk op gang vandaag, ondanks een uitzinnig volgepakt stadion op deze eerste dag van het WK. Het moet straks dus gebeuren, of het moet nu gebeuren in deze tweede helft. De jongens van Shane McLeod, om niet met een valse toernooi, met een valse noot aan hun toernooi te starten.
0: Jonathan, dankjewel. In de hoogste voetbalklasse speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Het staat 0-1 voor Brugge. In Racing Genk-Westerlo is het vlak na de rust 2-2. En eerder vandaag versloeg Antwerp-Kortrijk met 0-3. Union Zulte-Waregem eindigde op 0-0. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Isaac Kimeli moeten opgeven op de 10.000 meter. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. Het goud was voor de Zweed Almgren. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2.

0: is 11 uur. Goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Ze is nog niet onder controle. Intussen is al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Het blussen verloopt ook erg moeizaam, onder meer door de hevige wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen, die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. De inwoners van Malmö die krijgen intussen ook de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, omdat de rook van de natuurbrand de voorbije avond ook het centrum van Malmö die heeft bereikt. De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het Marokkaanse leger heeft bijna 300 mensen opgepakt die de voorbije dag het Spaanse Ceuta probeerden binnen te geraken. Dat meldde Marokkaanse media. Honderden anderen werden aan de grens verjaagd. Twee weken geleden staken nog tienduizenden mensen die grens over. Op sociale media waren er oproepen om dat vandaag opnieuw massaal te doen. Daarom werden er aan de Marokkaanse en de Spaanse kant extra politieagenten en soldaten ingezet. Tot een bestorming kwam het vandaag niet, maar toch probeerde een grote groep mensen om de grens over te steken. Aan de grens in Marokko werden trouwens ook verschillende Spaanse journalisten opgepakt en het land uitgezet. Waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. De Lions versloegen Frankrijk met 3-2. Een verslag van Jonathan met de penningen.
2: De gedroomde start van het toernooi voor de Red Lions met een overwinning in het burenduel tegen Frankrijk. Grote dank aan strafcornerspecialist Alexander Hendricks, want in het veldspel overtuigden de Belgische mannen te weinig, maar Hendricks maakte het verschil van op de enige twee strafcorners. Een gemikte assist op Duvekot en een kanonskogel om het winnende doelpunt mee te maken. Alle begin is moeilijk, zo zullen we het dan noemen, maar de Red Lions weten wel dat ze moeten verbeteren om het goud te behalen op dit wereldkampioenschap.
0: Op het EK atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Simon van Glabeke, dat is best wel een prestatie, toch?
3: Zeker en vast. 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werden ze 4e, maar nu vielen alle puzzelstukjes dus wel in elkaar. De blessuregevoelige Simon Verheerstraeten, die in de reekse van de 4x100 meter werd gespaard, die maakte in de finale het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraeten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Duitsland, Groot-Brittannië en het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e op 1300ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: Simon, dankjewel. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Racing Genk won dan weer tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Luistert naar

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet nijver en... Tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt steeds groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle. Het blussen verloopt erg moeizaam. Onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht in met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is wel nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het blussen verliep aanvankelijk ook erg moeizaam. Onder meer omdat er in het bos nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog lag. Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Sport dan. Op het EK atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Een verslag van Simon van de Glabeke.
2: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar met een hoofdrol voor Simon Verheerstraeten. De blessuregevoelige Verheerstraeten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraeten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar thuisland Groot-Brittannië, het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e, op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet makkelijk hadden.
3: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
0: De komende dag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Brugge begint zo met 6-6 aan het seizoen. Al vond Brugge-speler Brandon Mechelen dat zijn ploeg nog wel beter kon.
4: Op momenten spelen we wel mooi voetbal. Het kan nog altijd beter, maar dat is altijd zo. We zijn nog aan het opbouwen. Nog niet iedereen is topfit, denk ik. En het is nog een beetje zoeken met die nieuwe jongens om iedereen perfect in te passen. Maar we zijn volop bezig en als we dit nu al brengen, dan ziet het er wel goed uit, denk ik.
0: Racing Genk won dan weer de wedstrijd tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. In het zuiden lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. De komende dag afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Radio 2 Top 30. VRT Radio 2. 29. Radio 2 Top 30. VRT Radio 2. 29.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

14.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt nog altijd groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig maar niet onder controle. Het blussen verloopt bijzonder moeizaam, onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraten.
2: We komen van ver met de ploeg. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. En de Red Lions, dat zijn dan weer de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Wavre versloegen de Lions Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand telkens weer ombuigen. Toch beseft speler Ruman Duvekot dat het beter moet.
3: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 golen. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
0: Morgen beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. Landskampioen Club Brugge heeft oud-Heverlee Leuven verslagen met 0-3. Een verslag van die wedstrijd door Olivier de Wilde.
4: Geen geweldige prestatie van de landskampioen. We zijn ondertussen wat gewoon, maar wel de tweede zege van het seizoen. Oud-Heverlee Leuven voetbalde wel dapper mee. Club Brugge was slordig en kreeg rond het half uur een letterlijk helpende hand. Diakon trapte flauw, maar Leuven-doelman Van den Heuvel liet de bal toch binnenglippen. 0-1, extra zuur, omdat hij vorig seizoen nog bij Club Brugge speelde. Na de pauze minder animo. Club bleef wat bleekjes voor de dag komen, maar kwam wel via een kopbalsterke Brandon Mechelen op 0-2. Daarna ging de voet van het gaspedaal. Tressol die kon een counter succesvol afronden en de 0-3 vastleggen. Club blijft foutloos en staat virtueel met 6-6 aan de leiding in 1A.
0: Racing Genk heeft gisteravond nog gewonnen van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk slaagde erin om nog terug te komen. Het blijft minstens 15 graden vannacht met wat wolken, maar overwegend droog. Morgen wisselend bewolkt en droog bij maximaal 29 graden. Vanaf maandag neemt de kans op buien toe. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio 2 Top 30.
1: VRT Radio 2.
2: Team.

0: Radio 2 Top 30.
1: VRT Radio 2.
2: Zeven.

0: Twee uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zowat 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht wordt nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. De blushelikopters blijven 's nachts wel aan de grond. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Jan Batens, bio-ingenieur van UGent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is deze dagen ook in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
1: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien aan de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden. De laatste grote brand was in 2011. En dat was 1100 hectare. Nu zitten we al 2000 hectare. Dus ze groeien precies wel.
0: In Duitsland mogen 2000 inwoners van het geëvacueerde gehucht Gai bij Hürtgenwald weer naar huis. Vrijdag waren ze geëvacueerd omdat daar in de Eifelstreek een hevige bosbrand woedt. De vlammen waren tot op 250 meter van hun huizen genaderd. Maar gisteravond gaven de autoriteiten dan toch het verlossende bericht.
2: Es gibt gute Nachrichten für die Bewohner von Gai. Sie dürfen ab sofort in ihre Häuser zurückkehren.
0: De hulpdiensten geloven dat ze de brand nu onder controle krijgen. Er zijn geen gewonden gevallen en ook geen huizen verwoest. Wel is zo'n 300 hectare natuur